0: internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal.
4: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
1: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
1: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: De wereldkampioenschappen atletiek voor Masters in Zuid-Korea die zijn voorbij. Bijna 7500 atleten uit 106 verschillende landen. Van 35 tot, jawel, 106 jaar oud waren in Daegu bij elkaar. En namens Nederland was er ook een mooie afvaardiging van 75 atleten aanwezig. In de M55 categorie was ook wereldrecordhouder op de 800 meter Andrew Harris-Larrison aanwezig. Zijn doel was de dubbel behalen. Dat wil zeggen wereldkampioen worden op zowel de 800 als 1500 meter. En dat doel werd ruimschoots behaald. En sterker nog, op de 800 meter liep hij zelfs een kampioenschapsrecord. Ik ga met de meervoudig Nederlands, Europees en wereldkampioen in gesprek over hoe het daar eigenlijk was. Andrew, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag iedereen.
1: Ja, allereerst ja, terugkomend op Zuid-Korea, dat moet voor jou denk ik een fantastisch avontuur geweest zijn.
2: Absoluut. Missie voltooid, uiteindelijk. Maar wat een ervaring, absoluut, zonder twijfel.
1: Ja, dat doel was die dubbel, de 800 en de 1500 meter. Hoe heilig is voor jou dat doel?
2: Als we recordhouder voor beide afstanden, was dat de ultimate doel, zeg maar. Want er stond zoveel druk op mij, omdat die aan mezelf zet, zeg maar. Dat moet gewoon gezegd worden. Ik leg de druk op mezelf. Als we world record houden, moet je het gewoon waarmaken op de grote toernooien.
1: Ja, en nou ja, dat waarmaken, dat heb je zeker gedaan. Allereerst ben ik wel benieuwd, want je moet heel erg fan zijn van atletiek natuurlijk om gewoon aan de Masters mee te doen en de hele wereld af te reizen naar toernooien. Wat maakt überhaupt, zeg maar, de atletiek voor jou nou zo mooi? Waarom ben je hier nog steeds mee bezig?
2: Dat is een goede vraag, zeg. Ik vind dit gewoon nog steeds leuk. Ik geniet van atletiek. Ik geniet van hardlopen. En vooral baanatletiek. Dat was altijd mijn dingetje geweest. In de jaren 80 heb ik naar Steve Ovett en Sebastian Coe bekeken. Ze waren mijn helden. Dus atletiek heeft altijd een speciale plek in mijn hart, zeg maar.
1: Ja, maar dan is natuurlijk ook nog een beetje dat competitieve element opzoeken ook wel belangrijk voor jou.
2: Zeker. Wat ik aan mezelf merk is dat ik wil mijn best altijd doen en het zou nog leuker zijn als ik alles kan winnen. Ik wil winnen, net als iedereen, maar ik wil winnen. Dat is het. Dat is het aan mij, maar ik kan ook verliezen natuurlijk. Je moet ook goed kunnen verliezen, maar de doel is altijd winnen.
1: Ja, moet je een goede verliezer zijn om ook een goede winnaar te kunnen zijn?
2: Absoluut, want het is niet altijd feest. Het kan niet altijd feest. Ik heb meer wedstrijden verloren dan gewonnen. Je moet goed sportief blijven. En gewoon de volgende keer gewoon beter doen. Dat is zo sta ik in mijn veld. Ik moet de volgende keer beter als ik verlies.
1: Nu ben jij inderdaad, zoals je zegt al, ook een wereldrecordhouder. Je bent nu weer regerend wereldkampioen. Je hebt Europese titels, nationale titels. Wat zegt dat over jou als atleet als je gewoon kijkt over al die jaren dat je nu bezig bent met de sport?
2: Voor mij, deze twee titels heeft mij laten realiseren dat ik heb mijn doelen bereikt. Bijna alle doelen bereikt wat ik wil. En nu de druk is eraf. Ik ben nu wereldkampioen. En dus nu kan ik, het klinkt heel vreemd, maar nu kan ik meer van genieten van de sport.
1: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want het is niet dat je net bent komen kijken bij de sport. Je hebt er natuurlijk al wat jaren op zitten. Maar dat je eigenlijk nu pas zegt van ja, nu ben ik pas vrij in mijn hoofd eigenlijk.
2: Precies. Nu de druk is helemaal eraf en ik kan nu echt genieten van alles. Alles wat te maken heeft met atletiek. Ik heb nu niks meer te bewijzen. En ik dacht, dat was de laatste, deze titel waren de laatste, zeg maar, puntjes op de i.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Sommige mensen hebben toch wel druk nodig om te presteren. Jij zegt zelf ook, ik heb mezelf heel erg onder druk gezet om ook dit resultaat te behalen. Die druk kwam niet zozeer van buitenaf, maar gewoon voornamelijk door mezelf. Je hebt ook mensen die op het moment dat de druk eraf is, juist beter gaan presteren. Nu weet ik dat het, een paar dagen is nadat je terug bent uit Zuid-Korea en dat je nu pas vrij in je hoofd bent. Maar wat verwacht je dat de komende jaren met jou gaat doen? Ga je misschien wel nog betere prestaties leveren? Of hoeft het ook voor jou misschien niet meer zozeer dan?
2: Nee. Integendeel.

0: En als je kijkt naar het afgelopen seizoen, daar ging het indoor bijvoorbeeld ook weer heel erg goed, hè?
1: Ja, zeker. Absoluut. In Turin was echt mooi, maar dat was Europees. En nu heb ik nu de kans om hopelijk twee wereldtitels te binnenhalen. Maar ik verwacht dat nieuwe tegenstanders erbij komen. Ik heb ze in de gaten. Dus ik moet mijn best doen. Ik moet echt in topvorm zijn om nog een keer te kunnen presteren en gewoon bereiken wat ik wil.
0: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vind jij nou leuker, indoor of outdoor atletiek?
1: In principe is twee verschillende sport. Indoor heb je minder ruimte. Dus als je minder ruimte hebt, dan heb je minder gelegenheid om foutjes te maken. Als je een fout maakt indoor, dan kan dat alles kosten. Dus indoor is meer intens. Want de risico is zo groot dat het fout gaat.
0: Ja, nu zeg je al, ik heb voor mezelf nog weinig rust gepakt. Ik zou zelf zeggen, de komende dagen ga wel even rust pakken, Andrew, wat dat betreft. Maar je hebt inderdaad dus weer een nieuw doel voor ogen aankomend indoorseizoen. Hoe ga je daar nu naartoe trainen?
1: Nu is het gewoon langzaam opbouwen. Meer zone 2 werk. Ik weet niet of de luisteraars dat weten. Gewoon rustig opbouwen voor de maand september, oktober. Dan november wel wat snelheid werk. December ook. En in januari wel wat wedstrijden pakken. NK in Apeldoorn hoog waarschijnlijk. En dan voorbereiden voor maart.
0: Ja, overigens voor de mensen thuis, zone 2 werk, dat heeft te maken met trainen op hartslag, hè?
1: Precies, klopt. Lage hartslag.
0: Hebben we het dan over het indoorseizoen wat er aankomt. Maar we hoeven niet heel erg gek lang te wachten of we gaan het WK wat we nu hebben gehad in Zuid-Korea ook in Breda krijgen in Nederland. Is dat ook iets waar je toch eigenlijk al stiekem heel erg naar uitkijkt?
1: Absoluut. Wauw. Dat is echt vet. Maar ik zou wel wat ouder worden natuurlijk. op dat moment. Er komen wel 50-plussers, zeg maar, in mijn categorie. Die zou jonger zijn, zeg maar. Dus het wordt echt een uitdaging in Breda 2028. Dat wel. Maar ik ga mijn absoluut best doen om in topvorm te zijn.
0: Ja, plus het is natuurlijk dicht bij huis, hè, te vergelijken met Zuid-Korea. Dus dat is denk ik ook wel heel erg leuk.
1: Absoluut. Het is wel 3-4 uurtjes rijden, maar goed. Het is veel dichterbij dan Korea, inderdaad.
0: Het is dan weer wat minder voor de airmiles. Maar wat is sowieso, het zijn breedtesporttoernooien. Het is natuurlijk wel topsport voor jullie. Maar het is niet dat je alles vergoed krijgt om daar naartoe te gaan. Dat moet je natuurlijk allemaal zelf betalen. In hoeverre is dat misschien voor mensen die dit wel zouden willen doen, maar wat dat betreft niet echt zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Is dat wel echt een dingetje om rekening mee te houden? Want ga er maar aan staan om al die grote toernooien af te reizen. Want ik hoor jou ook al zeggen, hè, de Florida komt er ook weer aan.
1: Ja, klopt. Alles is op eigen kost uiteindelijk. Deze keer in Korea had ik wel beetje geluk. Ik kon wel een sponsor vinden die de vliegtickets voor mij heeft geregeld. Maar voor de rest moet ik alles zelf betalen, natuurlijk.
0: Ja, maar gelukkig, je bent nog steeds genoeg gemotiveerd wat betreft atletiek, dat je dat voor lief neemt.
1: Absoluut. Ik nog steeds verliefd op atletiek. Ik word voor mij, het is de beste sport natuurlijk. Een beetje Johan Cruijff. maar goed, voor mij is het beste sport er is en ik geniet nog steeds van.
0: En naast het genieten presteer je ook nog steeds en dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ik bedoel, twee wereldtitels dus in Zuid-Korea met de 800 en de 1500 meter. Mag ik je voor nu, Andrew Harris-Larsen, bedanken voor je tijd. Gefeliciteerd natuurlijk met een prachtig wereldkampioenschap en alvast heel erg veel succes ook weer richting het indoorseizoen.
1: Graag gedaan en bedankt voor de gelegenheid. All Sport Radio Live.

Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sport Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartse, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag, derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, de weken ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dus dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek talent van de maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar ja. Later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. We kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities.

0: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
1: Ja, het gaat er enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
0: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
1: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
0: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
1: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds de publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
0: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
1: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele

0: een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
0: Nou, rond 10 september dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final Eight is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final Eight. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
0: We hebben weer contact. Dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

0: God in me back.
1: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio. All Sport Radio Live.
2: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden. En dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar blijft met een percentage van 31% vrouw. Verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag. In hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour, de LED. Nienke, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
3: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. Dus heel bijzonder, ja.
2: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
3: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabantsport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
2: Ja, want vooral denk ik de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
3: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
2: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
3: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
2: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
3: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen en vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren en daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normalite is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, hè, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint, wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen en gaan organiseren. En dat is dus dat is best uniek en dat vraagt heel veel.
2: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bid aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
3: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen. Voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht. Dat we dat op deze manier willen doen. En ik denk dat ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten. Om te laten zien dat je jong en oud, het talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken. Dat ze gewoon zien van kijk, dit is... dit is mijn voorbeeld en wat wij altijd zeggen van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
2: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want niet al te lang geleden natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op qua rivaliteit. Hoe zit dat bij de Solheim Cup?
3: Nou ja, goed. Ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Dus het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
2: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
3: Nou ja, op papier heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
2: Toch even terugkomend op wat je eerder zei. Prachtige uitspraak. You can't be what you can't see. Hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%. Ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan van naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen, een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
3: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 2024 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club, hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van, goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium, wat de Solheim Cup nu is, de vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan en van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken en op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
2: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
3: Nou, vaak toch nog wel tijdsbeslag. Traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van, goh, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken. Hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
2: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
3: Op een hele mooie manier. Enerzijds, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Maar nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit Sam ook van dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Dus op verschillende vlakken helpt dit enorm.
2: Nou, en met al die dingen meenemend en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
3: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen. Bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
2: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
3: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen.
1: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: What the hell? All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla, Zuid-Afrika, om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment? Als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. En ja, na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus ja, dan op dat moment denk je wel van ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere

0: naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
1: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso... In Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En nou, ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
0: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
0: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
0: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
1: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
0: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook... Want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform. Gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om... Moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
0: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
0: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer... door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand... inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek talent van de maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Franke van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Franke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch een terugblik op nog het WK en dan specifiek de relatie tussen FIFA en Argentinië, waar we natuurlijk tijdens het WK enorm veel complottheorieën over gehoord hebben. Maar nu uiteindelijk na het WK er behoorlijk wat boetes en sancties die kant op gaan.
2: Ja, ik vrees voor de Argentijnse nationale ploeg en de spelers dat in het kader van een stukje sympathie terugwinnen na alle ongein rond FIFA, dat de Wereldvoetbalbond onder leiding van de heer Infantino extra streng is geweest in het straffen van Argentinië voor de opstootjes na de finale, die de Argentijnen in het recente WK verloren van Spanje. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes werd voor maar liefst 10 wedstrijden geschorst. En ploeggenoot Manuel Molina voor 7 wedstrijden. Beide spelers kregen ook nog eens een boete van $90.000. Twee andere spelers, Almada en Ayala, kregen elk een 3 wedstrijden schorsing en een boete van $30.000. De schorsingen gelden overigens voor de nationale ploeg en niet voor hun clubwedstrijden. Daarnaast kreeg de Argentijnse voetbalbond een boete van $310.000. En ook nog eens $100.000 voorwaardelijk voor de toekomst als het nog eens ongein zou meemaken. De Argentijnse bond gaat natuurlijk in beroep, dat was voorspelbaar, maar ik vermoed dat Infantino zelf dit achter de schermen heeft geadviseerd aan de bond. Want uiteindelijk is het dan natuurlijk zo dat alles over pas een paar jaar wordt uitgesproken en dan is iedereen alles weer vergeten en dan voordat we het weten wordt alles weer kwijtgescholden. Want Infantino heeft natuurlijk land als Argentinië hard nodig. En dat heeft hij ook behoorlijk laten zien dat hij een sympathie heeft voor het land. Dus ik vermoed dat daar achter de schermen nog wel het een en ander is gebeurd.
1: Nou, dan terugkomend op de Colorado Avalanche, een van de NHL franchises. Dan hebben we het natuurlijk over het ijshockey. Dan helpt het uiteraard dat je een rijke eigenaar hebt als Stan Kroenke natuurlijk. Dat betekent ook dat je wel wat salaris kan betalen. Sterker nog, een van de spelers van de Colorado Avalanche heeft nu een record gevestigd qua salaris in de NHL.
2: Ja, het is nog maar eens even om aan te geven en te beseffen hoe sport leeft in de Verenigde Staten. Dat is het Amerika's 4e of 5e sport. Daar is een discussie over. Is dat nu ijshockey of het voetbal? Ons voetbal. Maar hoe dan ook, in het ijshockey is weer een record gesneuveld voor wat de verdiensten betreft van individuele spelers. Cale Makar, een speler van de Colorado Avalanche, heeft een verlenging van zijn contract getekend voor 8 jaar. Voor $163 miljoen. Dat is ruim $20 miljoen dus per jaar. Nou, dat geeft dus even aan dat in een 4e of 5e sport van Amerika ook al dit soort salarissen worden betaald. Het is prachtig en ik gun het die spelers van harte. Maar ik vraag me toch af wanneer het plafond eens een keer bereikt gaat worden.
1: We blijven nog even in Amerika, want we weten inmiddels dat daar met sporten best wel wat geld te verdienen valt. Golf in dit geval, Scottie Scheffler, de nummer 1 van de wereld, die heeft een nieuw record gevestigd. Een record wat hij trouwens overneemt van niet de eerste, de beste, de grootste aller tijden, Tiger Woods. Maar hij heeft nu het meeste prijzengeld ooit verdiend, Scottie Scheffler.
2: Ja, hij heeft het laatste toernooi in de PGA Tour recentelijk gewonnen, afgelopen week. En hij kon daarmee $10 miljoen bijschrijven in zijn spaarbankboekje. Dat al goed gevuld is natuurlijk. Met deze overwinning en die 10 miljoen erbij heeft hij dus inderdaad, wat je zegt terecht, Tiger Woods gepasseerd als de golfer die in zijn carrière het meest in zijn sport heeft verdiend. In de 170 keer dat hij speelde in de Tour, won hij 22 keer, de Scottie Scheffler. En in het totaal heeft hij nu in prijzengeld ruim $130 miljoen verdiend. En dat is nog exclusief zijn inkomsten uit sponsoring, die een veelvoud is van dat bedrag. Want die golfers die verdienen in sponsoring waanzinnig veel. $130 miljoen is ook al waanzinnig veel. Maar hij heeft in ieder geval Tiger Woods nu gepasseerd. En is nu de best ooit in de verdiensten in het golf. En hij is nog helemaal niet toe aan zijn pensioenleeftijd. Integendeel, hij is nog relatief jong en hij blijft winnen. Dus hij zal dat record niet alleen maar een klein beetje verbeteren, maar ongetwijfeld de komende jaren zeer nadrukkelijk verbeteren.
1: Gaan we het nog hebben over de Formule 1. Ook daar wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, aanstaande weekend natuurlijk in Italië, Monza. Maar even wat nieuwtjes. Het Cadillac-team voldoet vooralsnog niet echt aan de hooggespannen verwachtingen. Nu moet je natuurlijk een geheel nieuw team wel de tijd gunnen, maar het dient zich een lastig probleem aan. Ene Mark Walter, die heb ik zojuist ook al genoemd. Dat is een miljardair uit de Verenigde Staten. Die is groot aandeelhouder in het team. En deze Mark was ook eigenaar van de NBA-club, of franchise, Los Angeles Lakers. En is groot aandeelhouder in Chelsea, zoals we net al gemeld. De Lakers werden 2 weken geleden verkocht en zijn aandelen Chelsea staan dus ook in de etalage. En deze situatie heeft geleid tot speculaties over de financiële toestand van meneer Mark Walter. Want de FBI is ook in beeld gekomen. De man is volgens Bloomberg goed voor $16,5 miljard. Maar het feit dat de FBI zijn laptop en telefoon heeft opgeëist om daarin te kijken, dat pleit niet voor hem en dat pleit dus ook niet voor alle activiteiten die hij heeft ondernomen in de sport. En dan zie je dat daar waar sport veel geld in omgaat en veel geld valt te verdienen, dat dat toch ook weer direct mensen trekt die wellicht net weer eventjes het randje van de afgrond opzoeken en er ook invallen. Want als de FBI opeens in beeld komt, dat is niet een al te goed teken. Dan de aanhoudende geruchten uit doorgaans zeer betrouwbare bronnen willen dat Nike zou hebben besloten op een of andere wijze de wereld van de Formule 1 te betreden. Nou, dat vind ik een op zichzelf best wel wereldnieuws, want je ziet hoe lang al meer van de kledingmerken in de Formule 1. Er zouden al contacten bestaan tussen het zojuist en besproken nieuwe Cadillac Formule 1 team, maar daar reageer ik dan direct op, want Nike heeft toch wel een beleid dat ze niet zich echt willen associëren met auto's die achterin rijden en die nog geen enkel punt hebben gescoord in het wereldkampioenschap Formule 1 dit jaar. Ik acht het dus waarschijnlijker dat Nike of met een topteam iets doet of met het hele circus. Tenminste daar nogmaals het Cadillac team een lopende deal heeft met Tommy Hilfiger. Daar tegenover staat dat als ze met een team in de zee zouden willen gaan, dan zouden ze niet met Mercedes en ook niet met het Audi team in zee kunnen, want die hebben allebei een overeenkomst met Adidas. Dus het feit dat het Formule 1 circus zelf ook al een overeenkomst heeft met Puma, acht ik daar de kans dus ook weer klein. Maar ja goed, contracten en veel geld kunnen worden afgekocht en wie weet waar dit toe leidt. Dus het is een typisch gevalletje van wordt vervolgd. Dan tenslotte Formule 1. Interessant is dat Hard Rock, niet een onbekend merk natuurlijk, echt een sterk merk, zeker in Amerika, een titelsponsorschap van de Formule 1 race in Miami, die tot minimaal 2041 staat geprogrammeerd, heeft aangegaan voor naar verluid $65 miljoen per race per jaar dus. Deze deal geeft aan, wat er net met Coca-Cola en Paris Saint-Germain ook al blijkt, dat sport en entertainment hoe langer hoe dichter bij elkaar komt en dat opent vele deuren naar nieuwe sponsors en nieuwe media en nieuwe fans en dus extra geld.
1: Dan gaan we naar de groene en de gele kaart. Elke week worden die weer door jou uitgereikt. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ik begin even met geel, want dan kunnen we eindigen met groen en het goede nieuws. Het geel gaat voor al die fatsoenrakkers die boos zijn op Duco Telgenkamp. Duco is de spits van het Nederlandse mannenhockeyploeg. En in de halve finale van het recente wereldkampioenschap in Amstelveen en in België deelde Duco een beuk uit bij een tegenstander en werd hij 10 minuten uit het veld gestuurd. In die 10 minuten verloor Oranje die wedstrijd. Nou, ik stel dat de echte topsporter heeft per definitie een kort lontje. Duco heeft zichzelf meer dan bewezen een wereldspits te zijn die de meest onmogelijk uitziende goals scoort. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de winnende goal in Parijs in de Olympische Spelen toen Nederland goud won in die Spelen. Elke tegenstander van Oranje wordt het veld ingestuurd met de opdracht van de coach, pakt die Telgenkamp aan. Hij wordt dus constant geprovoceerd En iedereen weet dat intussen hoe gevaarlijk hij is. Dus ook in het recente WK scoorde hij weer enkele keren uit onwaarschijnlijke hoeken. Dus Nederland, in mijn ogen, zou hartstikke blij moeten zijn met zo'n spits. En op de koop toenemen dat hij af en toe een kort lontje heeft. Want hij wordt constant geprovoceerd. Maar we moeten ontzettend blij zijn met dit soort spelers. Die zijn zeldzaam, die zijn schaars. En het feit dat elke tegenstander het veld ingaat met de opdracht schakel die Telgenkamp in ieder geval uit. Of irriteren, waardoor hij uit de bocht vliegt en een gele kaart krijgt. Ja, en dan kan je verliezen. Maar laten we het koesteren. En bij al die fatsoensrakkers in Nederland die weer nu op de achterste poten gaan staan, dat het verlies van het Nederlandse hockeyteam, zijn slechts vierde geworden, dat dat te wijten is aan Telgenkamp. Nou, tegendeel is waar. Groen gaat wat mij betreft naar een andere sport. En dat is de roeisport. Het gaat naar de roeibond, de KNRB. Voor de consistentie in goede resultaten. Geen eendagsvlieg dus. Voor de Olympische Spelen waren ze al goed. Tijdens de Olympische Spelen waren ze het beste roeiland ter wereld. En nu bij het recente WK op de Bosbaan in Amstelveen waren er weer waanzinnig veel goede resultaten. Ik meen 4 keer goud en 1 keer zilver en 2 keer brons. Maar ik kan me daarin vergissen. Maar in ieder geval weer een enorme smak met medailles. Dus ik gun de roeibond een hele goede groene kaart. En ik gun ze ook eens een keer een echte goede hoofdsponsor. Want die verdienen ze nu in mijn ogen.
1: Nou, dan normaal gesproken zou dat hem zijn. Maar de oplettende luisteraar onder ons heeft door dat volgende week er ook weer een nieuwe uitzending is van de BV Sport. En ik ben eigenlijk stiekem ook wel benieuwd. Wie heb je voor volgende week uitgenodigd?
2: Ja, in tegenstelling tot voorgaande keren allemaal hadden we altijd 1 gast, Robert, jij en ik. Ik heb nu 2 gasten. Maar allebei wel uit dezelfde hoek. Ik heb uit de tennisbond, toch Nederlands tweede sport na het voetbal, heb ik Jacco Elting, dat is de technisch directeur van de tennisbond. Of de directeur techniek, of hoe die ook mogen heten. En Pascal Kamp, hij is senior manager partnerships. We gaan praten natuurlijk over het US Open, waarin Talon Griekspoor al is uitgeschakeld, maar Boting van de Zandschulp en Jasper de Jong nog de eerste ronde in ieder geval hebben overleefd en de tweede ronde ingaan. Maar we gaan het ook hebben natuurlijk over de Davis Cup, die op 18 en 19 september in de Maaspoort in Den Bosch plaatsvindt. Waarin Nederland heeft geloofd om tegen Colombia te spelen. En dat opent zeker kansen op de doorgaan naar de volgende ronde. Dus ik ga ze ook vragen trouwens waarom het zo lang duurt voordat we een opvolger hebben van Richard Krajicek. Maar dat is een beetje een ondeugende vraag natuurlijk. En daar zullen ze wellicht een beetje moeite mee hebben. Maar ik ga hem toch stellen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren dan. Maar dat gaan we dus allemaal volgende week meemaken in de BV Sport. Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover.

0: En dan wekelijks naar de BV Sport Update. All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van het Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbraken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met nieuws uit de televisiereclamemarkt. Want daar is goed nieuws te melden. Na 2 jaar van eigenlijk alleen maar daling qua cijfers, is het afgelopen half jaar de tendens omhoog gegaan.
2: Ja, en voordat ik daarop inga, wil ik even melden dat we hebben natuurlijk een week achter de rug met sportnieuws. Dat werd overheerst door de vele transfers en de alsmaar groeiende bedragen in het clubvoetbal in Europa. Waarin er alleen maar in de Premier League, de Engelse zeer populaire competitie, een bedrag van 4 miljard pond werd betaald. En dan heb ik het over het zichtbare circuit. Want ik ben ervan overtuigd dat het in het onzichtbare circuit nog veel meer geld omgaat. Maar ik heb toch nog voldoende nieuwsfeitjes weten te vinden over de afgelopen week. En daar heb jij al even aangekaart. Die televisiereclamemarkt die is na 2 jaar daling in het eerste halfjaar van 2026, dit jaar dus, gegroeid met 2,5% naar 400 miljoen euro. Nou, de conclusie dus, het bedrijfsleven investeert dus nog steeds meer in marketing gerelateerde communicatie. Sponsoring van met name sport groeit ook nog steeds sterk met ruim 5%. Dus adverteren in print, ja, dat was voorspelbaar natuurlijk, dat loopt terug. Maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de extra's die zijn te constateren bij de televisiereclame en in de sponsormarkt.
1: Dan de sportvereniging in Nederland. Ja, het grootste compliment wat Nederland eigenlijk altijd krijgt qua sport is hoe het eigenlijk zo goed op orde hebben, hè, met de infrastructuur die hier is qua sportverenigingen. Maar ja, sportverenigingen zijn natuurlijk ook ergens afhankelijk van inkomsten. Hè. Ze moeten natuurlijk ook wel ergens blijven bestaan. En jij hebt eigenlijk op een rijtje gezet hoe dat eigenlijk zit met de inkomsten van verschillende sportverenigingen in Nederland. Bijvoorbeeld ook de afhankelijkheid van de welbekende kantine.
2: Ja, het is inderdaad zo wat je terecht stelt, dat menig land is jaloers op de infrastructuur van de Nederlandse sport. Het verenigingsleven is heel sterk. Ik vind overigens wel dat het verenigingsleven wat extra aandacht zou kunnen hebben. Want ik vind ik vind de clubhuizen van de sportverenigingen, we hebben er ongeveer 23.000 in Nederland, die vind ik allesbehalve toegankelijk. En ik generaliseer, daar zou heel veel aan kunnen gebeuren waardoor het toch nog meer leden aantrekt. De jeugd is hartstikke kritisch tegenwoordig. En als zo'n clubhuis een beetje een waardeloze zooi is, zonder enige vorm van aantrekkelijkheid, dan kan ik me voorstellen dat de jeugd voor andere dingen kiest. Maar hoe dan ook. We hebben dus 23.000 sportverenigingen. Hiervan heeft de helft ongeveer geen kantine. Dat vind ik al op zichzelf iets om over na te denken. Want om alleen maar een loods te gebruiken met kleedkamers en misschien een douche sportverenigingsclubhuis, dat vind ik niet meer van deze tijd. Maar dat even terzijde. Van de totale inkomsten in de sportverenigingen, en dat is een kleine 1,1 miljard per jaar, komt 670 miljoen euro uit de contributie en les- en entreegelden. De overheid draagt 120 miljoen bij via subsidies. De kantines zijn goed voor 250 miljoen. En de helft hiervan komt uit bier en wijn. Dus iets minder dan 10% van de totale inkomsten. Ik besef dat deze rekensom niet helemaal klopt. Want zoals ik al zei, heeft de helft van alle sportverenigingen geen kantine. En er zijn ook verenigingen die wel een kantine hebben, maar die geen alcohol schenken. Dus die 10% is vaak iets meer per verenigingen. Maar het zijn interessante gegevens in de discussie die weer de kop opsteekt in zaken alcohol gebruikt in sportkantines. Het is dus maar 10% van de inkomsten, maar toch, die 10% kan wel doorslaggevend zijn. Maar het zijn cijfers die wel eens op tafel mogen komen, want iedereen roept altijd maar wat. Maar als je het onderbouwt, dan ga je er toch wellicht anders naar kijken.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want onder die groep die geen kantine hebben, is dat dan ook het deel wat wel een kantine heeft, maar niet in eigen beheer? Dus zeg bijvoorbeeld in een gemeentelijke sporthal bijvoorbeeld?
2: Ja, als je het over de inkomstenbronnen hebt. Hè, er zijn veel sportverenigingen die hun kantine hebben verpacht aan een pachter. En dan zijn de inkomsten dus niet voor de club. Althans, hangt het natuurlijk af van de overeenkomst die de vereniging sluit met de pachter. Hij zal toch in ieder geval een afdracht moeten doen aan de vereniging. Maar dat geeft dus ook aan dat die cijfers niet in beton gegoten zijn. En dat er een zekere mate van flexibiliteit moet worden gehanteerd om ze te gebruiken in discussies. Maar dat de clubhuizen een aandacht behoeven, dat is voor mij een absolute must. Want waarom gebruiken we clubhuizen niet voor een buitenschoolse opvang? Waarom gebruiken we clubhuizen niet voor gymnastieklessen met alle faciliteiten van de sportverenigingen? Want overdag zijn de meeste sportverenigingen gesloten. Dus absoluut niet toegankelijk. Hoe bedoel je welkom bij ons?
1: Nou, dan gaan we van het Nederlandse verenigingsleven naar de internationale top in het voetbal. Hoe mooi kan de wereld zijn? Gaan we naar Paris Saint-Germain, want zij hebben hun partnership met Coca-Cola verlengd.
2: Ja, Paris Saint-Germain die neemt alleen maar genoegen met de nummers 1 van de wereld in alle merken natuurlijk, zo langzamerhand. Want ze zijn natuurlijk de beste club van Europa op dit moment. Ze hebben hun sponsorovereenkomst met Coca-Cola en dat gaat over het Global Partnership. Hebben ze verlengd met 3 jaar. Als toelichting zeggen beide partijen in een persbericht. We are driven by the same ambition to bring fans together around their passion at the intersection of football, fashion, music and lifestyle. En die laatste opsomming van fashion, music en lifestyle intrigeert mij. Ze zeggen vervolgens Paris Saint-Germain influence extends far beyond the pitch and is more than sport. Het klinkt als uit een boekje opgeschreven, maar het is natuurlijk waar als een klok. Voetbal in de top, en Paris Saint-Germain is absoluut de wereldtop, is veel meer dan voetbal vandaag de dag. Het is meer dan sport, het is lifestyle. En iets waar ook niet-voetballiefhebbers niet aan voorbij kunnen en willen. Ik ben ervan overtuigd dat bij een club als Paris Saint-Germain, dat is een beetje glamour, daar zitten ook mensen op de tribunes en die gaan naar de wedstrijden toe. Niet zozeer voor het voetbal, maar om gezien te worden of om te zien. En om te kijken welke sterren er lopen erom na de wedstrijd. Hoe kunnen we nog in contact komen met de famous en de beautiful people of Paris? Hoe dan ook, Coca-Cola heeft de intentie uitgesproken om in de activatie van deze samenwerking onder andere een blikje Coke uit te brengen in de Paris Saint-Germain kleuren. Nou, ik vraag me dan natuurlijk direct af, zo'n vakidioot ben ik dan wel, of zij dan ook op dat blikje de logo of naam van hoofdsponsor Qatar Airways zullen meenemen. Nou, als ik Coca-Cola een beetje ken, dan ben ik ervan overtuigd dat ze dat niet willen en dat niet zullen doen. Maar als ik Paris Saint-Germain zou zijn, zou ik het bijna eisen. Want dan kom je weer je hoofdsponsor tegemoet. En dan kan daar wellicht weer gesproken worden over een verhoging of een verlenging van het contract.
1: Ja.
2: Hoe dan ook, de Coca-Cola heeft besloten 400.000 blikjes te maken. En die gaan ze afzetten via alle Carrefour supermarkten in en rond Parijs.
1: Nu ga ik er eens even een mooie tweede in gooien, Frank. De kleuren van Paris Saint-Germain, die zijn blauw, rood, wit. Dat wit kun je dan iets belangrijker maken dan dat het is.

0: En Paris Saint-Germain behoorlijk tegemoet gekomen en hebben de overheersende kleur bij Paris Saint-Germain blauw, hebben ze ook gehanteerd voor dit nieuwe blikje wat er dus uit gaat komen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ver ze daarover nagedacht hebben. Maar goed, dat is
0: Ja.
1: een zorg voor Coca-Cola. We gaan van
0: Ja.
1: Parijs naar Londen, naar Chelsea, want die hebben eindelijk een nieuwe shirtsponsor.
0: Ja, ze spelen al enkele, ik geloof 2 jaar, 2 seizoenen al zonder een shirtsponsor. Ze gaven altijd als uitleg: wij zijn niet tevreden met zomaar een eerste de beste sponsor. Wij zijn heel nauwkeurig en zorgvuldig en we zijn op zoek naar een top. Nou, ze hebben een Amerikaans bedrijf weten te vinden. Niet geheel toevallig is het natuurlijk de eigenaar van Chelsea is ook Amerikaans. Dus dat heeft ongetwijfeld geholpen. Todd Boehly is de eigenaar en samen met zijn compaan Mark Walter, waarover straks meer. Maar de Circle Internet Group zou naar verluidt voor 50 miljoen pond per jaar voorlopig getekend hebben als eenjarige deal. Ik vind dat op zichzelf wel opmerkelijk. Maar ik denk dat de eenjarige situatie, Chelsea zou ongetwijfeld meer hebben gevraagd, maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat die meneer Todd Boehly en Mark Walter, die hebben de club weer in de etalage gezet en die willen er vanaf. En over die Mark Walter kom ik straks nog even terug, want dat is ook de man die net zijn NBA-club, de Los Angeles Lakers, heeft verkocht voor 12,5 miljard. Maar dus Chelsea staat in de etalage, maar ze hebben dit seizoen dus in ieder geval een naam van de Circle Internet Group op hun prachtige blauwe shirt staan.
1: Nou, als we het hebben over Londen, dan heb je natuurlijk wat meer grote clubs daar zitten. Zo ook Arsenal. Arsenal is eigendom van een Amerikaanse rijke meneer. Het is zo, die heeft niet één, maar inmiddels zes verschillende grote clubs. Dus kortom, Arsenal zit eigenlijk in een, ja, soort hele grote multiclubstructuur.
0: Ja, het is inderdaad opmerkelijk. Het is deze meneer, Stan Kroenke. Ik weet niet precies of je het zo uitspreekt, maar je spelt het als Kroenke. Maar ja, het is een Amerikaan, dus het zal wel iets van Kroenke zijn. Stan, voornaam. Die grossiert in sportclubs, want hij heeft behalve dus een meerderheidsbelang in de Londense club Arsenal, hè, kampioen van Engeland en de finalist in de Champions League. Heeft ook de Major League Baseball Club, de Los Angeles Angels, gekocht voor 4 miljard. Hij heeft daarnaast, hij is overigens 79 jaar, deze meneer Kroenke, heeft meerderheidsaandelen in zes grote sportcompetities, namelijk de Los Angeles Rams in de National Football League, de Denver Nuggets in de National Basketball Association, de Colorado Avalanche in de National Hockey League, ijshockey, en de Colorado Rapids in de Major League Soccer, en dus Arsenal in Londen. Nou, deze miljardair heeft dus duidelijk een interesse in sport, maar ook een interesse in de ontwikkelingen van sport, want dat er nog steeds erg veel verdiend wordt in deze manier van aanpak, dat is wel duidelijk, want er komt hoe langer hoe meer dit soort figuren staan op om te investeren in de sport.
1: Ja, maar als je ze op een rijtje zet, dan lijkt Arsenal eigenlijk nog bijna de vreemde eend in de bijt. Want het is de enige niet-Amerikaanse club/franchise waar die eigenaar van is.
0: Ja, en gezien zijn leeftijd kunnen we waarschijnlijk ook niet 1, 2, 3 nog andere investeringen in Europa verwachten. Maar ja, aan de andere kant, misschien heeft hij een zoon of een dochter die het allemaal gaat overnemen. Want hij verdient goed als je ziet hoe al die clubs, zeker in de Amerikaanse competities, maar ook in Europa, hoe die stijgen in waarde. Dat is werkelijk, ik zou bijna willen zeggen afschrikwekkend, maar het is natuurlijk prachtig voor de sport. Maar ja, waar stopt het? Jij kan de vraag stellen, Robert, maar ik weet het antwoord niet.
1: Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. All Sports Radio Live.
2: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden. En dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar blijft met een percentage van 31% vrouw. Verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag. In hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour de LED. Nienke, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
3: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. En dus heel bijzonder, ja.
2: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
3: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabant Sport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
2: Ja, want vooral denk ik de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
3: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
2: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
3: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
2: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
3: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen en vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren en daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normalite is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, hè, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint, wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen gaan organiseren. En dat is dus dat is best uniek en dat vraagt heel veel.
2: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bit aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
3: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen. Voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht. Dat we dat op deze manier willen doen. En ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten. Om te laten zien dat je jong en oud, talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken. Dat ze gewoon zien van kijk, dit is... dit is mijn voorbeeld en wat wij altijd zeggen van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
2: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want niet al te lang geleden natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op. Qua rivaliteit, hoe zit dat bij de Solheim Cup?
3: Nou ja, goed, ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En en Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
2: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
3: Nou ja, op papier heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
2: Toch even terugkomend op wat je eerder zei. Een prachtige uitspraak. You can't be what you can't see. Hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%. Ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan van naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen, een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
3: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 2024 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club, hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium, wat de Solheim Cup nu is, de vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan en van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken. En op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
2: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
3: Nou, vaak toch nog wel tijdsbeslag. Traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van goh, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken. Hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
2: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
3: Op een hele mooie manier. Enerzijds, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Maar nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit SAM ook van dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Dus op verschillende vlakken helpt dit enorm.
2: Nou, en met al die dingen meenemend en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
3: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen, bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
2: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
3: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen. All Sports Radio Live.

0: Salavi, baby.
1: All Sports Radio.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
9: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Voetbal.
11: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
12: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: De wereldkampioenschappen atletiek voor Masters in Zuid-Korea die zijn voorbij. Bijna 7500 atleten uit 106 verschillende landen. Van 35 tot, jawel, 106 jaar oud waren in Daegu bij elkaar. En namens Nederland was er ook een mooie afvaardiging van 75 atleten aanwezig. In de M55-categorie was ook wereldrecordhouder op de 800 meter Andrew Harris-Larrison aanwezig. Zijn doel was de dubbel behalen. Dat wil zeggen wereldkampioen worden op zowel de 800 als 1500 meter. En dat doel werd ruimschoots behaald. En sterker nog, op de 800 meter liep hij zelfs een kampioenschapsrecord. Ik ga met de meervoudig Nederlands, Europees en wereldkampioen in gesprek over hoe het daar eigenlijk was. Andrew, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag iedereen.
1: Ja, allereerst ja, terugkomend op Zuid-Korea, dat moet voor jou denk ik een fantastisch avontuur geweest zijn.
2: Absoluut. Missie voltooid, uiteindelijk. Maar wat een ervaring, absoluut, zonder twijfel.
1: Ja, dat doel was die dubbel, de 800 en de 1500 meter. Hoe heilig is voor jou dat doel?
2: Als we recordhouder voor beide afstanden, was dat de ultimate doel, zeg maar. Want er stond zoveel druk op mij, omdat die aan mezelf zet, zeg maar. Dat moet gewoon gezegd worden. Ik leg de druk op mezelf. Als we world record houden, moet je het gewoon waarmaken op de grote toernooien.
1: Ja, en nou ja, dat waarmaken, dat heb je zeker gedaan. Allereerst ben ik wel benieuwd, want je moet heel erg fan zijn van atletiek natuurlijk om gewoon aan de Masters mee te doen en de hele wereld af te reizen naar toernooien. Wat maakt überhaupt, zeg maar, de atletiek voor jou nou zo mooi? Waarom ben je hier nog steeds mee bezig?
2: Dat is een goede vraag, zeg. Ik vind het gewoon nog steeds leuk. Ik geniet van atletiek. Ik geniet van hardlopen. En vooral baanatletiek. Dat was altijd mijn dingetje geweest. In de jaren 80 heb ik naar Steve Ovett en Sebastian Coe bekeken. Ze waren mijn helden. Dus atletiek heeft altijd iets, een speciale plek in mijn hart, zeg maar.
1: Ja, maar dan is natuurlijk ook nog een beetje dat competitieve element opzoeken ook wel belangrijk voor jou.
2: Zeker. Wat ik aan mezelf merk is dat ik wil mijn best altijd doen. En het zou nog leuker zijn als ik alles kan winnen. Ik wil winnen, net als iedereen. Maar ik wil winnen. Dat is het. Dat is het aan mij. Maar ik kan ook verliezen natuurlijk. Je moet ook goed kunnen verliezen. Maar de doel is altijd winnen.
1: Ja, moet je een goede verliezer zijn om ook een goede winnaar te kunnen zijn?
2: Absoluut. Want het is niet altijd feest. Het kan niet altijd feest. Ik heb meer wedstrijden verloren dan gewonnen. Je moet goed sportief blijven. En gewoon de volgende keer gewoon beter doen. Zo sta ik in mijn veld. Ik moet de volgende keer beter als ik verlies.
1: Nu ben jij inderdaad, zoals je zegt al, ook een wereldrecordhouder. Je bent nu weer regerend wereldkampioen. Je hebt Europese titels, nationale titels. Wat zegt dat over jou als atleet als je gewoon kijkt over al die jaren dat je nu bezig bent met de sport?
2: Voor mij, deze twee titels heeft mij laten realiseren dat ik heb mijn doelen bereikt. Bijna alle doelen bereikt wat ik wil. En nu de druk is eraf. Ik ben nu wereldkampioen. En dus nu kan ik, het klinkt heel vreemd, maar nu kan ik meer van genieten van de sport.
1: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want het is niet dat je net bent komen kijken bij de sport. Je hebt er natuurlijk al wat jaren op zitten. Maar dat je eigenlijk nu pas zegt van ja, nu ben ik pas vrij in mijn hoofd eigenlijk.
2: Precies. Nu de druk is helemaal eraf en ik kan nu echt genieten van alles. Alles wat te maken heeft met atletiek. Ik heb nu niks meer te bewijzen. En ik dacht, dat was de laatste, deze titel waren de laatste, zeg maar, puntjes op de i.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Sommige mensen hebben toch wel druk nodig om te presteren. Jij zegt zelf ook, hè, ik heb mezelf heel erg onder druk gezet om ook dit resultaat te behalen. Die druk kwam niet zozeer van buitenaf, maar gewoon voornamelijk door mezelf. Je hebt ook mensen die op het moment dat de druk eraf is, juist beter gaan presteren. Nu weet ik dat het, wat is het, een paar dagen is nadat je terug bent uit Zuid-Korea en dat je nu pas vrij in je hoofd bent. Maar wat verwacht je dat de komende jaren met jou gaat doen? Ga je misschien wel nog betere prestaties leveren? Of hoeft het ook voor jou misschien niet meer zozeer dan?
2: Nee. In tegenzin. Dinsdag ben ik teruggekomen om 9:30. Ik had het duwtje gedaan. En dan ging ik later op die dag gewoon een duurloop doen. die ging echt heen. Ik loop 1 meter. Het was echt verschrikkelijk. Woensdag nog een keer geprobeerd. Dat ging beter. En gisteren heb ik wel wat licht tempo work op de baan in Groningen gedaan. Die was niet de beste. Maar ik moet echt realiseren. Ik heb wel wat rust nodig. Maar ik heb al in mijn hoofd de volgende doel. En dat is wel indoor championship in Florida volgende jaar.
1: Ja, want indoor gaat natuurlijk ook weer door. Want ook, als je kijkt naar het afgelopen seizoen, daar ging het indoor bijvoorbeeld ook weer heel erg goed, hè?
2: Ja, zeker. Absoluut. In Turin was echt mooi, maar dat was Europees. En nu heb ik nu de kans om hopelijk twee wereldtitels te binnenhalen. Maar ik verwacht dat nieuwe tegenstanders erbij komen. Ik heb ze in de gaten. Dus ik moet mijn best doen. Ik moet echt in topvorm zijn om nog een keer te kunnen presteren en gewoon bereiken wat ik wil.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vind jij nou leuker? Indoor of outdoor atletiek?
2: In principe is twee verschillende sport. Indoor heb je minder ruimte. Dus als je minder ruimte hebt, dan heb je minder gelegenheid om foutjes te maken. Als je een fout maakt indoor, dan kan dat alles kosten. Dus indoor is meer intens, want de risico is zo groot dat het fout gaat.
1: Ja, nu zeg je al, ik heb voor mezelf nog weinig rust gepakt. Ik zou zelf zeggen, de komende dagen ga wel even rust pakken, Andrew, wat dat betreft. Maar je hebt inderdaad dus weer een nieuw doel voor ogen aankomend indoor seizoen. Hoe ga je daar nu naartoe trainen?
2: Nu is het gewoon langzaam opbouwen. Meer zone 2 werk. Ik weet niet of de luisteraars dat weten. Gewoon rustig opbouwen voor de maand september, oktober. Dan november wel wat snelheid werk. December ook. En in januari wel wat wedstrijden pakken. NK in Apeldoorn hoog waarschijnlijk. En dan voorbereiden voor maart.
1: Ja, overigens voor de mensen thuis, zone 2 werk, dat heeft te maken met trainen op hartslag, hè?
2: Precies, klopt. Lage hartslag.
1: Hebben we het dan over het indoorseizoen wat er aankomt. Maar we hoeven niet heel erg gek lang te wachten of we gaan het WK wat we nu hebben gehad in Zuid-Korea ook in Breda krijgen in Nederland. Is dat ook iets waar je toch eigenlijk al stiekem heel erg naar uitkijkt?
2: Absoluut. Wauw, dat is echt vet. Maar ik zou wel wat ouder worden natuurlijk op dat moment. Er komen wel 50-plussers, zeg maar, in mijn categorie, die zou jonger zijn, zeg maar. Dus het wordt echt een uitdaging in Breda 2028, dat wel. Maar ik ga mijn absoluut best doen om in topvorm te zijn.
1: Ja, plus het is natuurlijk dicht bij huis, hè, te vergelijken met Zuid-Korea. Dus dat is denk ik ook wel heel erg leuk.
2: Absoluut. Het is wel 3-4 uurtjes rijden, maar goed. Het is veel dichterbij dan Korea, inderdaad.
1: Het is dan weer wat minder voor de Air Miles. Maar wat is sowieso, het zijn breedtesporttoernooien. Het is natuurlijk wel topsport voor jullie. Maar het is niet dat je alles vergoed krijgt om daar naartoe te gaan. Dat moet je natuurlijk allemaal zelf betalen. In hoeverre is dat misschien voor mensen die dit wel zouden willen doen.

0: voor lief neemt.
1: Absoluut, absoluut. Ik ja, nog steeds verliefd op atletiek. Ik word voor mij, het is de beste sport natuurlijk. Een beetje Johan Cruijff bril op, maar goed. Voor mij is het de beste sport er is. En ik geniet nog steeds van.
0: Nou ja, en naast het genieten presteer je ook nog steeds. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ik bedoel, twee wereldtitels dus in Zuid-Korea met de 800 en de 1500 meter. Mag ik je voor nu, Andrew Harris-Larsen, bedanken voor je tijd. Gefeliciteerd natuurlijk met een prachtig wereldkampioenschap. En alvast heel erg veel succes ook weer richting het indoorseizoen.
1: Ja, graag gedaan. En bedankt voor de gelegenheid. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. All Sports Radio Live.
2: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla, Zuid-Afrika, om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
3: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
2: Ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
3: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
2: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
3: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
2: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
3: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
2: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
3: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
2: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
3: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
2: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment? Als we het maar zo mogen noemen?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
2: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
3: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
2: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
3: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
2: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
3: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
2: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in.
3: Ja, nou, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En nou, toen het derde jaar wel gelukt. En ja, nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus ja, dan op dat moment denk je wel van ja, dat is wel heel mooi.
2: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
3: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
2: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
3: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
2: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
3: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
2: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
3: Dan ga je door naar de onder 20.
2: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
3: Ja, klopt.
2: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
3: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
2: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
3: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
2: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
3: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
2: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
3: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
2: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
3: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugby Club Groningen.
2: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk, wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
3: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En nou, ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
2: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
3: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
2: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
3: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt 2 trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
2: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
3: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
2: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
3: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
2: Ja, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
3: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
2: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
3: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
2: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
3: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
2: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
3: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
2: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
3: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
2: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek talent van de maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
3: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport. De KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment. Nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerft van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je me opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams.

0: Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
0: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
0: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final Eight is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final Eight. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
0: We hebben weer contact. Dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

0: mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van den Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden, en dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar, blijft met een percentage van 31% vrouw verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag: in hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour, de LED. Nienke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk, ja, een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
2: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. Dus heel bijzonder, ja.
1: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
2: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabant Sport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
1: Ja, want vooral denk ik de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
2: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
1: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
2: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
1: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
2: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen en vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren en daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normaliter is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, hè, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint, wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen en gaan organiseren. En dat is dus dat is best uniek en dat vraagt heel veel.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bid aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
2: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen. Voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht. Dat we dat op deze manier willen doen. En ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten. Om te laten zien dat je jong en oud, het talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken. Dat ze gewoon zien van kijk, dit is... dit is mijn voorbeeld en wat wij altijd zeggen van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
1: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want niet al te lang geleden natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op qua rivaliteit. Ja. Hoe zit dat bij de Solheim Cup?
2: Nou ja, goed. Ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Dus het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
1: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
2: Nou ja, op papier heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
1: Toch even terugkomend op wat je eerder zei. Prachtige uitspraak. You can't be what you can't see. Nu hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%. Ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan van naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen, een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
2: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 2024 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club, hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium wat de Solheim Cup nu is, de vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan en van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken en op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
1: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
2: Nou, vaak toch nog wel het tijdsbeslag. Traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, hè, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van, goh, hè, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, hè, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken. Hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
1: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
2: Op een hele mooie manier. Enerzijds, hè, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Maar nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit Stam ook van hè, dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Op verschillende vlakken helpt dit enorm.
1: En met al die dingen meenemend en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
2: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen, bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
2: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
10: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
11: Autosport.
12: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
11: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: way. All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de forwards op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag, derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk, als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk, wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voor dat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?

0: in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs? Of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby. En om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet het elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie, dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland, ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
0: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
0: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
1: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
0: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
0: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
0: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sport Radio Live.

sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: watching. De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbraken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch een terugblik op nog het WK en dan specifiek de relatie tussen FIFA en Argentinië, waar we natuurlijk tijdens het WK enorm veel complottheorieën over gehoord hebben, maar nu uiteindelijk na het WK er behoorlijk wat boetes en sancties die kant op gaan.
2: Ja, ik vrees voor de Argentijnse nationale ploeg en de spelers dat in het kader van een stukje sympathie terugwinnen na alle ongein rond FIFA, dat de Wereldvoetbalbond onder leiding van de heer Infantino extra streng is geweest in het straffen van Argentinië voor de opstootjes na de finale, die de Argentijnen in het recente WK verloren van Spanje. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes werd voor maar liefst 10 wedstrijden geschorst. En ploeggenoot Manuel Molina voor 7 wedstrijden. Beide spelers kregen ook nog eens een boete van $90.000. Twee andere spelers, Almada en Ayala, kregen elk een 3 wedstrijden schorsing en een boete van $30.000. De schorsingen gelden overigens voor de nationale ploeg en niet voor hun clubwedstrijden. Daarnaast kreeg de Argentijnse voetbalbond een boete van $310.000. En ook nog eens $100.000 voorwaardelijk voor de toekomst als het nog eens ongein zou meemaken. De Argentijnse bond gaat natuurlijk in beroep, dat was voorspelbaar, maar ik vermoed dat Infantino zelf dit achter de schermen heeft geadviseerd aan de bond. Want uiteindelijk is het dan natuurlijk zo dat alles pas een paar jaar wordt uitgesproken en dan is iedereen alles weer vergeten en dan voordat we het weten wordt alles weer kwijtgescholden. Want Infantino heeft natuurlijk land als Argentinië hard nodig en dat heeft hij ook behoorlijk laten zien dat hij een sympathie heeft voor het land. Dus ik vermoed dat daar achter de schermen nog wel het een en ander is gebeurd.
1: Nou, dan terugkomend op de Colorado Avalanche, een van de NHL-franchises. Dan hebben we het natuurlijk over het ijshockey. Nou, dan helpt het uiteraard dat je een rijke eigenaar hebt als Stan Kroenke natuurlijk. Dat betekent ook dat je wel wat salaris kan betalen. Sterker nog, een van de spelers van de Colorado Avalanche heeft nu een record gevestigd, hè, qua salaris in de NHL.
2: Ja, het is nog maar eens even om aan te geven en te beseffen hoe sport leeft in de Verenigde Staten. Dat is Amerika's 4e of 5e sport. Daar is een discussie over. Is dat nu ijshockey of het voetbal? Ons voetbal. Maar hoe dan ook, in het ijshockey is weer een record gesneuveld. Voor wat de verdiensten betreft van individuele spelers. Cale Makar, een speler van de Colorado Avalanche, heeft een verlenging van zijn contract getekend voor 8 jaar. Voor $163 miljoen. Dat is ruim $20 miljoen dus per jaar. Nou, dat geeft dus even aan dat in een 4e of 5e sport van Amerika ook al dit soort salarissen worden betaald. Het is prachtig en ik gun het die spelers van harte. Maar ik vraag me toch af wanneer het plafond eens een keer bereikt gaat worden.
1: We blijven nog even in Amerika, want we weten inmiddels dat daar dus met sporten best wel wat geld te verdienen valt. Golf in dit geval, Scottie Scheffler, de nummer 1 van de wereld, die heeft een nieuw record gevestigd. Een record wat hij trouwens overneemt van niet de eerste, de beste, de grootste aller tijden, Tiger Woods. Maar hij heeft nu het meeste prijzengeld ooit verdiend, Scottie Scheffler.
2: Ja, hij heeft het laatste toernooi in de PGA Tour recentelijk gewonnen, afgelopen week. En hij kon daarmee $10 miljoen bijschrijven in zijn spaarbankboekje. Dat al goed gevuld is natuurlijk. Met deze overwinning en die $10 miljoen erbij heeft hij dus inderdaad, wat je zegt terecht, Tiger Woods gepasseerd als de golfer die in zijn carrière het meest in zijn sport heeft verdiend. In de 170 keer dat hij speelde in de Tour, won hij 22 keer, de Scottie Scheffler. In het totaal heeft hij nu in prijzengeld ruim $130 miljoen verdiend. En dat is nog exclusief zijn inkomsten uit sponsoring, die een veelvoud is van dat bedrag. Want die golfers die verdienen in sponsoring waanzinnig veel. $130 miljoen is ook al waanzinnig veel. Maar hij heeft in ieder geval Tiger Woods nu gepasseerd. En is nu de best ooit in de verdiensten in het golf. En hij is nog helemaal niet toe aan zijn pensioenleeftijd. Integendeel, hij is nog relatief jong en hij blijft winnen. Dus hij zal dat record niet alleen maar een klein beetje verbeteren, maar ongetwijfeld de komende jaren zeer nadrukkelijk verbeteren.
1: Gaan we het nog hebben over de Formule 1. Ook daar wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, aanstaande weekend natuurlijk in Italië, Monza. Maar even wat nieuwtjes. Het Cadillac-team voldoet vooralsnog niet echt aan de hooggespannen verwachtingen. Nu moet je natuurlijk een geheel nieuw team wel de tijd gunnen, maar het dient zich een lastig probleem aan. Ene Mark Walter, die heb ik zojuist ook al genoemd. Dat is een miljardair uit de Verenigde Staten. Die is groot aandeelhouder in het team. En deze Mark was ook eigenaar van de NBA club franchise Los Angeles Lakers. En is groot aandeelhouder in Chelsea, zoals we net al gemeld. De Lakers werden 2 weken geleden verkocht en zijn aandelen Chelsea staan dus ook in de etalage. En deze situatie heeft geleid tot speculaties over de financiële toestand van meneer Mark Walter. Want de FBI is ook in beeld gekomen. De man is volgens Bloomberg goed voor $16,5 miljard. Maar het feit dat de FBI zijn laptop en telefoon heeft opgeëist om daarin te kijken, dat pleit niet voor hem. En dat pleit dus ook niet voor alle activiteiten die hij heeft ondernomen in de sport. En dan zie je dat daar waar sport veel geld waar veel geld in omgaat en veel geld valt te verdienen, dat dat toch ook weer direct mensen trekt die wellicht net weer eventjes het randje van de afgrond opzoeken en er ook invallen. Want als de FBI opeens in beeld komt, dat is niet een al te goed teken. Dan de aanhoudende geruchten uit doorgaans zeer betrouwbare bronnen willen dat Nike zou hebben besloten op een of andere wijze de wereld van de Formule 1 te betreden. Nou, dat vind ik een op zichzelf best wel wereldnieuws, want je ziet hoe lang al meer van de kledingmerken in de Formule 1. Er zouden al contacten bestaan tussen het zojuist en besproken nieuwe Cadillac Formule 1 team, maar daar reageer ik dan direct op, want Nike heeft toch wel een beleid dat ze niet zich echt willen associëren met auto's die achterin rijden en die nog geen enkel punt hebben gescoord in het wereldkampioenschap Formule 1 dit jaar. Ik acht het dus waarschijnlijker dat Nike of met een topteam iets doet of met het hele circus. Tenminste daar nogmaals het Cadillac team een lopende deal heeft met Tommy Hilfiger. Daar tegenover staat dat als ze met een team in de zee zouden willen gaan, dan zouden ze niet met Mercedes en ook niet met het Audi team in zee kunnen, want die hebben allebei een overeenkomst met Adidas. Dus het feit dat het Formule 1 circus zelf ook al een overeenkomst heeft met Puma, acht ik daar de kans is ook weer klein. Maar ja goed, contracten en veel geld kunnen worden afgekocht en wie weet waar dit toe leidt. Dus het is een typisch gevalletje van wordt vervolgd. Dan tenslotte Formule 1. Interessant is dat Hard Rock, niet een onbekend merk natuurlijk, echt een sterk merk, zeker in Amerika, een titelsponsorschap van de Formule 1 race in Miami, die tot minimaal 2041 staat geprogrammeerd, heeft aangegaan voor naar verluid $65 miljoen per race per jaar dus. Deze deal geeft aan, wat er net met Coca-Cola en Paris Saint-Germain ook al blijkt, dat sport en entertainment hoe langer hoe dichter bij elkaar komt en dat opent vele deuren naar nieuwe sponsors en nieuwe media en nieuwe fans en dus extra geld.
1: Dan gaan we naar de groene en de gele kaart. Elke week worden die weer door jou uitgereikt. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ik begin even met geel, want dan kunnen we eindigen met groen en het goede nieuws. Het geel gaat voor al die fatsoenrakkers die boos zijn op Duco Telgenkamp. Duco is de spits van het Nederlandse mannenhockeyploeg. En in de halve finale van het recente wereldkampioenschap in Amstelveen en in België deelde Duco een beuk uit bij een tegenstander en werd hij 10 minuten uit het veld gestuurd. En in die 10 minuten verloor Oranje die wedstrijd. Nou, ik stel dat de echte topsporter heeft per definitie een kort lontje. Duco heeft zichzelf meer dan bewezen een wereldspits te zijn die de meest onmogelijk uitziende goal scoort. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de winnende goal in Parijs in de Olympische Spelen toen Nederland goud won in die Spelen. Elke tegenstander van Oranje wordt het veld ingestuurd met de opdracht van de coach, pakt die Telgenkamp aan. Hij wordt dus constant geprovoceerd Iedereen weet dat intussen, hoe gevaarlijk hij is. Dus ook in het recente WK scoorde hij weer enkele keren uit onwaarschijnlijke hoeken. Dus Nederland, in mijn ogen, zou hartstikke blij moeten zijn met zo'n spits. En op de koop toenemen dat hij af en toe een kort lontje heeft. Want hij wordt constant geprovoceerd. Maar we moeten ontzettend blij zijn met dit soort spelers. Die zijn zeldzaam, die zijn schaars. En het feit dat elke tegenstander het veld ingaat met opdracht, schakel die Telgenkamp in ieder geval uit. Of irriteren, waardoor hij uit de bocht vliegt en een gele kaart krijgt. Ja, en dan kan je verliezen. Maar laten we het koesteren. En bij al die fatsoensrakkers in Nederland die weer nu op de achterste poten gaan staan, dat het verlies van het Nederlandse hockeyteam, zijn slechts vierde geworden, dat dat te wijten is aan Telgenkamp. Nou, tegendeel is waar. Groen gaat wat mij betreft naar een andere sport. En dat is de roeisport. Het gaat naar de roeibond, de KNRB. Voor de consistentie in goede resultaten. Geen eendagsvlieg dus. Voor de Olympische Spelen waren ze al goed. Tijdens de Olympische Spelen waren ze het beste roeiland ter wereld. En nu bij het recente WK op de Bosbaan in Amstelveen waren er weer waanzinnig veel goede resultaten. Ik meen 4 keer goud en 1 keer zilver en 2 keer brons. Maar ik kan me daarin vergissen. Maar in ieder geval weer een enorme smak met medailles. Dus ik gun de roeibond een hele goede groene kaart. En ik gun ze ook eens een keer een echte goede hoofdsponsor. Want die verdienen ze nu in mijn ogen.
1: Nou, dan normaal gesproken zou dat hem zijn. Maar de oplettende luisteraar onder ons heeft door dat volgende week er ook weer een nieuwe uitzending is van de BV Sport. En ik ben eigenlijk stiekem ook wel benieuwd. Wie heb je voor volgende week uitgenodigd?
2: Ja, in tegenstelling tot voorgaande keren allemaal hadden we altijd 1 gast, Robert, jij en ik. Ik heb nu 2 gasten. Maar allebei wel uit dezelfde hoek. Ik heb uit de tennisbond, toch Nederlands tweede sport na het voetbal, heb ik Jacco Elting, dat is de technisch directeur van de tennisbond. Of de directeur techniek, of hoe die ook mogen heten. En Pascal Kamp, hij is senior manager partnerships. We gaan praten natuurlijk over het US Open, waarin Talon Griekspoor al is uitgeschakeld, maar Botik van de Zandschulp en Jasper de Jong nog de eerste ronde in ieder geval hebben overleefd en de tweede ronde ingaan. Maar we gaan het ook hebben natuurlijk over de Davis Cup die op 18 en 19 september in de Maaspoort in Den Bosch plaatsvindt. Waarin Nederland heeft geloot om tegen Colombia te spelen. En dat opent zeker kansen op de doorgaan naar de volgende ronde. Dus ik ga ze ook vragen trouwens waarom het zo lang duurt voordat we een opvolger hebben van Richard Krajicek. Maar dat is een beetje een ondeugende vraag natuurlijk. En daar zullen ze wellicht een beetje moeite mee hebben. Maar ik ga hem toch stellen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren dan. Maar dat gaan we dus allemaal volgende week meemaken in de BV Sport. Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. All Sports Radio.
3: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
4: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met nieuws uit de televisiereclamemarkt. Want daar is goed nieuws te melden. Na 2 jaar van eigenlijk alleen maar daling qua cijfers, is het afgelopen half jaar de tendens omhoog gegaan.
2: Ja, en voordat ik daarop inga, wil ik even melden dat we hebben natuurlijk een week achter de rug met sportnieuws. Dat werd overheerst door de vele transfers en de alsmaar groeiende bedragen in het clubvoetbal in Europa. Waarin er alleen maar in de Premier League, de Engelse zeer populaire competitie, een bedrag van 4 miljard pond werd betaald. En dan heb ik het over, nog eventjes, over het zichtbare circuit. Want ik ben ervan overtuigd dat het in het onzichtbare circuit nog veel meer geld omgaat. Maar ik heb toch nog voldoende nieuwsfeitjes weten te vinden over de afgelopen week. En daar heb jij al even aangekaart. Die televisiereclamemarkt die is na 2 jaar daling in het eerste halfjaar van 2026, dit jaar dus, gegroeid met 2,5% naar 400 miljoen euro. Nou, de conclusie dus, het bedrijfsleven investeert dus nog steeds meer in marketing gerelateerde communicatie. Sponsoring van met name sport groeit ook nog steeds sterk met ruim 5%. Dus adverteren in print, ja, dat was voorspelbaar natuurlijk, dat loopt terug. Maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de extra's die zijn te constateren bij de televisiereclame en in de sponsormarkt.
1: Dan de sportvereniging in Nederland. Ja, het grootste compliment wat Nederland eigenlijk altijd krijgt qua sport is hoe het eigenlijk zo goed op orde hebben, hè, met de infrastructuur die hier is qua sportverenigingen. Maar ja, sportverenigingen zijn natuurlijk ook ergens afhankelijk van inkomsten. Hè. Ze moeten natuurlijk ook wel ergens blijven bestaan. En jij hebt eigenlijk op een rijtje gezet hoe dat eigenlijk zit met de inkomsten van verschillende sportverenigingen in Nederland. Bijvoorbeeld ook de afhankelijkheid van de welbekende kantine.
2: Ja, het is inderdaad zo wat je terecht stelt, dat menig land is jaloers op de infrastructuur van de Nederlandse sport. Het verenigingsleven is heel sterk. Ik vind overigens wel dat het verenigingsleven wat extra aandacht zou kunnen hebben. Want ik vind ik vind de clubhuizen van de sportverenigingen, we hebben er ongeveer 23.000 in Nederland, die vind ik allesbehalve toegankelijk. En ik generaliseer, daar zou heel veel aan kunnen gebeuren waardoor het toch nog meer leden aantrekt. De jeugd is hartstikke kritisch tegenwoordig. En als zo'n clubhuis een beetje een waardeloze zooi is, zonder enige vorm van aantrekkelijkheid, dan kan ik me voorstellen dat de jeugd voor andere dingen kiest. Maar hoe dan ook. We hebben dus 23.000 sportverenigingen. Hiervan heeft de helft ongeveer geen kantine. Dat vind ik al op zichzelf iets om over na te gaan denken. Want om alleen maar een loods te gebruiken met kleedkamers en misschien een douche als sportverenigingsclubhuis, dat vind ik niet meer van deze tijd. Maar dat even terzijde. Van de totale inkomsten in de sportverenigingen, en dat is een kleine 1,1 miljard per jaar, komt 670 miljoen euro uit de contributie en les- en entreegelden. De overheid draagt 120 miljoen bij via subsidies. De kantines zijn goed voor 250 miljoen. En de helft hiervan komt uit bier en wijn. Dus iets minder dan 10% van de totale inkomsten. Ik besef dat deze rekensom niet helemaal klopt. Want zoals ik al zei, heeft de helft van alle sportverenigingen geen kantine. En er zijn ook verenigingen die wel een kantine hebben, maar die geen alcohol schenken. Dus die 10% is vaak iets meer per verenigingen. Maar het zijn interessante gegevens in de discussie die weer de kop opsteekt in zaken alcoholgebruik in sportkantines. Het is dus maar 10% van de inkomsten, maar toch, die 10% kan wel doorslaggevend zijn. Maar het zijn cijfers die wel eens op tafel mogen komen, want iedereen roept altijd maar wat. Maar als je het onderbouwt, dan ga je er toch wellicht anders naar kijken.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want onder die groep die geen kantine hebben, is dat dan ook het deel wat wel een kantine heeft, maar niet in eigen beheer? Dus zeg bijvoorbeeld in een gemeentelijke sporthal bijvoorbeeld?
2: Ja, als je het over de inkomstenbronnen hebt. Hè, er zijn veel sportverenigingen die hun kantine hebben verpacht aan een pachter. En dan zijn de inkomsten dus niet voor de club. Althans, hangt het natuurlijk af van de overeenkomst die de vereniging sluit met de pachter. Hij zal toch in ieder geval een afdracht moeten doen aan de vereniging. Maar dat geeft dus ook aan dat die cijfers niet in beton gegoten zijn. En dat er een zekere mate van flexibiliteit moet worden gehanteerd om ze te gebruiken in discussies. Maar dat de clubhuizen een aandacht behoeven, dat is voor mij een absolute must. Want waarom gebruiken we clubhuizen niet voor een buitenschoolse opvang? Waarom gebruiken we clubhuizen niet voor gymnastieklessen met alle faciliteiten van de sportverenigingen? Want overdag zijn de meeste sportverenigingen gesloten. Dus absoluut niet toegankelijk. Hoe bedoel je welkom bij ons?
1: Nou, dan gaan we van het Nederlandse verenigingsleven naar de internationale top in het voetbal. Hoe mooi kan de wereld zijn? Gaan we naar Paris Saint-Germain, want zij hebben hun partnership met Coca-Cola verlengd.
2: Ja, Paris Saint-Germain die neemt alleen maar genoegen met de nummers 1 van de wereld in alle merken natuurlijk, zo langzamerhand. Want ze zijn natuurlijk de beste club van Europa op dit moment. Ze hebben hun sponsorovereenkomst met Coca-Cola en dat gaat over het Global Partnership. Hebben ze verlengd met 3 jaar. Als toelichting zeggen beide partijen in een persbericht: We are driven by the same ambition to bring fans together around their passion at the intersection of football, fashion, music and lifestyle. En dat die laatste opsomming van fashion, music en lifestyle intrigeert mij. Ze zeggen vervolgens: Paris Saint-Germain influence extends far beyond the pitch and is more than sport. Het klinkt als uit een boekje opgeschreven, maar het is natuurlijk waar als een klok. Voetbal in de top, en Paris Saint-Germain is absolute wereldtop, is veel meer dan voetbal vandaag de dag. Het is meer dan sport, het is lifestyle. En iets waar ook niet voetballiefhebbers niet aan voorbij kunnen en willen. Ik ben ervan overtuigd dat bij een club als Paris Saint-Germain, dat is een beetje glamour, daar zitten ook mensen op de tribunes en die gaan naar de wedstrijden toe. Niet zozeer voor het voetbal, maar om gezien te worden of om te zien. En om te kijken welke sterren er lopen erom na de wedstrijd. Hoe kunnen we nog in contact komen met de famous en de beautiful people of Paris? Hoe dan ook, Coca-Cola heeft de intentie uitgesproken om in de activatie van deze samenwerking onder andere een blikje Coke uit te brengen in de Paris Saint-Germain kleuren. Nou, ik vraag me dan natuurlijk direct af, zo'n vakidioot ben ik dan wel, of zij dan ook op dat blikje de logo of naam van hoofdsponsor Qatar Airways zullen meenemen. Nou, als ik Coca-Cola een beetje ken, dan ben ik ervan overtuigd dat ze dat niet willen en dat niet zullen doen. Maar als ik Paris Saint-Germain zou zijn, zou ik het bijna eisen. Want dan kom je weer je hoofdsponsor tegemoet. En dan kan daar wellicht weer gesproken worden over een verhoging of een verlenging van het contract.
1: Ja.
2: Hoe dan ook, de Coca-Cola heeft besloten 400.000 blikjes te maken. En die gaan ze afzetten via alle Carrefour supermarkten in en rond Parijs.
1: Nu ga ik er eens even een mooie tweede in gooien, Frank. De kleuren van Paris Saint-Germain, die zijn blauw, rood, wit. Dat wit kun je dan iets later, iets belangrijker maken dan dat het in de clubkleuren is bij Paris Saint-Germain. Maar het schijnt zo te zijn dat de grote concurrent van Coca-Cola, Pepsi, eigenlijk een beetje dezelfde kleurstelling heeft. Hoe doe je dat dan met die kleuren blikjes? Want dan ga je dus als Coca-Cola eigenlijk blikjes in de markt brengen, half in de kleuren, een beetje dezelfde kleurstelling als Pepsi.
2: Ja, en ik heb al, het is een terechte opmerking die je maakt, want ik heb al een ontwerp gezien van dat blikje. En dat is hoofdzakelijk blauw. En Coca-Cola kleur is natuurlijk absoluut dominant de rood. Dus ze zijn door de bocht en ze zijn Paris Saint-Germain behoorlijk tegemoet gekomen. En hebben de overheersende kleur bij Paris Saint-Germain blauw, hebben ze ook gehanteerd voor dit nieuwe blikje wat er dus uit gaat komen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ver ze daarover nagedacht hebben. Maar goed, dat is een zorg voor Coca-Cola. We gaan van Parijs naar Londen, naar Chelsea. Want die hebben eindelijk een nieuwe shirtsponsor.
2: Ja, ze spelen al enkele, ik geloof 2 jaar, 2 seizoenen al zonder een shirtsponsor. Ze gaven altijd als uitleg, wij zijn niet tevreden met zomaar een eerste de beste sponsor. Wij zijn heel nauwkeurig en zorgvuldig en we zijn op zoek naar een top. Nou, ze hebben een Amerikaans bedrijf weten te vinden. Niet geheel toevallig is het natuurlijk, de eigenaar van Chelsea is ook Amerikaans. Dus dat heeft ongetwijfeld geholpen. Todd Boehly is de eigenaar en samen met zijn compaan Mark Walter, waarover straks meer. Maar de Circle Internet Group zou naar verluid voor 50 miljoen pond per jaar voorlopig getekend hebben als eenjarige deal. Ik vind dat op zichzelf wel opmerkelijk. Maar ik denk dat dat eenjarige situatie, Chelsea zou ongetwijfeld meer hebben gevraagd, maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat die meneer Todd Boehly en Mark Walter, die hebben de club weer in de etalage gezet en die willen er vanaf. En over die Mark Walter kom ik straks nog even terug, want het is ook de man die net zijn NBA-club, de Los Angeles Lakers, heeft gekocht voor 12,5 miljard. Maar dus Chelsea staat in de etalage, maar ze hebben dit jaar, dit seizoen, dus in ieder geval een naam van de Circle Internet Group op hun prachtige blauwe shirt staan.
1: Als we het hebben over Londen, dan heb je natuurlijk wat meer grote clubs daar zitten, zo ook Arsenal. Arsenal is eigendom van een Amerikaanse rijke meneer. Het is zo, die heeft niet één, maar inmiddels zes verschillende grote clubs. Dus kortom, Arsenal zit eigenlijk in een soort hele grote multiclubstructuur.
2: Ja, het is inderdaad opmerkelijk. Het is deze meneer, Stan Kroenke. Ik weet niet precies of je het zo uitspreekt, maar je spelt het als Kroenke. Maar ja, het is een Amerikaan, dus het zal wel iets van Kroenke zijn. Stan, voornaam. Die grossiert in sportclubs, want hij heeft behalve dus een meerderheidsbelang in de Londense club Arsenal, hè, en kampioen van Engeland en de finalist in de Champions League. Heeft ook de Major League Baseball club, de Los Angeles Angels, gekocht voor 4 miljard. Hij heeft daarnaast, hij is overigens 79 jaar.

0: daarop om te investeren in de sport.
1: Ja, maar als je ze op een rijtje zet, dan lijkt Arsenal eigenlijk nog bijna de vreemde eet in de bijt. Want het is de enige niet-Amerikaanse club/franchise waar die eigenaar van is.
0: Ja, en gezien zijn leeftijd kunnen we waarschijnlijk ook niet 1, 2, 3 nog andere investeringen in Europa verwachten. Maar ja, aan de andere kant, misschien heeft hij een zoon of een dochter die het allemaal gaat overnemen. Want hij verdient goed als je ziet hoe al die clubs, zeker in de Amerikaanse competities, maar ook in Europa, hoe die stijgen in waarde. Dat is werkelijk, ik zou bijna zeggen, willen zeggen afschrikwekkend, maar het is natuurlijk prachtig voor de sport. Maar ja, waar stopt het? Jij kan de vraag stellen, Robert, maar ik weet het antwoord niet.
1: Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.

Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden, en dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar, blijft met een percentage van 31% vrouw verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag: in hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour de LED. Nienke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
2: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. En dus heel bijzonder, ja.
1: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
2: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabant Sport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En en hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
1: Ja, want vooral denk ik de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
2: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En en Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
1: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
2: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
1: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
2: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen. En vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen. Om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren. En daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normalieten is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals. Om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden. Om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint. Wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen en gaan organiseren. En dat is dus dat is best uniek en dat vraagt heel veel.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bid aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
2: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen. Voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht. Dat we dat op deze manier willen doen. En ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten. Om te laten zien dat je jong en oud, het talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken. Dat ze gewoon zien van kijk, dit is... dit is mijn voorbeeld en wat wij altijd zeggen van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
1: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want niet al te lang geleden hebben we natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op qua rivaliteit. Ja. Hoe zit dat bij de Solheim Cup?
2: Nou ja, goed. Ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
1: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
2: Nou ja, op papier heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
1: Toch even terugkomend op wat je eerder zei. Prachtige uitspraak. You can't be what you can't see. Hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%. Ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen, een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
2: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 2024 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club, hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium wat de Solheim Cup nu is. De vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan. En van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen. Om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken. En op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
1: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
2: Nou, vaak toch nog wel tijdsbeslag. Traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, hè, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van, goh, hè, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen. Of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, hè, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken. Hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
1: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
2: Op een hele mooie manier. Enerzijds, hè, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Maar nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit Sam ook van hè, dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Dus op verschillende vlakken helpt dit enorm.
1: En met al die dingen meenemend en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
2: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen. Dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen, bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
2: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: De wereldkampioenschappen atletiek voor Masters in Zuid-Korea die zijn voorbij. Bijna 7500 atleten uit 106 verschillende landen. Van 35 tot, jawel, 106 jaar oud waren in Daegu bij elkaar. En namens Nederland was er ook een mooie afvaardiging van 75 atleten aanwezig. In de M55-categorie was ook wereldrecordhouder op de 800 meter Andrew Harris-Larrison aanwezig. Zijn doel was de dubbel behalen. Dat wil zeggen wereldkampioen worden op zowel de 800 als 1500 meter. En dat doel werd ruimschoots behaald. En sterker nog, op de 800 meter liep hij zelfs een kampioenschapsrecord. Ik ga met de meervoudig Nederlands, Europees en wereldkampioen in gesprek over hoe het daar eigenlijk was. Andrew, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag iedereen.
1: Ja, allereerst ja, terugkomend op Zuid-Korea, dat moet voor jou denk ik een fantastisch avontuur geweest zijn.
2: Absoluut. Missie voltooid, uiteindelijk. Maar wat een ervaring, absoluut, zonder twijfel.
1: Ja, dat doel was die dubbel, de 800 en de 1500 meter. Hoe heilig is voor jou dat doel?
2: Als we recordhouder voor beide afstanden, was dat de ultimate doel, zeg maar. Want er stond zoveel druk op mij, omdat die aan mezelf zet, zeg maar. Dat moet gewoon gezegd worden. Ik leg de druk op mezelf. Als we world record houden, moet je het gewoon waarmaken op de grote toernooien.
1: Ja, en nou ja, dat waarmaken, dat heb je zeker gedaan. Allereerst ben ik wel benieuwd, want je moet heel erg fan zijn van atletiek natuurlijk om gewoon aan de Masters mee te doen en de hele wereld af te reizen naar toernooien. Wat maakt überhaupt, zeg maar, de atletiek voor jou nou zo mooi? Waarom ben je hier nog steeds mee bezig?
2: Dat is een goede vraag, zeg. Ik vind dit gewoon nog steeds leuk. Ik geniet van atletiek. Ik geniet van hardlopen. En vooral baanatletiek. Dat was altijd mijn dingetje geweest. In de jaren 80 heb ik naar Steve Ovett en Sebastian Coe bekeken. Ze waren mijn helden. Dus atletiek heeft altijd een speciale plek in mijn hart, zeg maar.
1: Ja, maar dan is natuurlijk ook nog een beetje dat competitieve element opzoeken ook wel belangrijk voor jou.
2: Zeker. Wat ik aan mezelf merk is dat ik wil mijn best altijd doen. En het zou nog leuker zijn als ik alles kan winnen. Ik wil winnen, net als iedereen. Maar ik wil winnen. Dat is het aan mij. Maar ik kan ook verliezen natuurlijk. Je moet ook goed kunnen verliezen. Maar de doel is altijd winnen.
1: Ja, moet je een goede verliezer zijn om ook een goede winnaar te kunnen zijn?
2: Absoluut. Want het is niet altijd feest. Het kan niet altijd feest. Ik heb meer wedstrijden verloren dan gewonnen. Je moet goed sportief blijven. En gewoon de volgende keer gewoon beter doen. Zo sta ik in mijn veld. Ik moet de volgende keer beter als ik verlies.
1: Nu ben jij inderdaad, zoals je zegt al, ook een wereldrecordhouder. Je bent nu weer regerend wereldkampioen. Je hebt Europese titels, nationale titels. Wat zegt dat over jou als atleet als je gewoon kijkt over al die jaren dat je nu bezig bent met de sport?
2: Voor mij, deze twee titels heeft mij laten realiseren dat ik heb mijn doelen bereikt. Bijna alle doelen bereikt wat ik wil. En nu de druk is eraf. Ik ben nu wereldkampioen. En dus nu kan ik, het klinkt heel vreemd, maar nu kan ik meer van genieten van de sport.
1: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want het is niet dat je net bent komen kijken bij de sport. Je hebt er natuurlijk al wat jaren op zitten. Maar dat je eigenlijk nu pas zegt van ja, nu ben ik pas vrij in mijn hoofd eigenlijk.
2: Precies. Nu de druk is helemaal eraf en ik kan nu echt genieten van alles. Alles wat te maken heeft met atletiek. Ik heb nu niks meer te bewijzen. En ik dacht, dat was de laatste, deze titel waren de laatste, zeg maar, puntjes op de i.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Sommige mensen hebben toch wel druk nodig om te presteren. Jij zegt zelf ook, ik heb mezelf heel erg onder druk gezet om ook dit resultaat te behalen. Die druk kwam niet zozeer van buitenaf, maar gewoon voornamelijk door mezelf. Je hebt ook mensen die op het moment dat de druk eraf is, juist beter gaan presteren. Nu weet ik dat het, wat is het, een paar dagen is nadat je terug bent uit Zuid-Korea en dat je nu pas vrij in je hoofd bent. Maar wat verwacht je dat de komende jaren met jou gaat doen? Ga je misschien wel nog betere prestaties leveren? Of hoeft het ook voor jou misschien niet meer zozeer dan?
2: Nee. In tegenzin, dinsdag ben ik teruggekomen om 9:30. Ik had het duwtje gedaan en dan ging ik later op die dag gewoon een duurloop doen. die ging echt heen. Ik loop 1 meter. Het was echt verschrikkelijk. Woensdag nog een keer geprobeerd. Dat ging beter. En gisteren heb ik wel wat licht tempo work op de baan in Groningen gedaan. Die was niet de beste. Maar ik moet echt realiseren. Ik heb wel wat rust nodig. Maar ik heb al in mijn hoofd de volgende doel. En dat is wel indoor championship in Florida volgende jaar.
1: Ja, want indoor gaat natuurlijk ook weer door. Want ook, als je kijkt naar het afgelopen seizoen, daar ging het indoor bijvoorbeeld ook weer heel erg goed, hè?
2: Ja, zeker. Absoluut. In Turin was echt mooi, maar dat was Europees. En nu heb ik nu de kans om hopelijk twee wereldtitels te binnenhalen. Maar ik verwacht dat nieuwe tegenstanders erbij komen. Ik heb ze in de gaten. Dus ik moet mijn best doen. Ik moet echt in topvorm zijn om nog een keer te kunnen presteren en gewoon bereiken wat ik wil.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vind jij nou leuker? Indoor of outdoor atletiek?
2: In principe is twee verschillende sport. Indoor heb je minder ruimte. Dus als je minder ruimte hebt, dan heb je minder gelegenheid om foutjes te maken. Als je een fout maakt indoor, dan kan dat alles kosten. Dus indoor is meer intens, want de risico is zo groot dat het fout gaat.
1: Ja, nu zeg je al, ik heb voor mezelf nog weinig rust gepakt. Ik zou zelf zeggen, de komende dagen ga wel even rust pakken, Andrew, wat dat betreft. Maar je hebt inderdaad dus weer een nieuw doel voor ogen aankomend indoor seizoen. Hoe ga je daar nu naartoe trainen?
2: Nu is het gewoon langzaam opbouwen. Meer zone 2 werk. Ik weet niet of de luisteraars dat weten. Gewoon rustig opbouwen voor de maand september, oktober. Dan november wel wat snelheid werk. December ook. En in januari wel wat wedstrijden pakken. NK in Apeldoorn hoogwaarschijnlijk. En dan voorbereiden voor maart.
1: Ja, overigens voor de mensen thuis, zone 2 werk, dat heeft te maken met trainen op hartslag, hè?
2: Precies, klopt. Lage hartslag.
1: Hebben we het dan over het indoorseizoen wat er aankomt. Maar we hoeven niet heel erg gek lang te wachten of we gaan het WK wat we nu hebben gehad in Zuid-Korea ook in Breda krijgen in Nederland. Is dat ook iets waar je toch eigenlijk al stiekem heel erg naar uitkijkt?
2: Absoluut. Dat is echt vet. Maar ik zou wel wat ouder worden natuurlijk. op dat moment. Er komen wel 50-plussers, zeg maar, in mijn categorie. Die zou jonger zijn, zeg maar. Dus het wordt echt een uitdaging in Breda 2028. Dat wel. Maar ik ga mijn absoluut best doen om in topvorm te zijn.
1: Ja, plus het is natuurlijk dicht bij huis, hè, vergeleken met Zuid-Korea. Dus dat is denk ik ook wel heel erg leuk.
2: Absoluut. Het is wel 3-4 uurtjes rijden, maar goed. Het is veel dichterbij dan Korea, inderdaad.
1: Het is dan weer wat minder voor de airmiles. Maar wat is sowieso, het zijn breedtesporttoernooien. Het is natuurlijk wel topsport voor jullie. Maar het is niet dat je alles vergoed krijgt om daar naartoe te gaan. Dat moet je natuurlijk allemaal zelf betalen. In hoeverre is dat misschien voor mensen die dit wel zouden willen doen. Maar wat dat betreft niet echt zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Is dat wel... echt een dingetje om rekening mee te houden. Want ga er maar aan staan om al die grote toernooien af te reizen. Want ik hoor jou ook al zeggen, hè, de Florida komt er ook weer aan.
2: Ja, klopt. Alles is op eigen kost uiteindelijk. Deze keer in Korea had ik wel een beetje geluk. Ik kon wel een sponsor vinden die de vliegtickets voor mij heeft geregeld. Maar voor de rest moet ik alles zelf betalen, natuurlijk.
1: Ja, maar gelukkig, je bent nog steeds genoeg gemotiveerd wat betreft atletiek, dat je dat voor lief neemt.
2: Absoluut, absoluut. Ik ben nog steeds verliefd op atletiek. Ik word, voor mij, het is de beste sport natuurlijk. Een beetje Johan Cruijff, bril op, maar goed. Voor mij is het de beste sport er is. En ik geniet nog steeds van.
1: Nou ja, en naast het genieten presteer je ook nog steeds. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ik bedoel, 2 wereldtitels dus in Zuid-Korea met de 800 en de 1500 meter. Mag ik je voor nu, Andrew Harris-Larsen, bedanken voor je tijd. Gefeliciteerd natuurlijk met een prachtig wereldkampioenschap. En alvast heel erg veel succes ook weer richting het indoorseizoen.
2: Ja, graag gedaan. En bedankt voor de gelegenheid. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef, die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van, die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
5: Voetbal.
6: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
0: Volleybal.
7: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
0: Tennis.
8: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar ja. Later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met...

0: Al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
1: Rond 10 september. Dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat. Maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final Eight is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final Eight. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
0: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
1: We hebben weer contact. Dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden, en dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar, blijft met een percentage van 31% vrouw verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag: in hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour, de LED. Nienke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
2: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. En dus heel bijzonder, ja.
1: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
2: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabant Sport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En en hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
1: Ja, want vooral denk ik de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
2: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En en Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
1: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
2: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
1: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
2: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen. En vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen. Om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren. En daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normalieten is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals. Om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden. Om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint. Wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen en gaan organiseren. En dat is dus best uniek en dat vraagt heel veel.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bid aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
2: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen. Voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht. Dat we dat op deze manier willen doen. En ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten. Om te laten zien dat je jong en oud, het talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken. Dat ze gewoon zien van kijk, dit is... dit is mijn voorbeeld en wat wij altijd zeggen van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
1: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want niet al te lang geleden hebben we natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op qua rivaliteit. Ja. Hoe zit dat bij de Solheim Cup?
2: Nou ja, goed. Ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
1: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
2: Nou ja, op papier heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
1: Toch even terugkomend op wat je eerder zei. Prachtige uitspraak. You can't be what you can't see. Hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%. Ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan van naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen, een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
2: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 2024 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club, hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium wat de Solheim Cup nu is, de vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan en van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken en op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
1: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
2: Nou, vaak toch nog wel tijdsbeslag. Traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, hè, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van, goh, hè, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, hè, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken. Hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
1: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
2: Op een hele mooie manier. Enerzijds, hè, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Maar nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit Sam ook van hè, dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken van hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Dus op verschillende vlakken helpt dit enorm.
1: En met al die dingen meenemend en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
2: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen. Dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen, bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
2: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook... toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je... Nou, reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanken speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flanken is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van... Hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in.
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren... ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch een terugblik op nog het WK en dan specifiek de relatie tussen FIFA en Argentinië, waar we natuurlijk tijdens het WK enorm veel complottheorieën over gehoord hebben, maar nu uiteindelijk na het WK er behoorlijk wat boetes en sancties die kant op gaan.
2: Ja, ik vrees voor de Argentijnse nationale ploeg en de spelers dat in het kader van een stukje sympathie terugwinnen na alle ongein rond FIFA, dat de Wereldvoetbalbond onder leiding van de heer Infantino extra streng is geweest in het straffen van Argentinië voor de opstootjes na de finale, die de Argentijnen in het recente WK verloren van Spanje. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes werd voor maar liefst 10 wedstrijden geschorst. En ploeggenoot Manuel Molina voor 7 wedstrijden. Beide spelers kregen ook nog eens een boete van $90.000. Twee andere spelers, Almada en Ayala, kregen elk een 3 wedstrijden schorsing en een boete van $30.000. De schorsingen gelden overigens voor de nationale ploeg en niet voor hun clubwedstrijden. Daarnaast kreeg de Argentijnse voetbalbond een boete van $310.000. En ook nog eens $100.000 voorwaardelijk voor de toekomst als het nog eens ongein zou meemaken. De Argentijnse bond gaat natuurlijk in beroep, dat was voorspelbaar, maar ik vermoed dat Infantino zelf dit achter de schermen heeft geadviseerd aan de bond. Want uiteindelijk is het dan natuurlijk zo dat alles pas een paar jaar wordt uitgesproken en dan is iedereen alles weer vergeten en dan voordat we het weten wordt alles weer kwijtgescholden. Want Infantino heeft natuurlijk land als Argentinië hard nodig. En dat heeft hij ook behoorlijk laten zien dat hij een sympathie heeft voor het land. Dus ik vermoed dat daar achter de schermen nog wel het een en ander is gebeurd.
1: Nou, dan terugkomend op de Colorado Avalanche. Een van de NHL franchises. Dan hebben we het natuurlijk over het ijshockey. Dan helpt het uiteraard dat je een rijke eigenaar hebt als Stan Kroenke natuurlijk. Dat betekent ook dat je wel wat salaris kan betalen. Sterker nog, een van de spelers van de Colorado Avalanche heeft nu een record gevestigd qua salaris in de NHL.
2: Ja, het is nog maar eens even om aan te geven en te beseffen hoe sport leeft in de Verenigde Staten. Dat is het Amerika's 4e of 5e sport. Daar is een discussie over. Is dat nu ijshockey of het voetbal? Ons voetbal. Maar hoe dan ook, in het ijshockey is weer een record gesneuveld. Voor wat de verdiensten betreft van individuele spelers. Cale Makar, een speler van de Colorado Avalanche, heeft een verlenging van zijn contract getekend voor 8 jaar. Voor $163 miljoen. Dat is ruim $20 miljoen dus per jaar. Nou, dat geeft dus even aan dat in een 4e of 5e sport van Amerika ook al dit soort salarissen worden betaald. Het is prachtig en ik gun het die spelers van harte. Maar ik vraag me toch af wanneer het plafond eens een keer bereikt gaat worden.
1: We blijven nog even in Amerika, want we weten inmiddels dat daar dus met sporten best wel wat geld te verdienen valt. Golf in dit geval, Scottie Scheffler, de nummer 1 van de wereld, die heeft een nieuw record gevestigd. Een record wat hij trouwens overneemt van niet de eerste, de beste, de grootste aller tijden, Tiger Woods. Maar hij heeft nu het meeste prijzengeld ooit verdiend, Scottie Scheffler.
2: Ja, hij heeft het laatste toernooi in de PGA Tour recentelijk gewonnen, afgelopen week. En hij kon daarmee $10 miljoen bijschrijven in zijn spaarbankboekje. Dat al goed gevuld is natuurlijk. Met deze overwinning en die 10 miljoen erbij heeft hij dus inderdaad, wat je zegt terecht, Tiger Woods gepasseerd als de golfer die in zijn carrière het meest in zijn sport heeft verdiend. In de 170 keer dat hij speelde in de Tour, won hij 22 keer, de Scottie Scheffler. En in het totaal heeft hij nu in prijzengeld ruim $130 miljoen verdiend. En dat is nog exclusief zijn inkomsten uit sponsoring, die een veelvoud is van dat bedrag. Want die golfers die verdienen in sponsoring waanzinnig veel. $130 miljoen is ook al waanzinnig veel. Maar hij heeft in ieder geval Tiger Woods nu gepasseerd en is nu de best ooit in de verdiensten in het golf. En hij is nog helemaal niet toe aan zijn pensioenleeftijd. Integendeel, hij is nog relatief jong en hij blijft winnen. Dus hij zal dat record niet alleen maar een klein beetje verbeteren, maar ongetwijfeld de komende jaren zeer nadrukkelijk verbeteren.
1: Gaan we het nog hebben over de Formule 1. Ook daar wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, aanstaande weekend natuurlijk in Italië, Monza. Maar even wat nieuwtjes. Het Cadillac-team voldoet vooralsnog niet echt aan de hooggespannen verwachtingen. Nu moet je natuurlijk een geheel nieuw team wel de tijd gunnen, maar het dient zich een lastig probleem aan. Ene Mark Walter, die heb ik zojuist ook al genoemd. Dat is een miljardair uit de Verenigde Staten. Die is groot aandeelhouder in het team. En deze Mark was ook eigenaar van de NBA club Los Angeles Lakers. En is groot aandeelhouder in Chelsea, zoals we net al gemeld. De Lakers werden 2 weken geleden verkocht en zijn aandelen Chelsea staan dus ook in de etalage. En deze situatie heeft geleid tot speculaties over de financiële toestand van meneer Mark Walter. Want de FBI is ook in beeld gekomen. De man is volgens Bloomberg goed voor $16,5 miljard. Maar het feit dat de FBI zijn laptop en telefoon heeft opgeëist om daarin te kijken, dat pleit niet voor hem en dat pleit dus ook niet voor alle activiteiten die hij heeft ondernomen in de sport. En dan zie je dat daar waar sport veel geld omgaat en veel geld valt te verdienen, dat het toch ook weer direct mensen trekt die wellicht net weer eventjes het randje van de afgrond opzoeken en er ook invallen. Want als de FBI opeens in beeld komt, dat is niet een al te goed teken. Dan de aanhoudende geruchten uit doorgaans zeer betrouwbare bronnen willen dat Nike zou hebben besloten op een of andere wijze de wereld van de Formule 1 te betreden. Nou, dat vind ik een op zichzelf best wel wereldnieuws, want je ziet hoe lang al meer van de kledingmerken in de Formule 1. Er zouden al contacten bestaan tussen het zojuist en besproken nieuwe Cadillac Formule 1 team, maar daar reageer ik dan direct op, want Nike heeft toch wel een beleid dat ze niet zich echt willen associëren met auto's die achterin rijden en die nog geen enkel punt hebben gescoord in het wereldkampioenschap Formule 1 dit jaar. Ik acht het dus waarschijnlijker dat Nike of met een topteam iets doet of met het hele circus. Tenminste daar nogmaals het Cadillac team een lopende deal heeft met Tommy Hilfiger. Daar tegenover staat dat als ze met een team in de zee zouden willen gaan, dan zouden ze niet met Mercedes en ook niet met het Audi team in zee kunnen, want die hebben allebei een overeenkomst met Adidas. Dus het feit dat het Formule 1 circus zelf ook al een overeenkomst heeft met Puma, acht ik daar de kans is ook weer klein. Maar ja goed, contracten en veel geld kunnen worden afgekocht en wie weet waar dit toe leidt. Dus het is een typisch gevalletje van wordt vervolgd. Dan tenslotte Formule 1. Interessant is dat Hard Rock, niet een onbekend merk natuurlijk, echt een sterk merk, zeker in Amerika, een titelsponsorschap van de Formule 1 race in Miami, die tot minimaal 2041 staat geprogrammeerd, heeft aangegaan voor naar verluid $65 miljoen per race per jaar dus. Deze deal geeft aan wat er net met Coca-Cola en Paris Saint-Germain ook al blijkt, dat sport en entertainment hoe langer hoe dichter bij elkaar komt en dat opent vele deuren naar nieuwe sponsors en nieuwe media en nieuwe fans en dus extra geld.
1: Dan gaan we naar de groene en de gele kaart. Elke week worden die weer door jou uitgereikt. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ik begin even met geel, want dan kunnen we eindigen met groen en het goede nieuws. Het geel gaat voor al die fatsoenrakkers die boos zijn op Duco Telgenkamp. Duco is de spits van het Nederlandse mannenhockeyploeg. En in de halve finale van het recente wereldkampioenschap in Amstelveen en in België deelde Duco een beuk uit bij een tegenstander en werd hij 10 minuten uit het veld gestuurd. In die 10 minuten verloor Oranje die wedstrijd. Nou, ik stel dat de echte topsporter heeft per definitie een kort lontje. Duco heeft zichzelf meer dan bewezen een wereldspits te zijn die de meest onmogelijk uitziende goals scoort. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de winnende goal in Parijs in de Olympische Spelen toen Nederland goud won in die Spelen. Elke tegenstander van Oranje wordt het veld ingestuurd met de opdracht van de coach, pak die Telgenkamp aan. Hij wordt dus constant geprovoceerd En iedereen weet dat intussen, hoe gevaarlijk hij is. Dus ook in het recente WK scoorde hij weer enkele keren uit onwaarschijnlijke hoeken. Dus Nederland, in mijn ogen, zou hartstikke blij moeten zijn met zo'n spits. En op de koop toenemen dat hij af en toe een kort lontje heeft. Want hij wordt constant geprovoceerd. Maar we moeten ontzettend blij zijn met dit soort spelers. Die zijn zeldzaam, die zijn schaars. En het feit dat elke tegenstander het veld ingaat met opdracht schakel die Telgenkamp in ieder geval uit. Of irriteren, waardoor hij uit de bocht vliegt en een gele kaart krijgt. Ja, en dan kan je verliezen. Maar laten we het koesteren. En bij al die fatsoensrakkers in Nederland die weer nu op de achterste poten gaan staan, dat het verlies van het Nederlandse hockeyteam, zijn slechts vierde geworden, dat dat te wijten is aan Telgenkamp. Nou, tegendeel is waar. Groen gaat wat mij betreft naar een andere sport. En dat is de roeisport. Het gaat naar de roeibond, de KNRB. Voor de consistentie in goede resultaten. Geen eendagsvlieg dus. Voor de Olympische Spelen waren ze al goed. Tijdens de Olympische Spelen waren ze het beste roeiland ter wereld. En nu bij het recente WK op de Bosbaan in Amstelveen waren er weer waanzinnig veel goede resultaten. Ik meen 4 keer goud en 1 keer zilver en 2 keer brons. Maar ik kan me daarin vergissen. Maar in ieder geval weer een enorme smak met medailles. Dus ik gun de roeibond een hele goede groene kaart. En ik gun ze ook eens een keer een echte goede hoofdsponsor. Want die verdienen ze nu in mijn ogen.
1: Nou, dan normaal gesproken zou dat hem zijn. Maar de oplettende luisteraar onder ons heeft door dat volgende week er ook weer een nieuwe uitzending is van de BV Sport. En ik ben eigenlijk stiekem ook wel benieuwd. Wie heb je voor volgende week uitgenodigd?
2: Ja, in tegenstelling tot voorgaande keren allemaal hadden we altijd 1 gast, Robert, jij en ik. Ik heb nu 2 gasten. Maar allebei wel uit dezelfde hoek. Ik heb uit de tennisbond, toch Nederlands tweede sport na het voetbal, heb ik Jacco Elting, dat is de technisch directeur van de tennisbond. Of de directeur techniek, of hoe die ook mogen heten. En Pascal Kamp, hij is senior manager partnerships. We gaan praten natuurlijk over het US Open, waarin Talon Griekspoor al is uitgeschakeld, maar Boting van de Zandschulp en Jasper de Jong nog de eerste ronde in ieder geval hebben overleefd en de tweede ronde ingaan. Maar we gaan het ook hebben natuurlijk over de Davis Cup, die op 18 en 19 september in de Maaspoort in Den Bosch plaatsvindt. Waarin Nederland heeft geloot om tegen Colombia te spelen. En dat opent zeker kansen op de doorgaan naar de volgende ronde. Dus ik ga ze ook vragen trouwens waarom het zo lang duurt voordat we een opvolger hebben van Richard Krajicek. Maar dat is een beetje een ondeugende vraag natuurlijk. En daar zullen ze wellicht een beetje moeite mee hebben. Maar ik ga hem toch stellen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren dan. Maar dat gaan we dus allemaal volgende week meemaken in de BV Sport. Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.

0: Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. All Sports Radio.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
6: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
7: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
8: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: What the hell?
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbraken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
2: Laten we beginnen met nieuws uit de televisiereclamemarkt. Want daar is goed nieuws te melden. Na 2 jaar van eigenlijk alleen maar daling qua cijfers, is het afgelopen half jaar de tendens omhoog gegaan.
3: Ja, en voordat ik daarop inga, wil ik even melden dat we hebben natuurlijk een week achter de rug met sportnieuws. Dat werd overheerst door de vele transfers en de alsmaar groeiende bedragen in het clubvoetbal in Europa. Waarin er alleen maar in de Premier League, de Engelse zeer populaire competitie, een bedrag van 4 miljard pond werd betaald. En dan heb ik het over, nog eventjes, over het zichtbare circuit. Want ik ben ervan overtuigd dat het in het onzichtbare circuit nog veel meer geld omgaat. Maar ik heb toch nog voldoende nieuwsfeitjes weten te vinden over de afgelopen week. En daar heb jij al even aangekaart. Die televisiereclamemarkt die is na 2 jaar daling in het eerste halfjaar van 2026, dit jaar dus, gegroeid met 2,5% naar 400 miljoen euro. Nou, de conclusie dus, het bedrijfsleven investeert dus nog steeds meer in marketing gerelateerde communicatie. Sponsoring van met name sport groeit ook nog steeds sterk met ruim 5%. Dus adverteren in print, ja, dat was voorspelbaar natuurlijk, dat loopt terug. Maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de extra's die zijn te constateren bij de televisiereclame en in de sponsormarkt.
2: Dan de sportvereniging in Nederland. Ja, het grootste compliment wat Nederland eigenlijk altijd krijgt qua sport is hoe het eigenlijk zo goed op orde hebben, hè, met de infrastructuur die hier is qua sportverenigingen. Maar ja, sportverenigingen zijn natuurlijk ook ergens afhankelijk van inkomsten. Hè. Ze moeten natuurlijk ook wel ergens blijven bestaan. En jij hebt eigenlijk op een rijtje gezet hoe dat eigenlijk zit met de inkomsten van verschillende sportverenigingen in Nederland. Bijvoorbeeld ook de afhankelijkheid van de welbekende kantine.
3: Ja, het is inderdaad zo wat je terecht stelt, dat menig land is jaloers op de infrastructuur van de Nederlandse sport. Het verenigingsleven is heel sterk. Ik vind overigens wel dat het verenigingsleven wat extra aandacht zou kunnen hebben. Want ik vind ik vind de clubhuizen van de sportverenigingen, we hebben er ongeveer 23.000 in Nederland, die vind ik allesbehalve toegankelijk. En ik generaliseer, daar zou heel veel aan kunnen gebeuren waardoor het toch nog meer leden aantrekt. De jeugd is hartstikke kritisch tegenwoordig. En als zo'n clubhuis een beetje een waardeloze zooi is, zonder enige vorm van aantrekkelijkheid, dan kan ik me voorstellen dat de jeugd voor andere dingen kiest. Maar hoe dan ook. We hebben dus 23.000 sportverenigingen. Hiervan heeft de helft ongeveer geen kantine. Dat vind ik al op zichzelf iets om over na te denken. Want om alleen maar een loods te gebruiken met kleedkamers en misschien een douche sportverenigingsclubhuis, dat vind ik niet meer van deze tijd. Maar dat even terzijde. Van de totale inkomsten in de sportverenigingen, en dat is een kleine 1,1 miljard per jaar, komt 670 miljoen euro uit de contributie en les- en entreegelden. De overheid draagt 120 miljoen bij via subsidies. De kantines zijn goed voor 250 miljoen. En de helft hiervan komt uit bier en wijn. Dus iets minder dan 10% van de totale inkomsten. Ik besef dat deze rekensom niet helemaal klopt. Want zoals ik al zei, heeft de helft van alle sportverenigingen geen kantine. En er zijn ook verenigingen die wel een kantine hebben, maar die geen alcohol schenken. Dus die 10% is vaak iets meer per verenigingen. Maar het zijn interessante gegevens in de discussie die weer de kop opsteekt in zaken alcoholgebruik in sportkantines. Het is dus maar 10% van de inkomsten, maar toch, die 10% kan wel doorslaggevend zijn. Maar het zijn cijfers die wel eens op tafel mogen komen, want iedereen roept altijd maar wat. Maar als je het onderbouwt, dan ga je er toch wellicht anders naar kijken.
2: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want onder die groep die geen kantine hebben, is dat dan ook het deel wat wel een kantine heeft, maar niet in eigen beheer? Dus zeg bijvoorbeeld in een gemeentelijke sporthal bijvoorbeeld?
3: Ja, als je het over de inkomstenbronnen hebt. Hè, er zijn veel sportverenigingen die hun kantine hebben verpacht aan een pachter. En dan zijn de inkomsten dus niet voor de club. Althans, hangt er natuurlijk af van de overeenkomst die de vereniging sluit met de pachter. Hij zal toch in ieder geval een afdracht moeten doen aan de vereniging. Maar dat geeft dus ook aan dat die cijfers niet in beton gegoten zijn. En dat er een zekere mate van flexibiliteit moet worden gehanteerd om ze te gebruiken in discussies. Maar dat de clubhuizen een aandacht behoeven, dat is voor mij een absolute must. Want waarom gebruiken we clubhuizen niet voor een buitenschoolse opvang? Waarom gebruiken we clubhuizen niet voor gymnastieklessen met alle faciliteiten van de sportverenigingen? Want overdag zijn de meeste sportverenigingen gesloten. Dus absoluut niet toegankelijk. Hoe bedoel je welkom bij ons?
2: Nou, dan gaan we van het Nederlandse verenigingsleven naar de internationale top in het voetbal. Hoe mooi kan de wereld zijn? Gaan we naar Paris Saint-Germain, want zij hebben hun partnership met Coca-Cola verlengd.
3: Ja, Paris Saint-Germain die neemt alleen maar genoegen met de nummers 1 van de wereld in alle merken natuurlijk, zo langzamerhand. Want ze zijn natuurlijk de beste club van Europa op dit moment. Ze hebben hun sponsorovereenkomst met Coca-Cola en dat gaat over het Global Partnership. Hebben ze verlengd met 3 jaar. Als toelichting zeggen beide partijen in een persbericht: We are driven by the same ambition to bring fans together around their passion at the intersection of football, fashion, music and lifestyle. En die laatste opsomming van fashion, music en lifestyle intrigeert mij. Ze zeggen vervolgens: Paris Saint-Germain influence extends far beyond the pitch and is more than sport. Het klinkt als uit een boekje opgeschreven, maar het is natuurlijk waar als een klok. Voetbal in de top, en Paris Saint-Germain is absoluut de wereldtop, is veel meer dan voetbal vandaag de dag. Het is meer dan sport, het is lifestyle. En iets waar ook niet-voetballiefhebbers niet aan voorbij kunnen en willen. Ik ben ervan overtuigd dat bij een club als Paris Saint-Germain, dat is een beetje glamour, daar zitten ook mensen op de tribunes en die gaan naar de wedstrijden toe. Niet zozeer voor het voetbal, maar om gezien te worden of om te zien. En om te kijken welke sterren er lopen er rond na de wedstrijd. Hoe kunnen we nog in contact komen met de famous en de beautiful people of Paris? Hoe dan ook, Coca-Cola heeft de intentie uitgesproken om in de activatie van deze samenwerking onder andere een blikje Coke uit te brengen in de Paris Saint-Germain kleuren. Nou, ik vraag me dan natuurlijk direct af, zo'n vakidioot ben ik dan wel, of zij dan ook op dat blikje de logo of naam van hoofdsponsor Qatar Airways zullen meenemen. Nou, als ik Coca-Cola een beetje ken, dan ben ik ervan overtuigd dat ze dat niet willen en dat niet zullen doen. Maar als ik Paris Saint-Germain zou zijn, zou ik het bijna eisen. Want dan kom je weer je hoofdsponsor tegemoet. En dan kan daar wellicht weer gesproken worden over een verhoging of een verlenging van het contract.
2: Ja.
3: Hoe dan ook, de Coca-Cola heeft besloten 400.000 blikjes te maken. En die gaan ze afzetten via alle Carrefour supermarkten in en rond Parijs.
2: Nu ga ik er eens even een mooie tweede in gooien, Frank. De kleuren van Paris Saint-Germain, die zijn blauw, rood, wit. Dat wit kun je dan iets laten, iets belangrijker maken dan dat het in de clubkleuren is bij Paris Saint-Germain. Maar het schijnt zo te zijn dat de grote concurrent van Coca-Cola, Pepsi, eigenlijk een beetje dezelfde kleurstelling heeft. Hoe doe je dat dan met die kleuren blikjes? Want dan ga je dus als Coca-Cola eigenlijk blikjes in de markt brengen, half in de kleuren, een beetje dezelfde kleurstelling als Pepsi.
3: Ja, en ik heb al, het is een terechte opmerking die je maakt, want ik heb al een ontwerp gezien van dat blikje. En dat is hoofdzakelijk blauw. En Coca-Cola kleur is natuurlijk absoluut dominant de rood. Dus ze zijn door de bocht en ze zijn Paris Saint-Germain behoorlijk tegemoet gekomen. En hebben de overheersende kleur bij Paris Saint-Germain blauw, hebben ze ook gehanteerd voor dit nieuwe blikje wat er dus uit gaat komen.
2: Nou, ik ben benieuwd hoe ver ze daarover nagedacht hebben. Maar goed, dat is een zorg voor Coca-Cola. We gaan van Parijs naar Londen, naar Chelsea. Want die hebben eindelijk een nieuwe shirtsponsor.
3: Ja, ze spelen al enkele, ik geloof 2 jaar, 2 seizoenen al zonder een shirtsponsor. Ze gaven altijd als uitleg, wij zijn niet tevreden met zomaar een eerste de beste sponsor. Wij zijn heel nauwkeurig en zorgvuldig en we zijn op zoek naar een top. Nou, ze hebben een Amerikaans bedrijf weten te vinden. Niet geheel toevallig is het natuurlijk, de eigenaar van Chelsea is ook Amerikaans. Dus dat heeft ongetwijfeld geholpen. Todd Boehly is de eigenaar en samen met zijn compaan Mark Walter, waarover straks meer. Maar de Circle Internet Group zou naar verluid voor 50 miljoen pond per jaar voorlopig getekend hebben als eenjarige deal. Ik vind dat op zichzelf wel opmerkelijk. Maar ik denk dat dat eenjarige situatie, Chelsea zou ongetwijfeld meer hebben gevraagd, maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat die meneer Todd Boehly en Mark Walter, die hebben de club weer in de etalage gezet en die willen er vanaf. En over die Mark Walter kom ik straks nog even terug, want dat is ook de man die net zijn NBA-club, de Los Angeles Lakers, heeft verkocht voor 12,5 miljard. Maar dus Chelsea staat in de etalage, maar ze hebben dit jaar, dit seizoen, dus in ieder geval een naam van de Circle Internet Group op hun prachtige blauwe shirt staan.
2: Nou, als we het hebben over Londen, dan heb je natuurlijk wat meer grote clubs daar zitten. Zo ook Arsenal. Arsenal is eigendom van een Amerikaanse rijke meneer. Het is zo, die heeft niet één, maar inmiddels 6 verschillende grote clubs. Dus kortom, Arsenal zit eigenlijk in een soort hele grote multiclubstructuur.
3: Ja, het is inderdaad opmerkelijk. Het is deze meneer, Stan Kroenke. Ik weet niet precies of je het zo uitspreekt, maar je spelt het als Kroenke. Maar ja, het is een Amerikaan, dus het zal wel iets van Kroenke zijn. Stan, voornaam. Die grossiert in sportclubs, want hij heeft behalve dus een meerderheidsbelang in de Londense club Arsenal, hè, de kampioen van Engeland en de finalist in de Champions League. Heeft ook de Major League Baseball club, de Los Angeles Angels, gekocht voor 4 miljard. Hij is overigens 79 jaar, deze meneer Kroenke. Heeft

0: Ja, maar als je ze op een rijtje zet, dan lijkt Arsenal eigenlijk nog bijna de vreemde eet in de bijt. Want het is de enige niet-Amerikaanse club/franchise waar die eigenaar van is.
1: Ja, en gezien zijn leeftijd kunnen we waarschijnlijk ook niet 1, 2, 3 nog andere investeringen in Europa verwachten. Maar ja, aan de andere kant, misschien heeft hij een zoon of een dochter die het allemaal gaat overnemen. Want hij verdient goed als je ziet hoe al die clubs, zeker in de Amerikaanse competities, maar ook in Europa, hoe die stijgen in waarde. Dat is werkelijk, ik zou bijna zeggen, willen zeggen afschrikwekkend, maar het is natuurlijk prachtig voor de sport. Maar ja, waar stopt het? Jij kan de vraag stellen, Robert, maar ik weet het antwoord niet.
0: Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
1: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden, en dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar, blijft met een percentage van 31% vrouw verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag, in hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour, de LED. Nienke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
2: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. En dus heel bijzonder, ja.
1: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
2: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabant Sport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
1: Ja, want vooral denk ik de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
2: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En en Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
1: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
2: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
1: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
2: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen en vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren en daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normaliter is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint, wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen en gaan organiseren. En dat is dus dat is best uniek en dat vraagt heel veel.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bid aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
2: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen. Voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht. Dat we dat op deze manier willen doen. En ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten. Om te laten zien dat je jong en oud, het talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken. Dat ze gewoon zien van kijk, dit is... dit is mijn voorbeeld. En wat wij altijd zeggen van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
1: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want niet al te lang geleden hebben we natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op qua rivaliteit. Ja. Hoe zit dat bij de Solheim Cup?
2: Nou ja, goed, ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Dus het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme... thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
1: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
2: Nou ja, op papier heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
1: Toch even terugkomend op wat je eerder zei. Prachtige uitspraak. You can't be what you can't see. Nu hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%. Ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan van naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen, een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
2: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 24 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club, hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium wat de Solheim Cup nu is, de vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan en van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken. En op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
1: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
2: Nou, vaak toch nog wel tijdsbeslag. Traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, hè, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van, goh, hè, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, hè, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken, hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
1: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
2: Op een hele mooie manier. Enerzijds, hè, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Maar nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit Sam ook van hè, dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Dus op verschillende vlakken helpt dit enorm.
1: En met al die dingen meenemend en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
2: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen. Bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
2: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
7: Voetbal.
8: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
7: Hockey.
9: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Darts.
10: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: De wereldkampioenschappen atletiek voor Masters in Zuid-Korea die zijn voorbij. Bijna 7500 atleten uit 106 verschillende landen. Van 35 tot, jawel, 106 jaar oud waren in Daegu bij elkaar. En namens Nederland was er ook een mooie afvaardiging van 75 atleten aanwezig. In de M55-categorie was ook wereldrecordhouder op de 800 meter Andrew Harris-Larrison aanwezig. Zijn doel was de dubbel behalen. Dat wil zeggen wereldkampioen worden op zowel de 800 als 1500 meter. En dat doel werd ruimschoots behaald. En sterker nog, op de 800 meter liep hij zelfs een kampioenschapsrecord. Ik ga met de meervoudig Nederlands, Europees en wereldkampioen in gesprek over hoe het daar eigenlijk was. Andrew, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag iedereen.
1: Ja, allereerst ja, terugkomend op Zuid-Korea. Dat moet voor jou denk ik een fantastisch avontuur geweest zijn.
2: Absoluut. Missie voltooid, uiteindelijk. Maar wat een ervaring, absoluut, zonder twijfel.
1: Ja, dat doel was die dubbel, de 800 en de 1500 meter. Hoe heilig is voor jou dat doel?
2: Als wereldrecordhouder voor beide afstanden was dat de ultimate doel, zeg maar. Want er stond zoveel druk op mij, omdat die aan mezelf zet, zeg maar. Dat moet gewoon gezegd worden. Ik leg de druk op mezelf. Als wereldrecordhouder moet je het gewoon waarmaken op de grote toernooien.
1: Ja, en nou ja, dat waarmaken, dat heb je zeker gedaan. Allereerst ben ik wel benieuwd, want je moet heel erg fan zijn van atletiek natuurlijk om gewoon aan de Masters mee te doen en de hele wereld af te reizen naar toernooien. Wat maakt überhaupt, zeg maar, de atletiek voor jou nou zo mooi? Waarom ben je hier nog steeds mee bezig?
2: Dat is een goede vraag, zeg. Ik vind dit gewoon nog steeds leuk. Ik geniet van atletiek. Ik geniet van hardlopen. En vooral baanatletiek. Dat was altijd mijn dingetje geweest. In de jaren 80 heb ik naar Steve Ovett en Sebastian Coe bekeken. Ze waren mijn helden. Dus atletiek heeft altijd een speciale plek in mijn hart, zeg maar.
1: Ja, maar dan is natuurlijk ook nog een beetje dat competitieve element opzoeken ook wel belangrijk voor jou.
2: Zeker. Wat ik aan mezelf merk is dat ik wil mijn best altijd doen. En het zou nog leuker zijn als ik alles kan winnen. Ik wil winnen, net als iedereen. Maar ik wil winnen. Dat is het. Dat is het aan mij. Maar ik kan ook verliezen natuurlijk. Je moet ook goed kunnen verliezen. Maar de doel is altijd winnen.
1: Ja, moet je een goede verliezer zijn om ook een goede winnaar te kunnen zijn?
2: Absoluut. Want het is niet altijd feest. Het kan niet altijd feest. Ik heb meer wedstrijden verloren dan gewonnen. Je moet goed sportief blijven. En gewoon de volgende keer gewoon beter doen. Zo sta ik in mijn veld. Ik moet de volgende keer beter als ik verlies.
1: Nu ben jij inderdaad, zoals je zegt al, ook een wereldrecordhouder. Je bent nu weer regerend wereldkampioen. Je hebt Europese titels, nationale titels. Wat zegt dat over jou als atleet als je gewoon kijkt over al die jaren dat je nu bezig bent met de sport?
2: Voor mij, deze twee titels heeft mij laten realiseren dat ik heb mijn doelen bereikt. Bijna alle doelen bereikt wat ik wil. En nu de druk is eraf. Ik ben nu wereldkampioen. En dus nu kan ik, het klinkt heel vreemd, maar nu kan ik meer van genieten van de sport.
1: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want het is niet dat je net bent komen kijken bij de sport. Je hebt er natuurlijk al wat jaren op zitten. Maar dat je eigenlijk nu pas zegt van ja, nu ben ik pas vrij in mijn hoofd eigenlijk.
2: Precies. Nu de druk is helemaal eraf en ik kan nu echt genieten van alles. Alles wat te maken heeft met atletiek. Ik heb nu niks meer te bewijzen. En ik dacht, dat was de laatste, deze titel waren de laatste, zeg maar, puntjes op de i.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Sommige mensen hebben toch wel druk nodig om te presteren. Jij zegt zelf ook, ik heb mezelf heel erg onder druk gezet om ook dit resultaat te behalen. Die druk kwam niet zozeer van buitenaf, maar gewoon voornamelijk door mezelf. Je hebt ook mensen die op het moment dat de druk eraf is, juist beter gaan presteren. Nu weet ik dat het, wat is het, een paar dagen is nadat je terug bent uit Zuid-Korea en dat je nu pas vrij in je hoofd bent. Maar wat verwacht je dat de komende jaren met jou gaat doen? Ga je misschien wel nog betere prestaties leveren? Of hoeft het ook voor jou misschien niet meer zozeer dan?
2: Nee. In tegenzin, dinsdag ben ik teruggekomen om 9:30. Ik had het duwtje gedaan en dan ging ik later op die dag gewoon een duurloop doen. die ging echt heen. Ik loop 1 meter. Het was echt verschrikkelijk. Woensdag nog een keer geprobeerd. Dat ging beter. En gisteren heb ik wel wat licht tempo work op de baan in Groningen gedaan. Die was niet de beste. Maar ik moet echt realiseren. Ik heb wel wat rust nodig. Maar ik heb al in mijn hoofd de volgende doel. En dat is wel indoor championship in Florida volgende jaar.
1: Ja, want indoor gaat natuurlijk ook weer door. Want ook, als je kijkt naar het afgelopen seizoen, daar ging het indoor bijvoorbeeld ook weer heel erg goed, hè?
2: Ja, zeker. Absoluut. In Turin was echt mooi, maar dat was Europees. En nu heb ik nu de kans om hopelijk twee wereldtitels te binnenhalen. Maar ik verwacht dat nieuwe tegenstanders erbij komen. Ik heb ze in de gaten. Dus ik moet mijn best doen. Ik moet echt in topvorm zijn om nog een keer te kunnen presteren en gewoon bereiken wat ik wil.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vind jij nou leuker, indoor of outdoor atletiek?
2: In principe is twee verschillende sport. Indoor heb je minder ruimte, dus als je minder ruimte hebt, dan heb je minder gelegenheid om foutjes te maken. Als je een fout maakt indoor, dan kan dat alles kosten. Dus indoor is meer intens, want het risico is zo groot dat het fout gaat.
1: Ja, nu zeg je al, ik heb voor mezelf nog weinig rust gepakt. Ik zou zelf zeggen, de komende dagen ga wel even rust pakken, Andrew, wat dat betreft. Maar je hebt inderdaad dus weer een nieuw doel voor ogen aankomend indoor seizoen. Hoe ga je daar nu naartoe trainen?
2: Nu is het gewoon langzaam opbouwen. Meer zone 2 werk. Ik weet niet of de luisteraars dat weten. Gewoon rustig opbouwen voor de maand september, oktober. Dan november wel wat snelheid werk. December ook. En in januari wel wat wedstrijden pakken. NK in Apeldoorn hoog waarschijnlijk. En dan voorbereiden voor maart.
1: Ja, overigens voor de mensen thuis, zone 2 werk, dat heeft te maken met trainen op hartslag, hè?
2: Precies, klopt. Lage hartslag.
1: Hebben we het dan over het indoorseizoen wat er aankomt. Maar we hoeven niet heel erg gek lang te wachten of we gaan het WK wat we nu hebben gehad in Zuid-Korea ook in Breda krijgen in Nederland. Is dat ook iets waar je toch eigenlijk al stiekem heel erg naar uitkijkt?
2: Absoluut. Wauw, dat is echt vet. Maar ik zou wel wat ouder worden natuurlijk op dat moment. Er komen wel 50-plussers zeg maar in mijn categorie die zou jonger zijn zeg maar. Dus het wordt echt een uitdaging in Breda 2028. Dat wel. Maar ik ga mijn absoluut best doen om in topvorm te zijn.
1: Ja, plus het is natuurlijk dicht bij huis, hè, te vergelijken met Zuid-Korea. Dus dat is denk ik ook wel heel erg leuk.
2: Absoluut. Het is wel 3-4 uurtjes rijden, maar goed. Het is veel dichterbij dan Korea inderdaad.
1: Het is dan weer wat minder voor de Air Miles. Maar wat is sowieso, het zijn breedte sporttoernooien. Het is natuurlijk wel topsport voor jullie. Maar het is niet dat je alles vergoed krijgt om daar naartoe te gaan. Dat moet je natuurlijk allemaal zelf betalen. In hoeverre is dat, nou ja, misschien voor mensen die dit wel zouden willen doen, maar wat dat betreft niet echt zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Is dat wel echt een dingetje om rekening mee te houden? Want nou ja, ga er maar aan staan om nou ja, al die grote toernooien af te reizen. Want ik hoor jou ook al zeggen, hè, nou ja, de Florida komt er ook weer aan.
2: Ja, klopt. Alles is op eigen kost, uiteindelijk. Deze keer in Korea had ik wel een beetje geluk. Ik kon wel een sponsor vinden die de vliegtickets voor mij heeft geregeld. Maar voor de rest moet ik alles zelf betalen, natuurlijk.
1: Ja, maar gelukkig, je bent nog steeds genoeg gemotiveerd wat betreft atletiek, dat je dat voor lief neemt.
2: Absoluut. Absoluut. Ik ben nog steeds verliefd op atletiek. Ik word voor mij. Het is de beste sport natuurlijk. Een beetje Johan Cruijff. bril op. Maar goed. Voor mij is het de beste sport er is. En ik geniet nog steeds van.
1: Nou ja, en naast het genieten presteer je ook nog steeds. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ik bedoel, twee wereldtitels dus in Zuid-Korea met de 800 en de 1500 meter. Mag ik je voor nu, Andrew Harris-Larsen, bedanken voor je tijd. Gefeliciteerd natuurlijk met een prachtig wereldkampioenschap. En alvast heel erg veel succes ook weer richting het indoorseizoen.
2: Ja, graag gedaan. En bedankt voor de gelegenheid. All Sports Radio Live.

alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sport Radio.

0: Peaceful Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Dat ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dat is soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn banen van maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst 6.000 euro minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika. Eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
3: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
6: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je me opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio. Give a drama song.

0: Sport Radio Live.
1: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden, en dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar, blijft met een percentage van 31% vrouw verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag, in hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour de LED. Nienke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
2: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. En dus heel bijzonder, ja.
1: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
2: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabant Sport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En en hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
1: Ja, want vooral denk ik de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
2: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En en Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
1: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
2: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
1: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
2: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen en vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren en daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normaliter is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint, wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen en gaan organiseren. En dat is dus dat is best uniek en dat vraagt heel veel.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bid aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
2: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen, voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht, dat we dat op deze manier willen doen. En ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten, om te laten zien dat je jong en oud, het talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken, dat ze gewoon zien van kijk, dit is... dit is mijn voorbeeld en wat wij altijd zeggen van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
1: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want niet al te lang geleden hebben we natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op. Qua rivaliteit, hoe zit dat bij de Solheim Cup?
2: Nou ja, goed, ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
1: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
2: Nou ja, op papier heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
1: Toch even terugkomend op wat je eerder zei, een prachtige uitspraak, you can't be what you can't see. Hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%, ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen, een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
2: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 2024 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club, hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium wat de Solheim Cup nu is. De vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan. En van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen. Om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken. En op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
1: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
2: Nou, vaak toch nog wel tijdsbeslag. Traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, hè, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van, goh, hè, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, hè, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken. Hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
1: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
2: Op een hele mooie manier. Enerzijds, hè, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Maar nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit Sam ook van hè, dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Dus op verschillende vlakken helpt dit enorm.
1: En met al die dingen meenemend en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
2: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen, bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
2: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalle Kallef hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag, derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet het elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren. En nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak. En dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek talent van de maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbraken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch een terugblik op nog het WK en dan specifiek de relatie tussen FIFA en Argentinië, waar we natuurlijk tijdens het WK enorm veel complottheorieën over gehoord hebben, maar nu uiteindelijk na het WK er behoorlijk wat boetes en sancties die kant op gaan.
2: Ja, ik vrees voor de Argentijnse nationale ploeg en de spelers dat in het kader van een stukje sympathie terugwinnen na alle ongein rond FIFA, dat de Wereldvoetbalbond onder leiding van de heer Infantino extra streng is geweest in het straffen van Argentinië voor de opstootjes na de finale, die de Argentijnen in het recente WK verloren van Spanje. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes werd voor maar liefst 10 wedstrijden geschorst. En ploeggenoot Manuel Molina voor 7 wedstrijden. Beide spelers kregen ook nog eens een boete van $90.000. Twee andere spelers, Almada en Ayala, kregen elk een 3 wedstrijden schorsing en een boete van $30.000. De schorsingen gelden overigens voor de nationale ploeg en niet voor hun clubwedstrijden. Daarnaast kreeg de Argentijnse voetbalbond een boete van $310.000. En ook nog eens $100.000 voorwaardelijk voor de toekomst als het nog eens ongein zou meemaken. De Argentijnse bond gaat natuurlijk in beroep, dat was voorspelbaar, maar ik vermoed dat Infantino zelf dit achter de schermen heeft geadviseerd aan de bond. Want uiteindelijk is het dan natuurlijk zo dat alles over pas een paar jaar wordt uitgesproken en dan is iedereen alles weer vergeten en dan voordat we het weten wordt alles weer kwijtgescholden. Want Infantino heeft natuurlijk landen als Argentinië hard nodig. En dat heeft hij ook behoorlijk laten zien dat hij een sympathie heeft voor het land. Dus ik vermoed dat daar achter de schermen nog wel het een en ander is gebeurd.
1: Nou, dan terugkomend op de Colorado Avalanche. Een van de NHL franchises. Dan hebben we het natuurlijk over het ijshockey. Dan helpt het uiteraard dat je een rijke eigenaar hebt als Stan Kroenke natuurlijk. Dat betekent ook dat je wel wat salaris kan betalen. Sterker nog, een van de spelers van de Colorado Avalanche heeft nu een record gevestigd, hè, qua salaris in de NHL.
2: Ja, het is nog maar eens even om aan te geven en te beseffen hoe sport leeft in de Verenigde Staten. Dat is het Amerika's 4e of 5e sport. Daar is een discussie over. Is dat nu ijshockey of het voetbal? Ons voetbal. Maar hoe dan ook, in het ijshockey is weer een record gesneuveld voor wat de verdiensten betreft van individuele spelers. Cale Makar, een speler van de Colorado Avalanche, heeft een verlenging van zijn contract getekend voor 8 jaar voor $163 miljoen. Dat is ruim $20 miljoen dus per jaar. Nou, dat geeft dus even aan dat in een 4e of 5e sport van Amerika ook al dit soort salarissen worden betaald. Het is prachtig en ik gun het die spelers van harte. Maar ik vraag me toch af wanneer het plafond eens een keer bereikt gaat worden.
1: We blijven nog even in Amerika, want we weten inmiddels dat daar dus met sporten best wel wat geld te verdienen valt. Golf in dit geval, Scottie Scheffler, de nummer 1 van de wereld, die heeft een nieuw record gevestigd. Een record wat hij trouwens overneemt van niet de eerste, de beste, de grootste aller tijden, Tiger Woods. Maar hij heeft nu het meeste prijzengeld ooit verdiend, Scottie Scheffler.
2: Ja, hij heeft het laatste toernooi in de PGA Tour recentelijk gewonnen, afgelopen week. En hij kon daarmee $10 miljoen bijschrijven in zijn spaarbankboekje. Wat al goed gevuld is natuurlijk. Met deze overwinning en die $10 miljoen erbij heeft hij dus inderdaad, wat je zegt terecht, Tiger Woods gepasseerd als de golfer die in zijn carrière het meest in zijn sport heeft verdiend. In de 170 keer dat hij speelde in de Tour, won hij 22 keer, de Scottie Scheffler. In het totaal heeft hij nu in prijzengeld ruim $130 miljoen verdiend. En dat is nog exclusief zijn inkomsten uit sponsoring, die een veelvoud is van dat bedrag. Want die golfers die verdienen in sponsoring waanzinnig veel. $130 miljoen is ook al waanzinnig veel. Maar hij heeft in ieder geval Tiger Woods nu gepasseerd en is nu de best ooit in de verdiensten in het golf. En hij is nog helemaal niet toe aan zijn pensioenleeftijd. Integendeel, hij is nog relatief jong en hij blijft winnen. Dus hij zal dat record niet alleen maar een klein beetje verbeteren, maar ongetwijfeld de komende jaren zeer nadrukkelijk verbeteren.
1: Gaan we het nog hebben over de Formule 1. Ook daar wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, aanstaande weekend natuurlijk in Italië, Monza. Maar even wat nieuwtjes. Het Cadillac-team voldoet vooralsnog niet echt aan de hooggespannen verwachtingen. Nu moet je natuurlijk een geheel nieuw team wel de tijd gunnen, maar het dient zich een lastig probleem aan. Ene Mark Walter, die heb ik zojuist ook al genoemd. Dat is een miljardair uit de Verenigde Staten. Die is groot aandeelhouder in het team. En deze Mark was ook eigenaar van de NBA-club, of franchise Los Angeles Lakers. En is groot aandeelhouder in Chelsea, zoals we net al gemeld. De Lakers werden 2 weken geleden verkocht en zijn aandelen Chelsea staan dus ook in de etalage. En deze situatie heeft geleid tot speculaties over de financiële toestand van meneer Mark Walter. Want de FBI is ook in beeld gekomen. De man is volgens Bloomberg goed voor $16,5 miljard. Maar het feit dat de FBI zijn laptop en telefoon heeft opgeëist om daarin te kijken, dat pleit niet voor hem. En dat pleit dus ook niet voor alle activiteiten die hij heeft ondernomen in de sport. En dan zie je dat daar waar sport veel geld waar veel geld in omgaat en veel geld valt te verdienen, dat het toch ook weer direct mensen trekt die wellicht net weer eventjes het randje van de afgrond opzoeken en er ook invallen. Want als de FBI opeens in beeld komt, dat is niet een al te goed teken. Dan de aanhoudende geruchten uit doorgaans zeer betrouwbare bronnen willen dat Nike zou hebben besloten op een of andere wijze de wereld van de Formule 1 te betreden. Nou, dat vind ik een op zichzelf best wel wereldnieuws, want je ziet hoe langer meer van de kledingmerken in de Formule 1. Er zouden al contacten bestaan tussen het zojuist en besproken nieuwe Cadillac Formule 1 team, maar daar reageer ik dan direct op, want Nike heeft toch wel een beleid dat ze niet zich echt willen associëren met auto's die achterin rijden en die nog geen enkel punt hebben gescoord in het wereldkampioenschap Formule 1 dit jaar. Ik acht het dus waarschijnlijker dat Nike of met een topteam iets doet of met het hele circus. Te meer daar nogmaals het Cadillac team een lopende deal heeft met Tommy Hilfiger. Daar tegenover staat dat als ze met een team in de zee zouden willen gaan, dan zouden ze niet met Mercedes en ook niet met het Audi team in zee kunnen, want die hebben allebei een overeenkomst met Adidas. Dus het feit dat het Formule 1 circus zelf ook al een overeenkomst heeft met Puma, acht ik daar de kans dus ook weer klein. Maar ja goed, contracten en veel geld kunnen worden afgekocht en wie weet waar dit toe leidt. Dus het is een typisch gevalletje van wordt vervolgd. Dan tenslotte Formule 1. Interessant is dat Hard Rock, niet een onbekend merk natuurlijk, echt een sterk merk, zeker in Amerika, een titelsponsorschap van de Formule 1 race in Miami, die tot minimaal 2041 staat geprogrammeerd, heeft aangegaan voor naar verluid $65 miljoen per race per jaar dus. Deze deal geeft aan wat er net met Coca-Cola en Paris Saint-Germain ook al blijkt, dat sport en entertainment hoe langer hoe dichter bij elkaar komt en dat opent vele deuren naar nieuwe sponsors en nieuwe media en nieuwe fans en dus extra geld.
1: Dan gaan we naar de groene en de gele kaart. Elke week worden die weer door jou uitgereikt. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ik begin even met geel, want dan kunnen we eindigen met groen en het goede nieuws. Het geel gaat voor al die fatsoenrakkers die boos zijn op Duco Telgenkamp. Duco is de spits van het Nederlandse mannenhockeyploeg. En in de halve finale van het recente wereldkampioenschap in Amstelveen en in België deelde Duco een beuk uit bij een tegenstander en werd hij 10 minuten uit het veld gestuurd. In die 10 minuten verloor Oranje die wedstrijd. Nou, ik stel dat de echte topsporter heeft per definitie een kort lontje. Duco heeft zichzelf meer dan bewezen een wereldspits te zijn die de meest onmogelijk uitziende goals scoort. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de winnende goal in Parijs in de Olympische Spelen toen Nederland goud won in die Spelen. Elke tegenstander van Oranje wordt het veld ingestuurd met de opdracht van de coach, pak die Telgenkamp aan. Hij wordt dus constant geprovoceerd En iedereen weet dat intussen, hoe gevaarlijk hij is. Dus ook in het recente WK scoorde hij weer enkele keren uit onwaarschijnlijke hoeken. Dus Nederland, in mijn ogen, zou hartstikke blij moeten zijn met zo'n spits. En op de koop toenemen dat hij af en toe een kort lontje heeft. Want hij wordt constant geprovoceerd. Maar we moeten ontzettend blij zijn met dit soort spelers. Die zijn zeldzaam, die zijn schaars. En het feit dat elke tegenstander het veld ingaat met opdracht schakel die Telgenkamp in ieder geval uit. Of irriteren, waardoor hij uit de bocht vliegt en een gele kaart krijgt. Ja, en dan kan je verliezen. Maar laten we het koesteren. En bij al die fatsoensrakkers in Nederland die weer nu op de achterste poten gaan staan, dat het verlies van het Nederlandse hockeyteam, zijn slechts vierde geworden, dat dat te wijten is aan Telgenkamp. Nou, tegendeel is waar. Groen gaat wat mij betreft naar een andere sport. En dat is de roeisport. Het gaat naar de roeibond, de KNRB. Voor de consistentie in goede resultaten. Geen eendagsvlieg dus. Voor de Olympische Spelen waren ze al goed. Tijdens de Olympische Spelen waren ze het beste roeiland ter wereld. En nu bij het recente WK op de Bosbaan in Amstelveen waren er weer waanzinnig veel goede resultaten. Ik meen 4 keer goud en 1 keer zilver en 2 keer brons. Maar ik kan me daarin vergissen. Maar in ieder geval weer een enorme smak met medailles. Dus ik gun de roeibond een hele goede groene kaart. En ik gun ze ook eens een keer een echte goede hoofdsponsor. Want die verdienen ze nu in mijn ogen.
1: Nou, dan normaal gesproken zou dat hem zijn. Maar de oplettende luisteraar onder ons heeft door dat volgende week er ook weer een nieuwe uitzending is van de BV Sport. En ik ben eigenlijk stiekem ook wel benieuwd. Wie heb je voor volgende week uitgenodigd?
2: Ja, in tegenstelling tot voorgaande keren allemaal hadden we altijd 1 gast, Robert, jij en ik. Ik heb nu 2 gasten. Maar allebei wel uit dezelfde hoek. Ik heb uit de tennisbond, toch Nederlands tweede sport na het voetbal, heb ik Jacco Elting, dat is de technisch directeur van de tennisbond. Of de directeur techniek, of hoe die ook mogen heten. En Pascal Kamp, hij is senior manager partnerships. We gaan praten natuurlijk over het US Open, waarin Talon Griekspoor al is uitgeschakeld, maar Boting van de Zandschulp en Jasper de Jong nog de eerste ronde in ieder geval hebben overleefd en de tweede ronde ingaan. Maar we gaan het ook hebben natuurlijk over de Davis Cup, die op 18 en 19 september in de Maaspoort in Den Bosch plaatsvindt. Waarin Nederland heeft geloot om tegen Colombia te spelen. En dat opent zeker kan ze op de doorgaan naar de volgende ronde. Dus ik ga ze ook vragen trouwens waarom het zo lang duurt voordat we een opvolger hebben van Richard Krajicek. Maar dat is een beetje een ondeugende vraag natuurlijk. En daar zullen ze wellicht een beetje moeite mee hebben. Maar ik ga hem toch stellen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren dan. Maar dat gaan we dus allemaal volgende week meemaken in de BV Sport. Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: when I spent the summer on you.
1: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univee.nl/supportervansport. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met nieuws uit de televisiereclamemarkt. Want daar is goed nieuws te melden. Na 2 jaar van eigenlijk alleen maar daling qua cijfers, is het afgelopen half jaar de tendens omhoog gegaan.
2: Ja, en voordat ik daarop inga, wil ik even melden dat we hebben natuurlijk een week achter de rug met sportnieuws. Dat werd overheerst door de vele transfers en de alsmaar groeiende bedragen in het clubvoetbal in Europa. Waarin er alleen maar in de Premier League, de Engelse zeer populaire competitie, een bedrag van 4 miljard pond werd betaald. En dan heb ik het over, nog eventjes, over het zichtbare circuit. Want ik ben ervan overtuigd dat het in het onzichtbare circuit nog veel meer geld omgaat. Maar ik heb toch nog voldoende nieuwsfeitjes weten te vinden over de afgelopen week. En daar heb jij al even aangekaart. Die televisiereclamemarkt die is na 2 jaar daling in het eerste halfjaar van 2026, dit jaar dus, gegroeid met 2,5% naar 400 miljoen euro. Nou, de conclusie dus, het bedrijfsleven investeert dus nog steeds meer in marketing gerelateerde communicatie. Sponsoring van met name sport groeit ook nog steeds sterk met ruim 5%. Dus adverteren in print, ja, dat was voorspelbaar natuurlijk, dat loopt terug. Maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de extra's die zijn te constateren bij de televisiereclame en in de sponsormarkt.
1: Dan de sportvereniging in Nederland. Ja, het grootste compliment wat Nederland eigenlijk altijd krijgt qua sport is hoe het eigenlijk zo goed op orde hebben, hè, met de infrastructuur die hier is qua sportverenigingen. Maar ja, sportverenigingen zijn natuurlijk ook ergens afhankelijk van inkomsten. Hè. Ze moeten natuurlijk ook wel ergens blijven bestaan. En jij hebt eigenlijk op een rijtje gezet hoe dat eigenlijk zit met de inkomsten van verschillende sportverenigingen in Nederland. Bijvoorbeeld ook de afhankelijkheid van de welbekende kantine.
2: Ja, het is inderdaad zo wat je terecht stelt, dat menig land is jaloers op de infrastructuur van de Nederlandse sport. Het verenigingsleven is heel sterk. Ik vind overigens wel dat het verenigingsleven wat extra aandacht zou kunnen hebben. Want ik vind ik vind de clubhuizen van de sportverenigingen, we hebben er ongeveer 23.000 in Nederland, die vind ik allesbehalve toegankelijk. En ik generaliseer, daar zou heel veel aan kunnen gebeuren waardoor het toch nog meer leden aantrekt. De jeugd is hartstikke kritisch tegenwoordig. En als zo'n clubhuis een beetje een waardeloze zooi is, zonder enige vorm van aantrekkelijkheid, dan kan ik me voorstellen dat de jeugd voor andere dingen kiest. Maar hoe dan ook. We hebben dus 23.000 sportverenigingen. Hiervan heeft de helft ongeveer geen kantine. Dat vind ik al op zichzelf iets om over na te gaan denken. Want om alleen maar een loods te gebruiken met kleedkamers en misschien een douche als sportverenigingsclubhuis, dat vind ik niet meer van deze tijd. Maar dat even terzijde. Van de totale inkomsten in de sportverenigingen, en dat is een kleine 1,1 miljard per jaar, komt 670 miljoen euro uit de contributie en les- en entreegelden. De overheid draagt 120 miljoen bij via subsidies. De kantines zijn goed voor 250 miljoen. En de helft hiervan komt uit bier en wijn. Dus iets minder dan 10% van de totale inkomsten. Ik besef dat deze rekensom niet helemaal klopt. Want zoals ik al zei, heeft de helft van alle sportverenigingen geen kantine. En er zijn ook verenigingen die wel een kantine hebben, maar die geen alcohol schenken. Dus die 10% is vaak iets meer per verenigingen. Maar het zijn interessante gegevens in de discussie die weer de kop opsteekt in zaken alcohol gebruikt in sportkantines. Het is dus maar 10% van de inkomsten, maar toch, die 10% kan wel doorslaggevend zijn. Maar het zijn cijfers die wel eens op tafel mogen komen, want iedereen roept altijd maar wat. Maar als je het onderbouwt, dan ga je er toch wellicht anders naar kijken.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want onder die groep die geen kantine hebben, is dat dan ook het deel wat wel een kantine heeft, maar niet in eigen beheer? Dus zeg bijvoorbeeld in een gemeentelijke sporthal bijvoorbeeld?
2: Ja, als je het over de inkomstenbronnen hebt. Hè, er zijn veel sportverenigingen die hun kantine hebben verpacht aan een pachter. En dan zijn de inkomsten dus niet voor de club. Althans, hangt het natuurlijk af van de overeenkomst die de vereniging sluit met de pachter. Hij zal toch in ieder geval een afdracht moeten doen aan de vereniging. Maar dat geeft dus ook aan dat die cijfers niet in beton gegoten zijn. En dat er een zekere mate van flexibiliteit moet worden gehanteerd om ze te gebruiken in discussies. Maar dat de clubhuizen een aandacht behoeven, dat is voor mij een absolute must. Waarom gebruiken we clubhuizen niet voor een buitenschoolse opvang? Waarom gebruiken we clubhuizen niet voor gymnastieklessen met alle faciliteiten van de sportverenigingen? Want overdag zijn de meeste sportverenigingen gesloten. Dus absoluut niet toegankelijk. Hoe bedoel je welkom bij ons?
1: Nou, dan gaan we van het Nederlandse verenigingsleven naar de internationale top in het voetbal. Hoe mooi kan de wereld zijn? Gaan we naar Paris Saint-Germain, want zij hebben hun partnership met Coca-Cola verlengd.
2: Ja, Paris Saint-Germain die neemt alleen maar genoegen met de nummers 1 van de wereld in alle merken natuurlijk, zo langzamerhand. Want ze zijn natuurlijk de beste club van Europa op dit moment. Ze hebben hun sponsorovereenkomst met Coca-Cola en dat gaat over het Global Partnership. Hebben ze verlengd met 3 jaar. Als toelichting zeggen beide partijen in een persbericht: We are driven by the same ambition to bring fans together around their passion at the intersection of football, fashion, music and lifestyle. En dat, die laatste opsomming van fashion, music en lifestyle intrigeert mij. Ze zeggen vervolgens: Paris Saint-Germain influence extends far beyond the pitch and is more than sport. Het klinkt als uit een boekje opgeschreven, maar het is natuurlijk waar als een klok. Voetbal in de top, en Paris Saint-Germain is absoluut de wereldtop, is veel meer dan voetbal vandaag de dag. Het is meer dan sport, het is lifestyle. En iets waar ook niet-voetballiefhebbers niet aan voorbij kunnen en willen. Ik ben ervan overtuigd dat bij een club als Paris Saint-Germain, dat is een beetje glamour, daar zitten ook mensen op de tribunes en die gaan naar de wedstrijden toe. Niet zozeer voor het voetbal, maar om gezien te worden of om te zien. En om te kijken welke sterren er lopen erom na de wedstrijd. Hoe kunnen we nog in contact komen met de famous en de beautiful people of Paris? Hoe dan ook, Coca-Cola heeft de intentie uitgesproken om in de activatie van deze samenwerking onder andere een blikje Coke uit te brengen in de Paris Saint-Germain kleuren. Nou, ik vraag me dan natuurlijk direct af, zo'n vakidioot ben ik dan wel, of zij dan ook op dat blikje de logo of naam van hoofdsponsor Qatar Airways zullen meenemen. Nou, als ik Coca-Cola een beetje ken, dan ben ik ervan overtuigd dat ze dat niet willen en het niet zullen doen. Maar als ik Paris Saint-Germain zou zijn, zou ik het bijna eisen. Want dan kom je weer je hoofdsponsor tegemoet. En dan kan daar wellicht weer gesproken worden over een verhoging of een verlenging van het contract.
1: Ja.
2: Hoe dan ook, de Coca-Cola heeft besloten 400.000 blikjes te maken. En die gaan ze afzetten via alle Carrefour supermarkten in en rond Parijs.
1: Nu ga ik er eens even een mooie tweede in gooien, Frank. De kleuren van Paris Saint-Germain, die zijn blauw, rood, wit. Dat wit kun je dan iets later, iets belangrijker maken dan dat het in de clubkleuren is bij Paris Saint-Germain. Maar het schijnt zo te zijn dat de grote concurrent van Coca-Cola, Pepsi, eigenlijk een beetje dezelfde kleurstelling heeft. Hoe doe je dat dan met die kleuren blikjes? Want dan ga je dus als Coca-Cola eigenlijk blikjes in de markt brengen, half in de kleuren, een beetje dezelfde kleurstelling als Pepsi.
2: Ja, en ik heb al, het is een terechte opmerking die je maakt, want ik heb al een ontwerp gezien van dat blikje. En dat is hoofdzakelijk blauw. En Coca-Cola kleur is natuurlijk absoluut dominant de rood. Dus ze zijn door de bocht en ze zijn Paris Saint-Germain behoorlijk tegemoet gekomen. En hebben de overheersende kleur bij Paris Saint-Germain blauw, hebben ze ook gehanteerd voor dit nieuwe blikje wat er dus uit gaat komen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ver ze daarover nagedacht hebben. Maar goed, dat is een zorg voor Coca-Cola. We gaan van Parijs naar Londen, naar Chelsea. Want die hebben eindelijk een nieuwe shirtsponsor.
2: Ja, ze spelen al enkele, ik geloof 2 jaar, 2 seizoenen al zonder een shirtsponsor. Ze gaven altijd als uitleg, wij zijn niet tevreden met zomaar een eerste de beste sponsor. Wij zijn heel nauwkeurig en zorgvuldig en we zijn op zoek naar een top. Nou, ze hebben een Amerikaans bedrijf weten te vinden. Niet geheel toevallig is het natuurlijk, de eigenaar van Chelsea is ook Amerikaans. Dus dat heeft ongetwijfeld geholpen. Todd Boehly is de eigenaar en samen met zijn compaan Mark Walter, waarover straks meer. Maar de Circle Internet Group zou naar verluid voor 50 miljoen pond per jaar voorlopig getekend hebben als eenjarige deal. Ik vind dat op zichzelf wel opmerkelijk. Maar ik denk dat de eenjarige situatie, Chelsea zou ongetwijfeld meer hebben gevraagd, maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat die meneer Todd Boehly en Mark Walter, die hebben de club weer in de etalage gezet en die willen er vanaf. En over die Mark Walter kom ik straks nog even terug, want dat is ook de man die net zijn NBA-club, de Los Angeles Lakers, heeft verkocht voor 12,5 miljard. Maar dus Chelsea staat in de etalage, maar ze hebben dit jaar, dit seizoen, dus in ieder geval een naam van de Circle Internet Group op hun prachtige blauwe shirt staan.
1: Nou, als we het hebben over Londen, dan heb je natuurlijk wat meer grote clubs daar zitten. Zo ook Arsenal. Arsenal is eigendom van een Amerikaanse rijke meneer. Het is zo, die heeft niet één, maar inmiddels zes verschillende grote clubs. Dus kortom, Arsenal zit eigenlijk in een soort hele grote multiclubstructuur.
2: Ja, het is inderdaad opmerkelijk. Het is deze meneer, Stan Kroenke. Ik weet niet precies of je het zo uitspreekt, maar je spelt het als Kroenke. Maar ja, het is een Amerikaan, dus het zal wel iets van Kroenke zijn. Stan, voornaam. Die grossiert in sportclubs, want hij heeft behalve dus een meerderheidsbelang in de Londense club Arsenal, hè, en kampioen van Engeland en de finalist in de Champions League, heeft ook de Major League Baseball club, de Los Angeles Angels, gekocht voor 4 miljard. Hij heeft daarnaast, hij is overigens 79 jaar, deze meneer Kroenke, heeft meerderheidsaandelen in zes grote sportcompetities, namelijk de Los Angeles Rams in de National Football League, de Denver Nuggets in de National Basketball Association, de Colorado Avalanche in de National Hockey League, ijshockey, en de Colorado Rapids in de Major League Soccer, en dus Arsenal in Londen. Nou, deze miljardair heeft dus duidelijk een interesse in sport, maar ook een interesse in de ontwikkelingen van sport, want dat er nog steeds erg veel verdiend wordt in deze manier van aanpak. Dat is wel duidelijk, want er komt hoe langer hoe meer dit soort figuren staan op om te investeren in de sport.
1: Ja, maar als je ze op een rijtje zet, dan lijkt Arsenal eigenlijk nog bijna de vreemde eet in de bijt, want het is de enige niet-Amerikaanse club/franchise waar die eigenaar van is.
2: Ja, en gezien zijn leeftijd kunnen we waarschijnlijk ook niet 1, 2, 3 nog andere investeringen in Europa verwachten. Maar ja, aan de andere kant, misschien heeft hij een zoon of een dochter die het allemaal gaat overnemen. Want hij verdient goed als je ziet hoe al die clubs, zeker in de Amerikaanse competities, maar ook in Europa, hoe die stijgen in waarde. Dat is werkelijk, ik zou bijna willen zeggen afschrikwekkend, maar het is natuurlijk prachtig voor de sport. Maar ja, waar stopt het? Jij kan de vraag stellen, Robert, maar ik weet het antwoord niet.
1: Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
2: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden, en dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar, blijft met een percentage van 31% vrouw verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag: in hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour, de LED. Nienke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
2: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. En dus heel bijzonder, ja.
1: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
2: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabantsport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
1: Ja, want vooral denk ik de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
2: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En en Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
1: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
2: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden, dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
1: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
2: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen en vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren en daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normaliter is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint, wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen en gaan organiseren. En dat is dus dat is best uniek en dat vraagt heel veel.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bid aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
2: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen. Voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht. Dat we dat op deze manier willen doen. En ik denk dat we, ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten. Om te laten zien dat je jong en oud, het talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken. Dat ze gewoon zien van kijk, dit is... dit is mijn voorbeeld. En wat wij altijd zeggen van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
1: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want niet al te lang geleden hebben we natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op qua rivaliteit. Ja. Hoe zit dat bij de Solheim Cup?
2: Nou ja, goed, ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Dus het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
1: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
2: Nou ja, op papier heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
1: Toch even terugkomend op wat je eerder zei. Prachtige uitspraak. You can't be what you can't see. Nu hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%. Ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan van naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen, een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
2: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 24 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club, hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium wat de Solheim Cup nu is, de vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan en van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken. En op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
1: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
2: Nou, vaak toch nog wel tijdsbeslag. Traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, hè, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van, goh, hè, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, hè, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken. Hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
1: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
2: Op een hele mooie manier. Enerzijds, hè, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Maar nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit Stam ook van hè, dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Op verschillende vlakken helpt dit enorm.
1: En met al die dingen meenemen en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
2: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen. Bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
2: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
12: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: De wereldkampioenschappen atletiek voor Masters in Zuid-Korea die zijn voorbij. Bijna 7500 atleten uit 106 verschillende landen. Van 35 tot, jawel, 106 jaar oud waren in Daegu bij elkaar. En namens Nederland was er ook een mooie afvaardiging van 75 atleten aanwezig. In de M55-categorie was ook wereldrecordhouder op de 800 meter Andrew Harris-Larrison aanwezig. Zijn doel was de dubbel behalen. Dat wil zeggen wereldkampioen worden op zowel de 800 als 1500 meter. En dat doel werd ruimschoots behaald. En sterker nog, op de 800 meter liep hij zelfs een kampioenschapsrecord. Ik ga met de meervoudig Nederlands, Europees en wereldkampioen in gesprek over hoe het daar eigenlijk was. Andrew, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag iedereen.
1: Ja, allereerst ja, terugkomend op Zuid-Korea, dat moet voor jou denk ik een fantastisch avontuur geweest zijn.
2: Absoluut. Missie voltooid, uiteindelijk. Maar wat een ervaring, absoluut, zonder twijfel.
1: Ja, dat doel was die dubbel, de 800 en de 1500 meter. Hoe heilig is voor jou dat doel?
2: Als we recordhouder voor beide afstanden, was dat de ultimate doel, zeg maar. Want er stond zoveel druk op mij, omdat die aan mezelf zet, zeg maar. Dat moet gewoon gezegd worden. Ik leg de druk op mezelf. Als we world record houden, moet je het gewoon waarmaken op de grote toernooien.
1: Ja, en dat waarmaken, dat heb je zeker gedaan. Allereerst ben ik wel benieuwd, want je moet heel erg fan zijn van atletiek natuurlijk om gewoon aan de Masters mee te doen en de hele wereld af te reizen naar toernooien. Wat maakt überhaupt, zeg maar, de atletiek voor jou nou zo mooi? Waarom ben je hier nog steeds mee bezig?
2: Dat is een goede vraag, zeg. Ik vind dit gewoon nog steeds leuk. Ik geniet van atletiek. Ik geniet van hardlopen. En vooral baanatletiek. Dat was altijd mijn dingetje geweest. In de jaren 80 heb ik naar Steve Ovett en Sebastian Coe bekeken. Ze waren mijn helden. Dus atletiek heeft altijd iets, een speciale plek in mijn hart, zeg maar.
1: Ja, maar dan is natuurlijk ook nog een beetje dat competitieve element opzoeken ook wel belangrijk voor jou.
2: Zeker. Wat ik aan mezelf merk is dat ik wil mijn best altijd doen. En het zou nog leuker zijn als ik alles kan winnen. Ik wil winnen, net als iedereen. Maar ik wil winnen. Dat is het. Dat is het aan mij. Maar ik kan ook verliezen natuurlijk. Je moet ook goed kunnen verliezen. Maar de doel is altijd winnen.
1: Ja, moet je een goede verliezer zijn om ook een goede winnaar te kunnen zijn?
2: Absoluut. Want het is niet altijd feest. Het kan niet altijd feest. Ik heb meer wedstrijden verloren dan gewonnen. Je moet goed sportief blijven. En gewoon de volgende keer gewoon beter doen. Dat is zo sta ik in mijn veld. Ik moet de volgende keer beter als ik verlies.
1: Nu ben jij inderdaad, zoals je zegt al, ook een wereldrecordhouder. Je bent nu weer regerend wereldkampioen. Je hebt Europese titels, nationale titels. Wat zegt dat over jou als atleet, als je gewoon kijkt over al die jaren dat je nu bezig bent met de sport?
2: Voor mij, deze twee titels heeft mij laten realiseren dat ik heb mijn doelen bereikt. Bijna alle doelen bereikt wat ik wil. En nu de druk is eraf. Ik ben nu wereldkampioen. En dus nu kan ik, het klinkt heel vreemd, maar nu kan ik meer van genieten van de sport.
1: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want het is niet dat je net bent komen kijken bij de sport. Je hebt er natuurlijk al wat jaren op zitten. Maar dat je eigenlijk nu pas zegt van ja, nu ben ik pas vrij in mijn hoofd eigenlijk.
2: Precies. Nu de druk is helemaal eraf en ik kan nu echt genieten van alles. Alles wat te maken heeft met atletiek. Ik heb nu niks meer te bewijzen. En ik dacht, dat was de laatste, deze titel waren de laatste, zeg maar, puntjes op de i.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Sommige mensen hebben toch wel druk nodig om te presteren. Jij zegt zelf ook, ik heb mezelf heel erg onder druk gezet om ook dit resultaat te behalen. Die druk kwam niet zozeer van buitenaf, maar gewoon voornamelijk door mezelf. Je hebt ook mensen die op het moment dat de druk eraf is, juist beter gaan presteren. Nu weet ik dat het, wat is het, een paar dagen is nadat je terug bent uit Zuid-Korea en dat je nu pas vrij in je hoofd bent. Maar wat verwacht je dat de komende jaren met jou gaat doen? Ga je misschien wel nog betere prestaties leveren? Of hoeft het ook voor jou misschien niet meer zozeer dan?
2: Nee. In tegenzin. Dinsdag ben ik teruggekomen om 9:30. Ik had een duwtje gedaan. En dan ging ik later op die dag gewoon een duurloop doen. die ging echt heen. Ik loop 1 meter. Het was echt verschrikkelijk. Woensdag nog een keer geprobeerd. Dat ging beter. En gisteren heb ik wel wat licht tempo work op de baan in Groningen gedaan. Die was niet de beste. Maar ik moet echt realiseren. Ik heb wel wat rust nodig. Maar ik heb al in mijn hoofd de volgende doel. En dat is wel indoor championship in Florida volgende jaar.
1: Ja, want indoor gaat natuurlijk ook weer door. Want ook, als je kijkt naar het afgelopen seizoen, daar ging het indoor bijvoorbeeld ook weer heel erg goed, hè?
2: Ja, zeker. Absoluut. In Turin was echt mooi, maar dat was Europees. En nu heb ik nu de kans om hopelijk twee wereldtitels te binnenhalen. Maar ik verwacht dat nieuwe tegenstanders erbij komen. Ik heb ze in de gaten. Dus ik moet mijn best doen. Ik moet echt in topvorm zijn om nog een keer te kunnen presteren en gewoon bereiken wat ik wil.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vind jij nou leuker, indoor of outdoor atletiek?
2: In principe is twee verschillende sport. Indoor heb je minder ruimte, dus als je minder ruimte hebt, dan heb je minder gelegenheid om foutjes te maken. Als je een fout maakt indoor, dan kan dat alles kosten. Dus indoor is meer intens, want de risico is zo groot dat het fout gaat.
1: Ja, nu zeg je al, ik heb voor mezelf nog weinig rust gepakt. Ik zou zelf zeggen, de komende dagen ga wel even rust pakken, Andrew, wat dat betreft. Maar je hebt inderdaad dus weer een nieuw doel voor ogen aankomend indoor seizoen. Hoe ga je daar nu naartoe trainen?
2: Nu is het gewoon langzaam opbouwen. Meer zone 2 werk. Ik weet niet of de luisteraars dat weten. Gewoon rustig opbouwen voor de maand september, oktober. Dan november wel wat snelheid werk. December ook. En in januari wel wat wedstrijden pakken. NK in Apeldoorn hoogwaarschijnlijk. En dan voorbereiden voor maart.
1: Ja, overigens voor de mensen thuis, zone 2 werk, dat heeft te maken met trainen op hartslag, hè?
2: Precies, klopt. Lage hartslag.
1: Hebben we het dan over het indoorseizoen wat er aankomt. Maar we hoeven niet heel erg gek lang te wachten of we gaan het WK wat we nu hebben gehad in Zuid-Korea ook in Breda krijgen in Nederland. Is dat ook iets waar je toch eigenlijk al stiekem heel erg naar uitkijkt?
2: Absoluut. Wauw, dat is echt vet. Maar ik zou wel wat ouder worden natuurlijk op dat moment. Er komen wel 50 plussers, zeg maar, in mijn categorie, die zou jonger zijn, zeg maar. Dus het wordt echt een uitdaging in Breda 2028, dat wel. Maar ik ga mijn absoluut best doen om in topvorm te zijn.
1: Ja, plus het is natuurlijk dicht bij huis, hè, te vergelijken met Zuid-Korea. Dus dat is denk ik ook wel heel erg leuk.
2: Absoluut. Het is wel 3-4 uurtjes rijden, maar goed. Het is veel dichterbij dan Korea, inderdaad.
1: Het is dan weer wat minder voor de Air Miles. Maar wat is sowieso, dat is, ja, het zijn breedte sporttoernooien. Het is natuurlijk wel topsport voor jullie. Maar het is niet dat je alles vergoed krijgt om daar naartoe te gaan. Dat moet je natuurlijk allemaal zelf betalen. In hoeverre is dat misschien voor mensen die dit wel zouden willen doen. Maar wat dat betreft niet echt zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Is dat wel echt een dingetje om rekening mee te houden. Want ga er maar aan staan om al die grote toernooien af te reizen. Want ik hoor jou ook al zeggen, hè, de Florida komt er ook weer aan.
2: Ja, klopt. Alles is op eigen kost, uiteindelijk. Deze keer in Korea had ik wel een beetje geluk. Ik kon wel een sponsor vinden die de vliegtickets voor mij heeft geregeld. Maar voor de rest moet ik alles zelf betalen, natuurlijk.
1: Ja, maar gelukkig, je bent nog steeds genoeg gemotiveerd wat betreft atletiek, dat je dat voor lief neemt.
2: Absoluut, absoluut. Ik ja, nog steeds verliefd op atletiek. Ik word, voor mij, het is de beste sport natuurlijk. Een beetje Johan Cruyff, maar goed. Voor mij is het de beste sport er is. En ik geniet nog steeds van.
1: Nou ja, en naast het genieten presteer je ook nog steeds. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ik bedoel, 2 wereldtitels dus in Zuid-Korea met de 800 en de 1500 meter. Mag ik je voor nu, Andrew Harris-Larsen, bedanken voor je tijd. Gefeliciteerd natuurlijk met een prachtig wereldkampioenschap. En alvast heel erg veel succes ook weer richting het indoorseizoen.
2: Ja, graag gedaan. En bedankt voor de gelegenheid. All Sports Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Give it drop.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla, Zuid-Afrika, om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, dus fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugbyclub Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, de trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door een crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Ik ben Roland Boer en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal.
8: Hallo, ik ben Bas van den Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
9: Tennis.
10: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
11: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan pas 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. We kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden, en dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar, blijft met een percentage van 31% vrouw verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag, in hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour, de LED. Nienke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
2: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. En dus heel bijzonder, ja.
1: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
2: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabant Sport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
1: Ja, wat vooral denk ik, de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
2: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En en Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
1: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
2: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
1: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
2: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen en vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren en daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normalite is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint, wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen en gaan organiseren. En dat is dus best uniek en dat vraagt heel veel.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bid aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
2: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen, voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht, dat we dat op deze manier willen doen. En ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten, om te laten zien dat je jong en oud, het talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken, dat ze gewoon zien van kijk, dit is... dit is mijn voorbeeld en wat wij altijd zeggen van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
1: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want niet al te lang geleden natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op. Qua rivaliteit, hoe zit dat bij de Solheim Cup?
2: Nou ja, goed, ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
1: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
2: Nou ja, op papier heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
1: Toch even terugkomend op wat je eerder zei. Prachtige uitspraak. You can't be what you can't see. Hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%. Ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan van naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen, een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
2: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 2024 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club, hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium wat de Solheim Cup nu is. De vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan. En van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen. Om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken. En op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
1: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
2: Nou, vaak toch nog wel tijdsbeslag. Traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, hè, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van, goh, hè, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen. Of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, hè, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken. Hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
1: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
2: Op een hele mooie manier. Enerzijds, hè, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Maar nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit Sam ook van hè, dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Dus op verschillende vlakken helpt dit enorm.
1: En met al die dingen meenemend en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
2: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen. Bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
2: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja?
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
6: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
7: Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
6: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flanker is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook, kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van, dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Ja, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst 6.000 euro minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou ja, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sport Radio Live.

van sporten, van binnenuit. All Sport Radio. Je luistert naar All Sport Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sport Radio.

0: sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbraken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch een terugblik op nog het WK en dan specifiek de relatie tussen FIFA en Argentinië, waar we natuurlijk tijdens het WK enorm veel complottheorieën over gehoord hebben. Maar nu uiteindelijk na het WK er behoorlijk wat boetes en sancties die kant op gaan.
2: Ja, ik vrees voor de Argentijnse nationale ploeg en de spelers dat in het kader van een stukje sympathie terugwinnen na alle ongein rond FIFA, dat de Wereldvoetbalbond onder leiding van de heer Infantino extra streng is geweest in het straffen van Argentinië voor de opstootjes na de finale, die de Argentijnen in het recente WK verloren van Spanje. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes werd voor maar liefst 10 wedstrijden geschorst. En ploeggenoot Manuel Molina voor 7 wedstrijden. Beide spelers kregen ook nog eens een boete van $90.000. Twee andere spelers, Almada en Ayala, kregen elk een 3 wedstrijden schorsing en een boete van $30.000. De schorsingen gelden overigens voor de nationale ploeg en niet voor hun clubwedstrijden. Daarnaast kreeg de Argentijnse voetbalbond een boete van $310.000. En ook nog eens $100.000 voorwaardelijk voor de toekomst als het nog eens ongein zou meemaken. De Argentijnse bond gaat natuurlijk in beroep, dat was voorspelbaar. Maar ik vermoed dat Infantino zelf dit achter de schermen heeft geadviseerd aan de bond. Want uiteindelijk is het dan natuurlijk zo dat alles pas een paar jaar wordt uitgesproken. En dan is iedereen alles weer vergeten. En dan, voordat we het weten, wordt alles weer kwijtgescholden. Want Infantino heeft natuurlijk land als Argentinië hard nodig. En dat heeft hij ook behoorlijk laten zien, dat hij een sympathie heeft voor het land. Dus ik vermoed dat daar achter de schermen nog wel het een en ander is gebeurd.
1: Nou, dan terugkomend op de Colorado Avalanche, een van de NHL-franchises. Dan hebben we het natuurlijk over het ijshockey. Dan helpt het uiteraard dat je een rijke eigenaar hebt als Stan Kroenke natuurlijk. Dat betekent ook dat je wel wat salaris kan betalen. Sterker nog, een van de spelers van de Colorado Avalanche heeft nu record gevestigd qua salaris in de NHL.
2: Ja, het is nog maar eens even om aan te geven en te beseffen hoe sport leeft in de Verenigde Staten. Dat is Amerika's 4e of 5e sport, daar is een discussie over. Is dat nu ijshockey of het voetbal? Ons voetbal. Maar hoe dan ook, in het ijshockey is weer een record gesneuveld voor wat de verdiensten betreft van individuele spelers. Cale Makar, een speler van de Colorado Avalanche, heeft een verlenging van zijn contract getekend voor 8 jaar. Voor $163 miljoen. Dat is ruim $20 miljoen dus per jaar. Nou, dat geeft dus even aan dat in een 4e of 5e sport van Amerika ook al dit soort salarissen worden betaald. Prachtig en ik gun het die spelers van harte. Maar ik vraag me toch af wanneer het plafond eens een keer bereikt gaat worden.
1: We blijven nog even in Amerika, want we weten inmiddels dat daar dus met sporten best wel wat geld te verdienen valt. Golf in dit geval, Scottie Scheffler, de nummer 1 van de wereld, die heeft een nieuw record gevestigd. Een record wat hij trouwens overneemt van niet de eerste, de beste, de grootste aller tijden, Tiger Woods. Maar hij heeft nu het meeste prijzengeld ooit verdiend, Scottie Scheffler.
2: Ja, hij heeft het laatste toernooi in de PGA Tour recentelijk gewonnen, afgelopen week. En hij kon daarmee $10 miljoen bijschrijven in zijn spaarbankboekje. Dat al goed gevuld is natuurlijk. Met deze overwinning en die 10 miljoen erbij heeft hij dus inderdaad, wat je zegt terecht, Tiger Woods gepasseerd als de golfer die in zijn carrière het meest in zijn sport heeft verdiend. In de 170 keer dat hij speelde in de Tour, won hij 22 keer, de Scottie Scheffler. En in het totaal heeft hij nu in prijzengeld ruim $130 miljoen verdiend. En dat is nog exclusief zijn inkomsten uit sponsoring, die een veelvoud is van dat bedrag. Want die golfers die verdienen in sponsoring waanzinnig veel. $130 miljoen is ook al waanzinnig veel. Maar hij heeft in ieder geval Tiger Woods nu gepasseerd. En is nu de best ooit in de verdiensten in het golf. En hij is nog helemaal niet toe aan zijn pensioenleeftijd. Integendeel, hij is nog relatief jong en hij blijft winnen. Dus hij zal de record niet alleen maar een klein beetje verbeteren, maar ongetwijfeld de komende jaren zeer nadrukkelijk verbeteren.
1: Gaan we het nog hebben over de Formule 1. Ook daar wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, aanstaande weekend natuurlijk in Italië, Monza. Maar even wat nieuwtjes. Het Cadillac-team voldoet vooralsnog niet echt aan de hooggespannen verwachtingen. Nu moet je natuurlijk een geheel nieuw team wel de tijd gunnen, maar het dient zich een lastig probleem aan. Ene Mark Walter, die heb ik zojuist ook al genoemd. Dat is een miljardair uit de Verenigde Staten. Die is groot aandeelhouder in het team. En deze Mark was ook eigenaar van de NBA club of franchise Los Angeles Lakers. En is groot aandeelhouder in Chelsea, zoals we net al gemeld. De Lakers werden 2 weken geleden verkocht en zijn aandelen Chelsea staan dus ook in de etalage. En deze situatie heeft geleid tot speculaties over de financiële toestand van meneer Mark Walter. Want de FBI is ook in beeld gekomen. De man is volgens Bloomberg goed voor $16,5 miljard. Maar het feit dat de FBI zijn laptop en telefoon heeft opgeëist om daarin te kijken, dat pleit niet voor hem. En dat pleit dus ook niet voor alle activiteiten die hij heeft ondernomen in de sport. En dan zie je dat daar waar sport veel geld omgaat en veel geld valt te verdienen, dat het toch ook weer direct mensen trekt die wellicht net weer eventjes het randje van de afgrond opzoeken en er ook invallen. Want als de FBI opeens in beeld komt, dat is niet een al te goed teken. Dan de aanhoudende geruchten uit doorgaans zeer betrouwbare bronnen willen dat Nike zou hebben besloten op een of andere wijze de wereld van de Formule 1 te betreden. Nou, dat vind ik een op zichzelf best wel wereldnieuws, want je ziet hoe lang al meer van de kledingmerken in de Formule 1. Er zouden al contacten bestaan tussen het zojuist en besproken nieuwe Cadillac Formule 1 team, maar daar reageer ik dan direct op, want Nike heeft toch wel een beleid dat ze niet zich echt willen associëren met auto's die achterin rijden en die nog geen enkel punt hebben gescoord in het wereldkampioenschap Formule 1 dit jaar. Ik acht het dus waarschijnlijker dat Nike of met een topteam iets doet of met het hele circus. Te meer daar nogmaals het Cadillac team een lopende deal heeft met Tommy Hilfiger. Daar tegenover staat dat als ze met een team in de zee zouden willen gaan, dan zouden ze niet met Mercedes en ook niet met het Audi team in zee kunnen, want die hebben allebei een overeenkomst met Adidas. Dus het feit dat het Formule 1 circus zelf ook al een overeenkomst heeft met Puma, acht ik daar de kans is ook weer klein. Maar ja goed, contracten en veel geld kunnen worden afgekocht en wie weet waar dit toe leidt. Dus het is een typisch gevalletje van wordt vervolgd. Dan tenslotte Formule 1. Interessant is dat Hard Rock, niet een onbekend merk natuurlijk, echt een sterk merk, zeker in Amerika, een titelsponsorschap van de Formule 1 race in Miami, die tot minimaal 2041 staat geprogrammeerd, heeft aangegaan voor naar verluidt $65 miljoen per race per jaar dus. Deze deal geeft aan, wat er net met Coca-Cola en Paris Saint-Germain ook al blijkt, dat sport en entertainment hoe langer hoe dichter bij elkaar komt en dat opent vele deuren naar nieuwe sponsors en nieuwe media en nieuwe fans en dus extra geld.
1: Dan gaan we naar de groene en de gele kaart. Elke week worden die weer door jou uitgereikt. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ik begin even met geel, want dan kunnen we eindigen met groen en het goede nieuws. Het geel gaat voor al die fatsoenrakkers die boos zijn op Duco Telgenkamp. Duco is de spits van het Nederlandse mannenhockeyploeg. En in de halve finale van het recente wereldkampioenschap in Amstelveen en in België deelde Duco een beuk uit bij een tegenstander en werd hij 10 minuten uit het veld gestuurd. In die 10 minuten verloor Oranje die wedstrijd. Nou, ik stel dat de echte topsporter heeft per definitie een kort lontje. Duco heeft zichzelf meer dan bewezen een wereldspits te zijn die de meest onmogelijk uitziende goals scoort. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de winnende goal in Parijs in de Olympische Spelen toen Nederland goud won in die Spelen. Elke tegenstander van Oranje wordt het veld ingestuurd met de opdracht van de coach: pak die Telgenkamp aan. Hij wordt dus constant geprovoceerd En iedereen weet dat intussen, hoe gevaarlijk hij is. Dus ook in het recente WK scoorde hij weer enkele keren uit onwaarschijnlijke hoeken. Dus Nederland, in mijn ogen, zou hartstikke blij moeten zijn met zo'n spits. En op de koop toenemen dat hij af en toe een kort lontje heeft. Want hij wordt constant geprovoceerd. Maar we moeten ontzettend blij zijn met dit soort spelers. Die zijn zeldzaam, die zijn schaars. En het feit dat elke tegenstander het veld ingaat met opdracht schakel die Telgenkamp in ieder geval uit. Of irriteren, waardoor hij uit de bocht vliegt en een gele kaart krijgt. Ja, en dan kan je verliezen. Maar laten we het koesteren. En bij al die fatsoensrakkers in Nederland die weer nu op de achterste poten gaan staan, dat het verlies van het Nederlandse hockeyteam, zijn slechts vierde geworden, dat te wijd is aan Telgenkamp. Nou, tegendeel is waar. Groen gaat wat mij betreft naar een andere sport. En dat is de roeisport. Het gaat naar de roeibond, de KNRB. Voor de consistentie in goede resultaten. Geen eendagsvlieg dus. Voor de Olympische Spelen waren ze al goed. Tijdens de Olympische Spelen waren ze het beste roeiland ter wereld. En nu bij het recente WK op de Bosbaan in Amstelveen waren er weer waanzinnig veel goede resultaten. Ik meen 4 keer goud en 1 keer zilver en 2 keer brons. Maar ik kan me daarin vergissen. Maar in ieder geval weer een enorme smak met medailles. Dus ik gun de roeibond een hele goede groene kaart. En ik gun ze ook eens een keer een echte goede hoofdsponsor. Want die verdienen ze nu in mijn ogen.
1: Nou, dan normaal gesproken zou dat hem zijn. Maar de oplettende luisteraar onder ons heeft door dat volgende week er ook weer een nieuwe uitzending is van de BV Sport. En ik ben eigenlijk stiekem ook wel benieuwd. Wie heb je voor volgende week uitgenodigd?
2: Ja, in tegenstelling tot voorgaande keren allemaal hadden we altijd 1 gast, Robert, jij en ik. Ik heb nu 2 gasten, maar allebei wel uit dezelfde hoek. Ik heb uit de tennisbond, toch Nederlands tweede sport na het voetbal, heb ik Jacco Elting, dat is de technisch directeur van de tennisbond. Of de directeur techniek, of hoe die ook mogen heten. En Pascal Kamp, hij is senior manager partnerships. We gaan praten natuurlijk over het US Open, waarin Talon Griekspoor al is uitgeschakeld, maar Boting van de Zandschulp en Jasper de Jong nog de eerste ronde in ieder geval hebben overleefd en de tweede ronde ingaan. Maar we gaan het ook hebben natuurlijk over de Davis Cup, die op 18 en 19 september in de Maaspoort in Den Bosch plaatsvindt. Waarin Nederland heeft geloot om tegen Colombia te spelen. En dat opent zeker kan op de doorgaan naar de volgende ronde. Dus ik ga ze ook vragen trouwens waarom het zo lang duurt voordat we een opvolger hebben van Richard Krajicek. Maar dat is een beetje een ondeugende vraag natuurlijk. En daar zullen ze wellicht een beetje moeite mee hebben. Maar ik ga hem toch stellen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren dan. Maar dat gaan we dus allemaal volgende week meemaken in de BV Sport. Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert. Tot zover.

De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
5: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met nieuws uit de televisiereclamemarkt. Want daar is goed nieuws te melden. Na 2 jaar van eigenlijk alleen maar daling qua cijfers, is het afgelopen half jaar de tendens omhoog gegaan.
2: Ja, en voordat ik daarop inga, wil ik even melden dat we hebben natuurlijk een week achter de rug met sportnieuws. Dat werd overheerst door de vele transfers en de alsmaar groeiende bedragen in het clubvoetbal in Europa. Waarin er alleen maar in de Premier League, de Engelse zeer populaire competitie, een bedrag van 4 miljard pond werd betaald. En dan heb ik het over, nog eventjes, over het zichtbare circuit. Want ik ben ervan overtuigd dat het in het onzichtbare circuit nog veel meer geld omgaat. Maar ik heb toch nog voldoende nieuwsfeitjes weten te vinden over de afgelopen week. En daar heb jij al even aangekaart. Die televisiereclamemarkt die is na 2 jaar daling in het eerste halfjaar van 2026, dit jaar dus, gegroeid met 2,5% naar 400 miljoen euro. Nou, de conclusie dus, het bedrijfsleven investeert dus nog steeds meer in marketing gerelateerde communicatie. Sponsoring van met name sport groeit ook nog steeds sterk met ruim 5%. Dus adverteren in print, ja, dat was voorspelbaar natuurlijk, dat loopt terug. Maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de extra's die zijn te constateren bij de televisiereclame en in de sponsormarkt.
1: Dan de sportvereniging in Nederland. Ja, het grootste compliment wat Nederland eigenlijk altijd krijgt qua sport is hoe het eigenlijk zo goed op orde hebben, hè, met de infrastructuur die hier is qua sportverenigingen. Maar ja, sportverenigingen zijn natuurlijk ook ergens afhankelijk van inkomsten. Hè. Ze moeten natuurlijk ook wel ergens blijven bestaan. En jij hebt eigenlijk op een rijtje gezet hoe dat eigenlijk zit met de inkomsten van verschillende sportverenigingen in Nederland. Bijvoorbeeld ook de afhankelijkheid van de welbekende kantine.
2: Ja, het is inderdaad zo wat je terecht stelt, dat menig land is jaloers op de infrastructuur van de Nederlandse sport. Het verenigingsleven is heel sterk. Ik vind overigens wel dat het verenigingsleven wat extra aandacht zou kunnen hebben. Want ik vind ik vind de clubhuizen van de sportverenigingen, we hebben er ongeveer 23.000 in Nederland, die vind ik allesbehalve toegankelijk. En ik generaliseer, daar zou heel veel aan kunnen gebeuren waardoor het toch nog meer leden aantrekt. De jeugd is hartstikke kritisch tegenwoordig. En als zo'n clubhuis een beetje een waardeloze zooi is, zonder enige vorm van aantrekkelijkheid, dan kan ik me voorstellen dat de jeugd voor andere dingen kiest. Maar hoe dan ook. We hebben dus 23.000 sportverenigingen. Hiervan heeft de helft ongeveer geen kantine. Nou, dat vind ik al op zichzelf iets om over na te gaan denken. Want om alleen maar een loods te gebruiken met kleedkamers en misschien een douche als sportverenigingsclubhuis, dat vind ik niet meer van deze tijd. Maar dat even terzijde. Van de totale inkomsten in de sportverenigingen, en dat is een kleine 1,1 miljard per jaar, komt 670 miljoen euro uit de contributie en les- en entreegelden. De overheid draagt 120 miljoen bij via subsidies. De kantines zijn goed voor 250 miljoen. En de helft hiervan komt uit bier en wijn. Dus iets minder dan 10% van de totale inkomsten. Ik besef dat deze rekensom niet helemaal klopt. Want zoals ik al zei, heeft de helft van alle sportverenigingen geen kantine. En er zijn ook verenigingen die wel een kantine hebben, maar die geen alcohol schenken. Dus die 10% is vaak iets meer per verenigingen. Maar het zijn interessante gegevens in de discussie die weer de kop opsteekt in zaken alcoholgebruik in sportkantines. Het is dus maar 10% van de inkomsten, maar toch, die 10% kan wel doorslaggevend zijn. Maar het zijn cijfers die wel eens op tafel mogen komen, want iedereen roept altijd maar wat. Maar als je het onderbouwt, dan ga je er toch wellicht anders naar kijken.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want onder die groep die geen kantine hebben, is dat dan ook het deel wat wel een kantine heeft, maar niet in eigen beheer? Dus zeg bijvoorbeeld in een gemeentelijke sporthal bijvoorbeeld?
2: Ja, als je het over de inkomstenbronnen hebt. Hè, er zijn veel sportverenigingen die hun kantine hebben verpacht aan een pachter. En dan zijn de inkomsten dus niet voor de club. Althans, hangt het natuurlijk af van de overeenkomst die de vereniging sluit met de pachter. Hij zal toch in ieder geval een afdracht moeten doen aan de vereniging. Maar dat geeft dus ook aan dat die cijfers niet in beton gegoten zijn. En dat er een zekere mate van flexibiliteit moet worden gehanteerd om ze te gebruiken in discussies. Maar dat de clubhuizen een aandacht behoeven, dat is voor mij een absolute must. Want waarom gebruiken we clubhuizen niet voor een buitenschoolse opvang? Waarom gebruiken we clubhuizen niet voor gymnastieklessen met alle faciliteiten van de sportverenigingen? Want overdag zijn de meeste sportverenigingen gesloten. Dus absoluut niet toegankelijk. Hoe bedoel je welkom bij ons?
1: Nou, dan gaan we van het Nederlandse verenigingsleven naar de internationale top in het voetbal. Hoe mooi kan de wereld zijn? Gaan we naar Paris Saint-Germain, want zij hebben hun partnership met Coca-Cola verlengd.
2: Ja, Paris Saint-Germain die neemt alleen maar genoegen met de nummers 1 van de wereld in alle merken natuurlijk, zo langzamerhand. Want ze zijn natuurlijk de beste club van Europa op dit moment. Ze hebben hun sponsorovereenkomst met Coca-Cola en dat gaat over het Global Partnership. Hebben ze verlengd met 3 jaar. Als toelichting zeggen beide partijen in een persbericht: we are driven by the same ambition to bring fans together around their passion at the intersection of football, fashion, music and lifestyle. En dat, die laatste opsomming van fashion, music en lifestyle intrigeert mij. Ze zeggen vervolgens: Paris Saint-Germain influence extends far beyond the pitch and is more than sport. Het klinkt als uit een boekje opgeschreven, maar het is natuurlijk waar als een klok. Voetbal in de top, en Paris Saint-Germain is absoluut de wereldtop, is veel meer dan voetbal vandaag de dag. Het is meer dan sport, het is lifestyle. En iets waar ook niet-voetballiefhebbers niet aan voorbij kunnen en willen. Ik ben ervan overtuigd dat bij een club als Paris Saint-Germain, dat is een beetje glamour, daar zitten ook mensen op de tribunes en die gaan naar de wedstrijden toe. Niet zozeer voor het voetbal, maar om gezien te worden of om te zien. En om te kijken welke sterren er lopen erom na de wedstrijd. Hoe kunnen we nog in contact komen met de famous en de beautiful people of Paris? Hoe dan ook, Coca-Cola heeft de intentie uitgesproken om in de activatie van deze samenwerking onder andere een blikje Coke uit te brengen in de Paris Saint-Germain kleuren. Nou, ik vraag me dan natuurlijk direct af, zo'n vakidioot ben ik dan wel, of zij dan ook op dat blikje de logo of naam van hoofdsponsor Qatar Airways zullen meenemen. Nou, als ik Coca-Cola een beetje ken, dan ben ik ervan overtuigd dat ze dat niet willen en dat niet zullen doen. Maar als ik Paris Saint-Germain zou zijn, zou ik het bijna eisen. Want dan kom je weer je hoofdsponsor tegemoet. En dan kan daar wellicht weer gesproken worden over een verhoging of een verlenging van het contract.
1: Ja.
2: Hoe dan ook, de Coca-Cola heeft besloten 400.000 blikjes te maken. En die gaan ze afzetten via alle Carrefour supermarkten in en rond Parijs.
1: Nu ga ik er eens even een mooie tweede in gooien, Frank. De kleuren van Paris Saint-Germain, die zijn blauw, rood, wit. Dat wit kun je dan iets later, iets belangrijker maken dan dat het in de clubkleuren is bij Paris Saint-Germain. Maar het schijnt zo te zijn dat de grote concurrent van Coca-Cola, Pepsi, eigenlijk een beetje dezelfde kleurstelling heeft. Hoe doe je dat dan met die kleuren blikjes? Want dan ga je dus als Coca-Cola eigenlijk blikjes in de markt brengen, half in de kleuren, een beetje dezelfde kleurstelling als Pepsi.
2: Ja, en ik heb al, het is een terechte opmerking die je maakt, want ik heb al een ontwerp gezien van dat blikje. En dat is hoofdzakelijk blauw. En Coca-Cola kleur is natuurlijk absoluut dominant de rood. Dus ze zijn door de bocht en ze zijn Paris Saint-Germain behoorlijk tegemoet gekomen. En hebben de overheersende kleur bij Paris Saint-Germain blauw, hebben ze ook gehanteerd voor dit nieuwe blikje wat er dus uit gaat komen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ver ze daarover nagedacht hebben. Maar goed, dat is een zorg voor Coca-Cola. We gaan van Parijs naar Londen, naar Chelsea. Want die hebben eindelijk een nieuwe shirtsponsor.
2: Ja, ze spelen al enkele, ik geloof 2 jaar, 2 seizoenen al zonder een shirtsponsor. Ze gaven altijd als uitleg, wij zijn niet tevreden met zomaar een eerste de beste sponsor. Wij zijn heel nauwkeurig en zorgvuldig en we zijn op zoek naar een top. Nou, ze hebben een Amerikaans bedrijf weten te vinden. Niet geheel toevallig is het natuurlijk, de eigenaar van Chelsea is ook Amerikaans. Dus dat heeft ongetwijfeld geholpen. Todd Boehly is de eigenaar en samen met zijn compaan Mark Walter, waarover straks meer. Maar de Circle Internet Group zou naar verluid voor 50 miljoen pond per jaar voorlopig getekend hebben als eenjarige deal. Ik vind dat op zichzelf wel opmerkelijk. Maar ik denk dat dat eenjarige situatie, Chelsea zou ongetwijfeld meer hebben gevraagd, maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat die meneer Todd Boehly en Mark Walter, die hebben de club weer in de etalage gezet en die willen er vanaf. En over die Mark Walter kom ik straks nog even terug, want dat is ook de man die net zijn NBA-club, de Los Angeles Lakers, heeft gekocht voor 12,5 miljard. Maar dus Chelsea staat in de etalage, maar ze hebben dit jaar, dit seizoen, dus in ieder geval een naam van de Circle Internet Group op hun prachtige blauwe shirt staan.
1: Als we het hebben over Londen, dan heb je natuurlijk wat meer grote clubs daar zitten, zo ook Arsenal. Arsenal is eigendom van een Amerikaanse rijke meneer. Het is zo, die heeft niet één, maar inmiddels zes verschillende grote clubs. Dus kortom, Arsenal zit eigenlijk in een soort hele grote multiclubstructuur.
2: Ja, het is inderdaad opmerkelijk. Het is deze meneer, Stan Kroenke. Ik weet niet precies of je het zo uitspreekt, maar je spelt het als Kroenke. Maar ja, het is een Amerikaan, dus het zal wel iets van Kroenke zijn. Stan, voornaam. Die grossiert in sportclubs, want hij heeft behalve dus een meerderheidsbelang in de Londense club Arsenal, hè, en kampioen van Engeland en de finalist in de Champions League. Heeft ook de Major League Baseball club, de Los Angeles Angels, gekocht voor 4 miljard. Hij heeft daarnaast, hij is overigens 79 jaar, deze meneer Kroenke, heeft meerderheidsaandelen in zes grote sportcompetities, namelijk de Los Angeles Rams in de National Football League, de Denver Nuggets in de National Basketball Association, de Colorado Avalanche in de National Hockey League, ijshockey, en de Colorado Rapids in de Major League Soccer, en dus Arsenal in Londen. Nou, deze miljardair heeft dus duidelijk een interesse in sport, maar ook een interesse in de ontwikkelingen van sport, want dat er nog steeds erg veel verdiend wordt in deze manier van aanpak. Dat is wel duidelijk, want er komt hoe langer hoe meer dit soort figuren staan op om te investeren in de sport.
1: Ja, maar als je ze op een rijtje zet, dan lijkt Arsenal eigenlijk nog bijna de vreemde eet in de bijt, want het is de enige niet-Amerikaanse club/franchise waar die eigenaar van is.
2: Ja, en gezien zijn leeftijd kunnen we waarschijnlijk ook niet 1, 2, 3 nog andere investeringen in Europa verwachten. Maar ja, aan de andere kant, misschien heeft hij een zoon of een dochter die het allemaal gaat overnemen. Want hij verdient goed als je ziet hoe al die clubs, zeker in de Amerikaanse competities, maar ook in Europa, hoe die stijgen in waarde. Dat is werkelijk, ik zou bijna zeggen, willen zeggen afschrikwekkend, maar het is natuurlijk prachtig voor de sport. Maar ja, waar stopt het? Jij kan de vraag stellen, Robert, maar ik weet het antwoord niet.
1: Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, en net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden, en dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar, blijft met een percentage van 31% vrouw verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag: in hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour de LED. Nienke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk, ja, een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
2: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. Dus heel bijzonder, ja.
1: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
2: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabant Sport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
1: Ja, want vooral denk ik de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
2: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
1: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
2: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden, dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
1: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
2: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen en vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren en daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normaliter is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint. Wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen en gaan organiseren. En dat is dus dat is best uniek en dat vraagt heel veel.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bid aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
2: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen. Voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht. Dat we dat op deze manier willen doen. En ik denk dat we, ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten. Om te laten zien dat je jong en oud, het talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken, dat ze gewoon zien van kijk, dit is. Dit is mijn voorbeeld en wat wij altijd zeggen hè, van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
1: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want nou ja, niet al te lang geleden natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op qua rivaliteit. Ja. Hoe zit dat bij de Solheim Cup?
2: Nou ja, goed, ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Dus het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
1: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
2: Nou ja, op papier hè, heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
1: Toch even terugkomend op wat je eerder zei. Prachtige uitspraak. You can't be what you can't see. Nu hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%. Ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan van naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen, een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
2: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 24 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club, hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium wat de Solheim Cup nu is, de vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan en van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken. En op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
1: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
2: Nou, vaak toch nog wel het tijdsbeslag. Traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, hè, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van, goh, hè, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen of nog even wat drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, hè, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken. Hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
1: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
2: Heel op een hele mooie manier. Enerzijds, hè, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Maar nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit Sam ook van hè, dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Op verschillende vlakken helpt dit enorm.
1: Nou, en met al die dingen meenemend en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
2: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen, bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
2: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
4: Voetbal.
5: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
6: Hockey.
7: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Darts.
9: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: De wereldkampioenschappen atletiek voor Masters in Zuid-Korea die zijn voorbij. Bijna 7500 atleten uit 106 verschillende landen. Van 35 tot, jawel, 106 jaar oud waren in Daegu bij elkaar. En namens Nederland was er ook een mooie afvaardiging van 75 atleten aanwezig. In de M55-categorie was ook wereldrecordhouder op de 800 meter Andrew Harris-Larrison aanwezig. Zijn doel was de dubbel behalen. Dat wil zeggen wereldkampioen worden op zowel de 800 als 1500 meter. En dat doel werd ruimschoots behaald. En sterker nog, op de 800 meter liep hij zelfs een kampioenschapsrecord. Ik ga met de meervoudig Nederlands, Europees en wereldkampioen in gesprek over hoe het daar eigenlijk was. Andrew, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag iedereen.
1: Ja, allereerst ja, terugkomend op Zuid-Korea, dat moet voor jou denk ik een fantastisch avontuur geweest zijn.
2: Absoluut. Missie voltooid, uiteindelijk. Maar wat een ervaring, absoluut, zonder twijfel.
1: Ja, dat doel was die dubbel, de 800 en de 1500 meter. Hoe heilig is voor jou dat doel?
2: Als we recordhouder voor beide afstanden, was dat de ultimate doel, zeg maar. Want er stond zoveel druk op mij, omdat die aan mezelf zet, zeg maar. Dat moet gewoon gezegd worden. Ik leg de druk op mezelf. Als we wel record houden, moet je het gewoon waarmaken op de grote toernooien.
1: Ja, en nou ja, dat waarmaken, dat heb je zeker gedaan. Allereerst ben ik wel benieuwd, want je moet heel erg fan zijn van atletiek natuurlijk om gewoon aan de Masters mee te doen en de hele wereld af te reizen naar toernooien. Wat maakt überhaupt, zeg maar, de atletiek voor jou nou zo mooi? Waarom ben je hier nog steeds mee bezig?
2: Dat is een goede vraag, zeg. Ik vind dit gewoon nog steeds leuk. Ik geniet van atletiek. Ik geniet van hardlopen. En vooral baanatletiek. Dat was altijd mijn dingetje geweest. In de jaren 80 heb ik naar Steve Ovett en Sebastian Coe bekeken. Ze waren mijn helden. Dus atletiek heeft altijd een speciale plek in mijn hart, zeg maar.
1: Ja, maar dan is natuurlijk ook nog een beetje dat competitieve element opzoeken ook wel belangrijk voor jou.
2: Zeker. Wat ik aan mezelf merk is dat ik wil mijn best altijd doen. En het zou nog leuker zijn als ik alles kan winnen. Ik wil winnen, net als iedereen. Maar ik wil winnen. Dat is het aan mij. Maar ik kan ook verliezen natuurlijk. Je moet ook goed kunnen verliezen. Maar de doel is altijd winnen.
1: Ja, moet je een goede verliezer zijn om ook een goede winnaar te kunnen zijn?
2: Absoluut. Want het is niet altijd feest. Het kan niet altijd feest. Ik heb meer wedstrijden verloren dan gewonnen. Je moet goed sportief blijven. En gewoon de volgende keer gewoon beter doen. Zo sta ik in mijn veld. Ik moet de volgende keer beter als ik verlies.
1: Nu ben jij inderdaad, zoals je zegt al, ook een wereldrecordhouder. Je bent nu weer regerend wereldkampioen. Je hebt Europese titels, nationale titels. Wat zegt dat over jou als atleet als je gewoon kijkt over al die jaren dat je nu bezig bent met de sport?
2: Voor mij, deze twee titels heeft mij laten realiseren dat ik heb mijn doelen bereikt. Bijna alle doelen bereikt wat ik wil. En nu de druk is eraf. Ik ben nu wereldkampioen. En dus nu kan ik, het klinkt heel vreemd, maar nu kan ik meer van genieten van de sport.
1: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want het is niet dat je net bent komen kijken bij de sport. Je hebt er natuurlijk al wat jaren op zitten. Maar dat je eigenlijk nu pas zegt van ja, nu ben ik pas vrij in mijn hoofd eigenlijk.
2: Precies. Nu de druk is helemaal eraf en ik kan nu echt genieten van alles. Alles wat te maken heeft met atletiek. Ik heb nu niks meer te bewijzen. En ik dacht, dat was de laatste, deze titel waren de laatste, zeg maar, puntjes op de i.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Sommige mensen hebben toch wel druk nodig om te presteren. Jij zegt zelf ook, hè, ik heb mezelf heel erg onder druk gezet om ook dit resultaat te behalen. Die druk kwam niet zozeer van buitenaf, maar gewoon voornamelijk door mezelf. Je hebt ook mensen die op het moment dat de druk eraf is, juist beter gaan presteren. Nu weet ik dat het, wat is het, een paar dagen is nadat je terug bent uit Zuid-Korea en dat je nu pas vrij in je hoofd bent. Maar wat verwacht je dat de komende jaren met jou gaat doen? Ga je misschien wel nog betere prestaties leveren? Of hoeft het ook voor jou misschien niet meer zozeer dan?
2: Nee. In tegenzin. Dinsdag ben ik teruggekomen om 9:30. Ik had het duwtje gedaan. En dan ging ik later op die dag gewoon een duurloop doen. die ging echt heen. Ik loop geen meter. Het was echt verschrikkelijk. Woensdag nog een keer geprobeerd. Dat ging beter. En gisteren heb ik wel wat licht tempo work op de baan in Groningen gedaan. Die was niet de beste. Maar ik moet echt realiseren. Ik heb wel wat rust nodig. Maar ik heb al in mijn hoofd de volgende doel. En dat is wel indoor championship in Florida volgende jaar.
1: Ja, want indoor gaat natuurlijk ook weer door. Want ook, als je kijkt naar het afgelopen seizoen, daar ging het indoor bijvoorbeeld ook weer heel erg goed, hè?
2: Ja, zeker. Absoluut. In Turin was echt mooi, maar dat was Europees. En nu heb ik nu de kans om hopelijk twee wereldtitels te binnenhalen. Maar ik verwacht dat nieuwe tegenstanders erbij komen. Ik heb ze in de gaten. Dus ik moet mijn best doen. Ik moet echt in topvorm zijn om nog een keer te kunnen presteren en gewoon bereiken wat ik wil.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vind jij nou leuker, indoor of outdoor atletiek?
2: In principe is twee verschillende sport. Indoor heb je minder ruimte, dus als je minder ruimte hebt, dan heb je minder gelegenheid om foutjes te maken. Als je een fout maakt indoor, dan kan dat alles kosten. Dus indoor is meer intens, want de risico is zo groot dat het fout gaat.
1: Ja, nu zeg je al, ik heb voor mezelf nog weinig rust gepakt. Ik zou zelf zeggen, de komende dagen ga wel even rust pakken, Andrew, wat dat betreft. Maar je hebt inderdaad dus weer een nieuw doel voor ogen aankomend indoor seizoen. Hoe ga je daar nu naartoe trainen?
2: Nu is het gewoon langzaam opbouwen. Meer zone 2 werk. Ik weet niet of de luisteraars dat weten. Gewoon rustig opbouwen voor de maand september, oktober. Dan november wel wat snelheid werk. December ook. En in januari wel wat wedstrijden pakken. NK in Apeldoorn hoog waarschijnlijk. En dan voorbereiden voor maart.
1: Ja, overigens voor de mensen thuis, zone 2 werk, dat heeft te maken met trainen op hartslag, hè?
2: Precies, klopt. Lage hartslag.
1: Hebben we het dan over het indoorseizoen wat er aankomt. Maar we hoeven niet heel erg gek lang te wachten of we gaan het WK wat we nu hebben gehad in Zuid-Korea ook in Breda krijgen in Nederland. Is dat ook iets waar je toch eigenlijk al stiekem heel erg naar uitkijkt?
2: Absoluut. Dat is echt vet. Maar ik zou wel wat ouder worden natuurlijk. op dat moment. Er komen wel 50-plussers, zeg maar, in mijn categorie. Die zou jonger zijn, zeg maar. Dus het wordt echt een uitdaging in Breda 2028. Dat wel. Maar ik ga mijn absoluut best doen om in topvorm te zijn.
1: Ja, plus het is natuurlijk dicht bij huis, hè, te vergelijken met Zuid-Korea. Dus dat is denk ik ook wel heel erg leuk.
2: Absoluut. Het is wel 3-4 uurtjes rijden, maar goed. Het is veel dichterbij dan Korea, inderdaad.
1: Het is dan weer wat minder voor de airmiles. Maar wat is sowieso, het zijn breedtesporttoernooien. Het is natuurlijk wel topsport voor jullie. Maar het is niet dat je alles vergoed krijgt om daar naartoe te gaan. Dat moet je natuurlijk allemaal zelf betalen. In hoeverre is dat, nou ja, misschien voor mensen die dit wel zouden willen doen, maar wat dat betreft niet echt zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Is dat wel echt een dingetje om rekening mee te houden? Want nou ja, ga er maar aan staan om, nou ja, al die grote toernooien af te reizen. Want ik hoor jou ook al zeggen, hè, nou ja, de Florida komt er ook weer aan.
2: Ja, klopt. Alles is op eigen kost, uiteindelijk. Deze keer in Korea had ik wel een beetje geluk. Ik kon wel een sponsor vinden die de vliegtickets voor mij heeft geregeld. Maar voor de rest moet ik alles zelf betalen, natuurlijk.
1: Ja, maar gelukkig, je bent nog steeds genoeg gemotiveerd wat betreft atletiek, dat je dat voor lief neemt.
2: Absoluut. Absoluut. Ik ben nog steeds verliefd op atletiek. Ik word, voor mij, het is de beste sport natuurlijk. Een beetje Johan Cruijff bril op. Maar goed, voor mij is het de beste sport er is. En ik geniet nog steeds van.
1: Nou ja, en naast het genieten presteer je ook nog steeds. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ik bedoel, twee wereldtitels dus in Zuid-Korea met de 800 en de 1500 meter. Mag ik je voor nu, Andrew Harris-Larsen, bedanken voor je tijd. Gefeliciteerd natuurlijk met een prachtig wereldkampioenschap. En alvast heel erg veel succes ook weer richting het indoorseizoen.
2: Ja, graag gedaan. En bedankt voor de gelegenheid. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarnaast

0: speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla, Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
1: Ja, dat is een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in. En ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
0: Ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
1: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
0: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
1: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
0: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
1: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
0: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
1: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
0: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
1: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
0: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
0: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
1: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
0: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
1: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanken speel ik.
0: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
1: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
0: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
1: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
0: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
1: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms. En je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
0: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in ieder geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
1: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
0: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
1: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
0: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
1: Dan ga je door naar de onder 20.
0: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
1: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is, fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
0: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
0: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
1: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
0: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
1: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
0: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
1: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugby Club Groningen.
0: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
1: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
0: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
1: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
0: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
1: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
0: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
0: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
1: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
0: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
1: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club nou ja, mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
0: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
1: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, ja, mooi team.
0: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
1: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
0: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
1: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dat is elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
0: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
1: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
0: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek talent van de maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
1: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Hockey.
6: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal.
8: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.
10: Mijn

0: Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar ja. Later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. We kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. En we mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. En daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden, en dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar, blijft met een percentage van 31% vrouw verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag: in hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour, de LED. Nienke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
2: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. En dus heel bijzonder, ja.
1: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
2: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabant Sport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En en hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
1: Ja, want vooral denk ik de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
2: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En en Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
1: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
2: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
1: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
2: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen. En vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen. Om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren. En daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normalieten is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals. Om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden. Om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint. Wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen en gaan organiseren. En dat is dus dat is best uniek en dat vraagt heel veel.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bid aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
2: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen. Voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht. Dat we dat op deze manier willen doen. En ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten. Om te laten zien dat je jong en oud, het talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken. Dat ze gewoon zien van kijk, dit is... dit is mijn voorbeeld en wat wij altijd zeggen van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
1: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want niet al te lang geleden hebben we natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op qua rivaliteit. Ja. Hoe zit dat bij de Solheim Cup?
2: Nou ja, goed. Ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
1: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
2: Nou ja, op papier heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
1: Toch even terugkomend op wat je eerder zei. Prachtige uitspraak. You can't be what you can't see. Hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%. Ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen, een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
2: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 2024 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club, hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium wat de Solheim Cup nu is, de vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan en van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken en op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
1: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
2: Nou, vaak toch nog wel tijdsbeslag. Traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, hè, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van, goh, hè, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, hè, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken, hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
1: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
2: Op een hele mooie manier. Enerzijds, hè, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Maar nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit Sam ook van hè, dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Dus op verschillende vlakken helpt dit enorm.
1: En met al die dingen meenemend en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
2: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen. Dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen, bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
2: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé.
3: Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen, want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek, maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar en een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Ga ik je gelijk een gemene vraag stellen, Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet mee, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby. Omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. En ja, na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaartsen, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit... wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dat is soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in ieder geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Rugby Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week zie je dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, ik moet er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dat is elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbraken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch een terugblik op nog het WK en dan specifiek de relatie tussen FIFA en Argentinië, waar we natuurlijk tijdens het WK enorm veel complottheorieën over gehoord hebben, maar nu uiteindelijk na het WK er behoorlijk wat boetes en sancties die kant op gaan.
2: Ja, ik vrees voor de Argentijnse nationale ploeg en de spelers dat in het kader van een stukje sympathie terugwinnen na alle ongein rond FIFA, dat de Wereldvoetbalbond onder leiding van de heer Infantino extra streng is geweest in het straffen van Argentinië voor de opstootjes na de finale, die de Argentijnen in het recente WK verloren van Spanje. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes werd voor maar liefst 10 wedstrijden geschorst. En ploeggenoot Manuel Molina voor 7 wedstrijden. Beide spelers kregen ook nog eens een boete van $90.000. Twee andere spelers, Almada en Ayala, kregen elk een 3 wedstrijden schorsing en een boete van $30.000. De schorsingen gelden overigens voor de nationale ploeg en niet voor hun clubwedstrijden. Daarnaast kreeg de Argentijnse voetbalbond een boete van $310.000. En ook nog eens $100.000 voorwaardelijk voor de toekomst als het nog eens ongein zou meemaken. De Argentijnse bond gaat natuurlijk in beroep. Dat was voorspelbaar. Maar ik vermoed dat Infantino zelf dit achter de schermen heeft geadviseerd aan de bond. Want uiteindelijk is het dan natuurlijk zo dat alles pas een paar jaar wordt uitgesproken. En dan is iedereen alles weer vergeten. En dan voordat we het weten wordt alles weer kwijtgescholden. Want Infantino heeft natuurlijk land als Argentinië hard nodig. En dat heeft hij ook behoorlijk laten zien dat hij een sympathie heeft voor het land. Dus ik vermoed dat daar achter de schermen nog wel het een en ander is gebeurd.
1: Nou, dan terugkomend op de Colorado Avalanche, een van de NHL franchises. Dan hebben we het natuurlijk over het ijshockey. Dan helpt het uiteraard dat je een rijke eigenaar hebt als Stan Kroenke natuurlijk. Dat betekent ook dat je wel wat salaris kan betalen. Sterker nog, een van de spelers van de Colorado Avalanche heeft nu een record gevestigd qua salaris in de NHL.
2: Ja, het is nog maar eens even om aan te geven en te beseffen hoe sport leeft in de Verenigde Staten. Dat is Amerika's 4e of 5e sport. Daar is een discussie over. Is dat nu ijshockey of het voetbal? Ons voetbal. Maar hoe dan ook, in het ijshockey is weer een record gesneuveld. Voor wat de verdiensten betreft van individuele spelers. Cale Makar, een speler van de Colorado Avalanche, heeft een verlenging van zijn contract getekend voor 8 jaar. Voor $163 miljoen. Dat is ruim $20 miljoen dus per jaar. Nou, dat geeft dus even aan dat in een 4e of 5e sport van Amerika ook al dit soort salarissen worden betaald. Prachtig en ik gun het die spelers van harte. Maar ik vraag me toch af wanneer het plafond eens een keer bereikt gaat worden.
1: We blijven nog even in Amerika, want we weten inmiddels dat daar dus met sporten best wel wat geld te verdienen valt. Golf in dit geval, Scottie Scheffler, de nummer 1 van de wereld, die heeft een nieuw record gevestigd. Een record wat hij trouwens overneemt van niet de eerste, de beste, de grootste aller tijden, Tiger Woods. Maar hij heeft nu het meeste prijzengeld ooit verdiend, Scottie Scheffler.
2: Ja, hij heeft het laatste toernooi in de PGA Tour recentelijk gewonnen, afgelopen week. En hij kon daarmee $10 miljoen bijschrijven in zijn spaarbankboekje. Dat al goed gevuld is natuurlijk. Met deze overwinning en die 10 miljoen erbij heeft hij dus inderdaad, wat je zegt terecht, Tiger Woods gepasseerd als de golfer die in zijn carrière het meest in zijn sport heeft verdiend. In de 170 keer dat hij speelde in de Tour, won hij 22 keer, de Scottie Scheffler. En in het totaal heeft hij nu in prijzengeld ruim $130 miljoen verdiend. En dat is nog exclusief zijn inkomsten uit sponsoring, die een veelvoud is van dat bedrag. Want die golfers die verdienen in sponsoring waanzinnig veel. $130 miljoen is ook al waanzinnig veel. Maar hij heeft in ieder geval Tiger Woods nu gepasseerd. En is nu de best ooit in de verdiensten in het golf. En hij is nog helemaal niet toe aan zijn pensioenleeftijd. Integendeel, hij is nog relatief jong en hij blijft winnen. Dus hij zal dat record niet alleen maar een klein beetje verbeteren, maar ongetwijfeld de komende jaren zeer nadrukkelijk verbeteren.
1: Gaan we het nog hebben over de Formule 1. Ook daar wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, aanstaande weekend natuurlijk in Italië, Monza. Maar even wat nieuwtjes. Het Cadillac-team voldoet vooralsnog niet echt aan de hooggespannen verwachtingen. Nu moet je natuurlijk een geheel nieuw team wel de tijd gunnen, maar het dient zich een lastig probleem aan. Ene Mark Walter, die heb ik zojuist ook al genoemd. Dat is een miljardair uit de Verenigde Staten. Die is groot aandeelhouder in het team. En deze Mark was ook eigenaar van de NBA-club of franchise Los Angeles Lakers. En is groot aandeelhouder in Chelsea, zoals we net al gemeld. De Lakers werden 2 weken geleden verkocht en zijn aandelen Chelsea staan dus ook in de etalage. En deze situatie heeft geleid tot speculaties over de financiële toestand van meneer Mark Walter. Want de FBI is ook in beeld gekomen. De man is volgens Bloomberg goed voor $16,5 miljard. Maar het feit dat de FBI zijn laptop en telefoon heeft opgeëist om daarin te kijken, dat pleit niet voor hem. En dat pleit dus ook niet voor alle activiteiten die hij heeft ondernomen in de sport. En dan zie je dat daar waar sport veel geld waar veel geld in omgaat en veel geld valt te verdienen, dat het toch ook weer direct mensen trekt die wellicht net weer eventjes het randje van de afgrond opzoeken en er ook invallen. Want als de FBI opeens in beeld komt, dat is niet een al te goed teken. Dan de aanhoudende geruchten uit doorgaans zeer betrouwbare bronnen willen dat Nike zou hebben besloten op een of andere wijze de wereld van de Formule 1 te betreden. Nou, dat vind ik een op zichzelf best wel wereldnieuws, want je ziet hoe langer meer van de kledingmerken in de Formule 1. Er zouden al contacten bestaan tussen het zojuist en besproken nieuwe Cadillac Formule 1 team, maar daar reageer ik dan direct op, want Nike heeft toch wel een beleid dat ze niet zich echt willen associëren met auto's die achterin rijden en die nog geen enkel punt hebben gescoord in het wereldkampioenschap Formule 1 dit jaar. Ik acht het dus waarschijnlijker dat Nike of met een topteam iets doet of met het hele circus. Te meer daar nogmaals het Cadillac team een lopende deal heeft met Tommy Hilfiger. Daar tegenover staat dat als ze met een team in de zee zouden willen gaan, dan zouden ze niet met Mercedes en ook niet met het Audi team in zee kunnen, want die hebben allebei een overeenkomst met Adidas. Dus het feit dat het Formule 1 circus zelf ook al een overeenkomst heeft met Puma, acht ik daar de kans is ook weer klein. Maar ja goed, contracten en veel geld kunnen worden afgekocht en wie weet waar dit toe leidt. Dus het is een typisch gevalletje van wordt vervolgd. Dan tenslotte Formule 1. Interessant is dat Hard Rock, niet een onbekend merk natuurlijk, echt een sterk merk, zeker in Amerika, een titelsponsorschap van de Formule 1 race in Miami, die tot minimaal 2041 staat geprogrammeerd, heeft aangegaan voor naar verluid $65 miljoen per race per jaar dus. Deze deal geeft aan wat er net met Coca-Cola en Paris Saint-Germain ook al blijkt, dat sport en entertainment hoe langer hoe dichter bij elkaar komt en dat opent vele deuren naar nieuwe sponsors en nieuwe media en nieuwe fans en dus extra geld.
1: Dan gaan we naar de groene en de gele kaart. Elke week worden die weer door jou uitgereikt. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ik begin even met geel, want dan kunnen we eindigen met groen en het goede nieuws. Het geel gaat voor al die fatsoenrakkers die boos zijn op Duco Telgenkamp. Duco is de spits van het Nederlandse mannenhockeyploeg. En in de halve finale van het recente wereldkampioenschap in Amstelveen en in België deelde Duco een beuk uit bij een tegenstander en werd hij 10 minuten uit het veld gestuurd. In die 10 minuten verloor Oranje die wedstrijd. Nou, ik stel dat de echte topsporter heeft per definitie een kort lontje. Duco heeft zichzelf meer dan bewezen een wereldspits te zijn die de meest onmogelijk uitziende goals scoort. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de winnende goal in Parijs in de Olympische Spelen toen Nederland goud won in die Spelen. Elke tegenstander van Oranje wordt het veld ingestuurd met de opdracht van de coach, pak die Telgenkamp aan. Hij wordt dus constant geprovoceerd En iedereen weet dat intussen, hoe gevaarlijk hij is. Dus ook in het recente WK scoorde hij weer enkele keren uit onwaarschijnlijke hoeken. Dus Nederland, in mijn ogen, zou hartstikke blij moeten zijn met zo'n spits. En op de koop toenemen dat hij af en toe een kort lontje heeft. Want hij wordt constant geprovoceerd. Maar we moeten ontzettend blij zijn met dit soort spelers. Die zijn zeldzaam, die zijn schaars. En het feit dat elke tegenstander het veld ingaat met de opdracht schakel die Telgenkamp in ieder geval uit. Of irriteren, waardoor hij uit de bocht vliegt en een gele kaart krijgt. Ja, en dan kan je verliezen. Maar laten we het koesteren. En bij al die fatsoensrakkers in Nederland die weer nu op de achterste poten gaan staan, dat het verlies van het Nederlandse hockeyteam, zijn slechts vierde geworden, dat dat te wijd is aan Telgenkamp. Nou, tegendeel is waar. Groen gaat wat mij betreft naar een andere sport. En dat is de roeisport. Het gaat naar de roeibond, de KNRB. Voor de consistentie in goede resultaten. Geen eendagsvlieg dus. Voor de Olympische Spelen waren ze al goed. Tijdens de Olympische Spelen waren ze het beste roeiland ter wereld. En nu bij het recente WK op de Bosbaan in Amstelveen waren er weer waanzinnig veel goede resultaten. Ik meen 4 keer goud en 1 keer zilver en 2 keer brons. Maar ik kan me daarin vergissen. Maar in ieder geval weer een enorme smak met medailles. Dus ik gun de roeibond een hele goede groene kaart. En ik gun ze ook eens een keer een echte goede hoofdsponsor. Want die verdienen ze nu in mijn ogen.
1: Nou, dan normaal gesproken zou dat hem zijn. Maar de oplettende luisteraar onder ons heeft door dat volgende week er ook weer een nieuwe uitzending is van de BV Sport. En ik ben eigenlijk stiekem ook wel benieuwd. Wie heb je voor volgende week uitgenodigd?
2: Ja, in tegenstelling tot voorgaande keren allemaal hadden we altijd 1 gast, Robert, jij en ik. Ik heb nu 2 gasten. Maar allebei wel uit dezelfde hoek. Ik heb uit de tennisbond, toch Nederlands tweede sport na het voetbal, heb ik Jacco Elting, dat is de technisch directeur van de tennisbond. Of de directeur techniek, of hoe die ook mogen heten. En Pascal Kamp, hij is senior manager partnerships. We gaan praten natuurlijk over het US Open, waarin Talon Griekspoor al is uitgeschakeld, maar Botik van de Zandschulp en Jasper de Jong nog de eerste ronde in ieder geval hebben overleefd en de tweede ronde ingaan. Maar we gaan het ook hebben natuurlijk over de Davis Cup die op 18 en 19 september in de Maaspoort in Den Bosch plaatsvindt. Waarin Nederland heeft geloot om tegen Colombia te spelen. En dat opent zeker kans op de doorgaan naar de volgende ronde. Dus ik ga ze ook vragen trouwens waarom het zo lang duurt voordat we een opvolger hebben van Richard Krajicek. Maar dat is een beetje een ondeugende vraag natuurlijk. En daar zullen ze wellicht een beetje moeite mee hebben. Maar ik ga hem toch stellen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren dan. Maar dat gaan we dus allemaal volgende week meemaken in de BV Sport. Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel.